Drive nam eind 2023 een volledige demo-LP op in Arrow Valley, een buitenwijk van Wellington. U hoorde er Dune uit. Ik denk niet dat er veel gegadigden waren om het ding uit te brengen, want het is bij deze ene poging gebleven voor drummer Riley Doherty Lawson, bassist Phoenix Warren Hunt en zangers en gitaristen Hayden Hawkey en André van der Velde. Op naar mijn volgende gasten dan maar. Claymus is een trio dat al dik 10 jaar bezig is. Met Taylor Hampson op zang en gitaar, drummer Kit Jenkins en bassist Gary Mitchell brachten ze in 2016 al een titeloze EP uit. Na enkele losse nummers werd die in april 2020 gevolgd door Berlin Nights, alweer een EP. In oktober 2021 was hun langspeeldebuut Daydream af. Die werd opgenomen met vierde man Dan Haston op gitaar en synthesizer. Die doet ook nog mee op de EP Mercurial uit 2024, maar hun meest recente track, Nemesis van eerder dit jaar, werd weer ingespeeld door het basistrio. Ik koos 2 ineenlopende tracks uit het album, Spiral en Hedonist.

U had het misschien niet onmiddellijk door, maar we hebben zo net afscheid genomen van Wellington. Of liever Te Whanganui Atara. Dat deden we met een stel wilde wijven die zich T-A-H-T-M noemen, compleet met een umlaut op de A. Het zou waarschijnlijk wel iets betekenen, maar wat, dat weet ik niet exact. Drie veronderstellingen doen de ronde. Doom against humanity's miseries, destroy all humans, terminate mortals, en tenslotte doom against the human machine. U mag zelf kiezen. De drie leden komen allemaal van andere bands. Gitariste Sasha Douglas speelde ook bij TVX, Rogernomics en Freak Magnet. Haar collega Bonnie Tonkin zat daarvoor bij Ayn Randy, Poverty and Spit en Shock Futuro. En drumster Katie komt uit het sludge duo Panty Hero, wat ik een zeer grappige naam vind. Het gedraaide nummer 13 komt uit de langspeler Kurungai Tuku, uitgebracht in augustus 2021.

Daarvoor was er de Silver Banshee EP en daarna, september vorig jaar, Death Throes. En mocht u het zich afvragen, Kurungai Tuku is een wezen uit de Maori-mythologie, deels vrouw, deels vogel. In sommige verhalen is ze een heks, in andere juist een zorgzame beschermer die gewonde dieren verzorgt. En daarmee kunnen we de boot op naar het zuidelijke eiland. Daar worden we opgewacht door bassist Doug Stewart, drummer Kurt Fleming, zanger en gitarist Ewan Glasgow en tweede gitarist Sam Kubiak. Samen vormen die Pieces of Molly, een rockende band waarvan tot nu toe één titeloos album verscheen, in eigen beheer, maar wel op vinyl. Daaruit komt Don't Shine a Light into the Dark.

0: Opgericht in 2012 heeft ook Endfire maar één enkele plaat uitgebracht. Juniper Landing, een in 2019 in eigen beheer uitgebrachte cd. Daarvan hoorde u het openingsnummer Dank Dungeon. Endfire is het trio Dave van Eerden, bas, drummer Nick The Woods Ward en op gitaar en zang Cameron Taylor. Of ze nog bestaan weet ik niet, maar ik heb geen van de drie namen bij andere bands teruggevonden. Dat wil toch wel iets zeggen. Overigens komen zowel Endfire als Pieces of Molly uit Christchurch, de grootste stad op het zuidelijke eiland en de tweede grootste van Nieuw-Zeeland, qua bevolking te vergelijken met Antwerpen. De laatste 20 jaar zijn nogal woelig geweest met een reeks aardbevingen in 2010 en 2011, waarbij 185 doden vielen en duizenden gebouwen werden beschadigd. In 2019 werd de stad het slachtoffer van de ergste terroristische aanslag in de Nieuw-Zeelandse geschiedenis, waarbij twee moskeeën het doelwit waren. We zijn er nauwelijks aangekomen of we moeten alweer weg, want met Stone Angels ben ik al aan de laatste lokale groep toe waaraan ik u wil voorstellen. Opgericht in 2010 doken ze voor het eerst op in december 2011 met de cd Within the Witch. Het jaar daarna verscheen er een track op de dubbel cd Axiom of the Elite, een compilatie die verkocht werd samen met het eerste nummer van het gelijknamige fanzine. 3 jaar later plaatste Stone Angels een live EP op Bandcamp. Deze werd in 2017 gevolgd door nog een EP, Patterns in the Ashes. 2018 zag de release van een split single met Creeping, waarna het 3 jaar wachten was op hun finale EP Satanic Smoke Ceremony. Daaruit haalde ik The Weight of Mountains. De leden maakten zich op al deze platen alleen kenbaar via initialen, maar mijn AI-slaafje is toch achter de volledige namen gekomen van de 3 basisleden. Stephen Bell, gitaar en zang, Geoff Ailes, drums en bassist Mike Cheer. Ik durf te wedden dat ze die Blue noemen.
1: Now again, this may seem an oversimplification to people who are wallowing around in the dark. It seemed almost too simple. Well, might be. We will have to go through this. God knows I have. So I still have moments and days of darkness. But, darkness does pass. It's a hugely significant thing, this. Whether we live in light or in the darkness. What about all the dreadful things? Actually, it was the time of the Vietnam War. And he said, Arthur gave such a simple answer. When you see the light, there is no more darkness. And now I'm able to say that myself.

Een klein half uur ten zuidoosten van Christchurch ligt Littleton, een stadje met een dikke 3000 inwoners. Geen 3000 dikke inwoners, we zijn niet in Amerika. Het is de thuisbasis van Saint Satori, die zo net een dans speelde met Mama You Should Know. Eerst noemden ze zich Belladonna, maar die naam gebruikten ze als titel voor hun debuut uit 2019, waarvan 150 exemplaren werden geperst, voor de verandering weer eens in eigen beheer. Daarna werd er van zangeres Anthea Struthers, gitariste Jason Greig en Fee Salkeld, bassist Kieran George en drummer Rory Grant niets meer vernomen. En dat brengt ons bij het laatste nummer van deze uitzending en van Nieuw-Zeeland. De lange instrumental Twang of the Void van Triumphs. Na de albums Beekeeper Bastard Knockers uit 2015 verschenen op het verontrustend genaamde Monkey Killer Records en het twee jaar later verschenen Computer Man, verdwenen ook Matt Anderson en John Bonham in de mist der tijden.

0: verandert wel.
1: Het is nostalgisch, want deze studio, het is de laatste keer dat ik deze studio ga kunnen programma maken, blijkbaar.
2: Het verbetert erop, het digitaliseert of zo, iets heet het dan. Nou. Maar op vinyl blijven wij. En in nostalgie, ja, zeker, ja. Waar zaten wij vorige week ook alweer? Vorige week zaten wij in de eerste helft van de jaren 80 van de voorbije eeuw. Voornamelijk New York en ook nog een stukje in met de Europese Electric Boogie. Weet u nog wel, puur nostalgie. Ze zaten een beetje in de top 10 van de oldschool electro terechtgekomen. Dat is wat, niet dat ik daar echt heel spijt van heb, want ja... Een heel aantal van die nummers zijn echt wel nog steeds steengoed. Of doen bij mij toch wel delen van mijn lichaam bewegen dat andere muziekgenres niet vermogen te doen. Dit is een uitschuiver, of weet ik veel, van Archer Baker samen met John Rocca richting New York, richting hip-hop, richting hipness. Archer Baker, de Archer Baker, indeed. De producer van vele, vele, vele. Connie Plank is zo'n beetje de Duitse tegenhanger, maar dan Connie Plank veel over decennia lang. Dit is op Beggar's Banquet, John Rocca, 1984 ondertussen. Englishman in New York met zogezegde straatgeluiden. Zo, welkom bij Beatscapes. Oldschool, de electro. Nog een reisje. Want liggen nog. Ik heb uiteindelijk zoveel platen geselecteerd. Er kan er nog wel een aantal programma's mee vullen. Maar we zullen ze al zien. Het is in Londen opgenomen, Archer Baker, en dit is in Londen studios opgenomen. Tja, dus, mixed by John Rocca at the Rooster Studios London. En Archer Baker, dat Unique Studios New York. Met een soort graffiti-achtige Who's Breakdancer, I Want It To Be Real. Dan zijn we de intro. Het is wel een lange intro. Kom.
3: Oh, shit.

0: Die electromix. Ik heb er wel niet dat melodietje van die hit Englishman in New York in herkend, maar... Jij wel, Guy?
1: Klaar.
0: Dankjewel. Sean? Dit zal dan vast en zeker niet in de... in de top 10, elektro top 10 staan. Ja, een beetje een rondtour ook doorheen Amerika. Go-go Washington funk. Trouble funk express. De electro funk is... Ja, dit is de eerste van de jaren 80, hè?

Washington, DC, funk. Nog verder weg. Ja, denken we even aan Howard Atkinson, bijvoorbeeld. Die was er toch al wel heel vroeg bij. 1982, Detroit met zijn unique

Detroit en dan de West Coast. Ja. Een van de vroegste elektronummers dat ik van West Coast ken. Nog voor de film Breaking en Entering. Ik had Ice-T natuurlijk ook wel kunnen meebrengen. Dus, ja, zie je, ik heb nog een hele hoop klaar die je dat nog voor een volgend programma zou kunnen dienen. Zwart, dit zijn... Techno Scratch Knights of the Turntable, Los Angeles, JDC Records, 1983. Bij mij weten maar twee maxis van bekend, eventje van 1983.

waarschijnlijk wel op een ander label ook origineel zijn uitgebracht. Maar ja, in de eerste helft van de jaren 80. It was the boogie was hot money.

de vloedgolf Electro 1983 CD3. Merci Mixmaster B. Wij zijn bijna... Ja, wij gaan nog even naar Zweden. Het is wel opgenomen in New York ook, toch zeker voor een stuk. Intergalactic Studios, het is Zweden, het is Zweeds percussion op Frog Records. En Frog heeft zeker nog wel wat anders. Electro-achtig hip-hop 1983, 84, 85 uitgebracht. De percussion all-stars Dr. John the Night Tripper, Katie Hazard en GM Funk. Intergalactic Studios, New York City. En ook in Stockholm, de Silence Studio, ja, in Zweden. En de Rubbedub, ook in Zweden. Ja, dit is 1985 LP van die Per.

De hoes is ook nog van de hoes van deze percussion LP 1985 Frog Records Zweden is ook nog wel interessant voor de graffiti foto's die daar in kleur opstaan. Er zijn er toch wel een stuk of 12, 13, excuseer. Beatwave Records. En ja, ik denk wel dat de foto's in New York genomen zijn. Maar bon. Zweden terug naar New York. Of ergens in de buurt van een of andere borough van New York. Sunnyview Records, Nucleus. Ja, wiki. Oh, ik weet niet zo, vraag 08. Klik, klik, ting, ting, ting, ting, ting. Oh. Sorry, we zaten in nostalgische modus. Was jij erbij bij die opname van 1985? Dr. John, ja, de Night Tripper in Zweden. Dit is de super producer Nucleus Jam on Revenge. Ook de Wiki Wiki Song 1985. Welkom terug in New York. Is dat dan oldschool electro?

0: Sunny View Records. Ja, zitten we dan toch in de top 10? Nee, niet in de top 10, maar alleen bon, toch wel aardig in de buurt.
1: Wordt een quizvraag of zo?
0: Een quizvraag? Nee, zeg. Gie, als ik discotheek Memories. Wat rinkelt er dan bij jou?
2: Het laatste was een trouwfeest eigenlijk van een van mijn cousins in het Antwerps, een van mijn neven. Ja, zo so, Barry White.
0: Barry White en ja, plakkers, tegeldansen.
2: Ja, swingen en.
0: Maar echt wel een discotheek.
2: Ja, het is gewoon een single.
0: Een single van Berghem.
2: Ja, ja. Van de, ja,
0: ja. Ja. Over welke tijd
2: die
0: heb je het nu?
2: De grote kerk.
0: Ja, de oudste kerk van Berghem of zo is dat dan de single. Ja, ja. De oude kerk. Met nog kerk of stukje kerk of rond in een van de oudste bomen van België of zo. Of van Vlaanderen of van Antwerpse provincie die daar ja, staat.
2: Ja, ah, dat bestaat nog altijd, denk ik. Hè.
0: Bestaat dat nog altijd?
2: Ja, ja, ik was er vorig jaar. Dus.
0: Jij was er
2: nee,
0: vorig
2: dit jaar. Dit jaar.
0: Dit jaar.
2: Dit jaar, denk ik, in februari.
0: Is
2: dat vorig jaar? Die jaren gaan zo snel voor iemand van mijn leeftijd. Maar er zijn veel mensen van mijn leeftijd daar, dus.
3: Vorig jaar is Barry White komen optreden.
0: Yes. De gangster. Ja, was het maar waar, denk ik. Wat is er ondertussen dan veranderd? Want als je nu spreekt dat op een goed jaar tijd, wat is er dan veranderd?
3: Ja, ik weet het niet goed. Het is
0: herken je dat? Ja. Jouw ouders hebben een tip gegeven.
3: Huh? Maar ik wist niet dat, ja, misschien Barry White heeft dat overgenomen. Ik, ja.
0: Nee, onwaarschijnlijk.
3: Nee, denk ik niet.
0: Wat is er gebeurd?
3: Ja, ik was er vorige week even langs gegaan en ze hadden daar alles gestript en alles eruit gehaald.
0: De geluidsinstallatie en ze hebben alles, de geluidsisolatie ook?
3: Goeie vraag. Ik heb ja, wel veel moeite gezien om het daar terug bij een eigen tijdster te maken. Het is, ja, de bar en de dansvloer ziet er spiegel glad uit nu. En, ik weet niet of dat ervoor ook zo was.
1: Ja, een dansvloer is.
0: Ja, er moeten wel schuivers geweest zijn. Hè? Als je schuifbouwer geweest zijn, als je wilt driven in toestanden, dan. Maar jij organiseert daar iets? Of hoe zit het juist?
3: Wel,
0: de vork in de steel?
3: Er zijn een paar mensen ook verbonden met Café Foxy, denk ik, en Café Zeezicht in Berg. Dus een paar van die mensen hebben dat onder handen genomen. Dus het is van eigenaars gewisseld en die plannen daar nu 2 dagen in de week. Vrijdag en zaterdag.
0: Ja, ik wil juist zeggen, het weekend, de 2 dagen in de week, het weekend.
3: Ja, maandag en woensdag.
0: Het is rekbaar. Het is kan nog veel georganiseerd worden, er is nog veel ruimte in tijd.
3: Ja, ik denk het wel. Die mensen zijn zo vriendelijk geweest om dat open te stellen, om ook dingen te doen. Mm-hmm. Dus we gaan over 2 weken is het zeker.
0: 23 oktober. Vrijdag 23 oktober.
3: Yes. Vrijdag 23 oktober.
0: In discotheek Memories? Nee. Welke naam heeft het nu?
3: Het heet nu Kapel.
0: Oeh, dan denk dat mensen dan ergens anders op de deur gaan staan voor hun offer te komen brengen.
3: Ja, wees je groetjes.
0: Sint-Bavos, of nee. Okay, nee, dat is wat.
3: Ja, Sint-Antonius, de patroonheilige van de verloren voorwerpen misschien.
0: Is er nog geen patroon eigenlijk voor de discotheken en de uitgaansgelegenheden?
3: Ja, jij misschien, wat jij niet doen?
0: De nachtburgemeester, mijn nachten zijn bezet.
3: Allee, kun jij de 23ste?
0: Ik kan de 23ste,
3: right.
0: Ja, ik kan wel. Ik zal
3: wordt het iets goed, luisteraars, Radio Centraal, Mr. Playmobil zal er zijn. Dat is goed nieuws, want we hebben nog 6 live acts uitgenodigd.
0: Ja, ik zag van het begint om 6:00 s'avonds reeds.
3: Ja, dat klopt.
0: Dan is het wel al redelijk schemerig, donker.
3: Ja, dat klopt. Nog geen winteruur, denk ik. Liefst nog niet. De winter is om de hoek, maar we houden het nog even vol nu het kan. Maar het is wel gedaan met schoonweer. Met dat gezegd zijn, allemaal afkomen.
0: Welke vitamines schotel jij ons voor de 23e?
3: Gewoon zink, hè, weerstand. Weerstand.
0: Ah, komen die live?
3: Resistance.
0: Het is vanaf 6:00 s'avonds tot 6:00 ochtends, heb
3: dat
0: ik
3: klopt.
0: Begrepen.
3: Ja, 12:00
0: muziek. Wie zit er allemaal in dat programma?
3: Dus,
0: dat is wel lang, hè? Dat is 12:00.
3: Dus we hebben...
0: Dat is niet alleen een technicien die daar...
3: Nee. Ah, je gaat genoeg voor 12:00?
0: Dat zou je mee moeten helpen komen dragen, vrees ik.
3: Old school electro...
0: 12:00, dat moet nog wel lukken.
3: Ja, het concept is vrije elektronica, vrije electro... Alles wat inderdaad een beetje weerstand kan bieden tegen deze tijden. Het is gratis inkom.
0: Dat is
3: mooi meegenomen.
0: Ja, dat is inderdaad meegenomen.
3: Wie gaat er live spelen? Ik heb Rachel Daniels uitgenodigd. Die gaat modulaire soundscapes maken. Silas Roes maakt meer noisy soundscapes ook. Heel een beetje industrieel.
0: Ja.
3: Komt van Gent.
0: Zit er een soort van opbouw in hetgeen dat je nu zegt vanaf 6:00? Ben je nog chronologisch wat...
3: Ongeveer, meer of meer, ja.
0: Oké.
3: Ja. Denk het.
0: En dit zijn allemaal lives dat je so far...
3: Ja, nu wel, nou, tot nu toe wel.
0: Vrijgegeven.
3: Ja. Yes. En Onrust gaat ook live spelen. Speelt ze wat... Noir, techno tint, heel bassy, heel grave stuff. Heb ik eens gezien in een kraakpand in Gent, was super cool. Ik ben zeker eens een kop van Kortrijk. En dan hebben we ook nog Typo en Oz en Rol van de Algorave clique hier in Antwerpen. Die ken je ongetwijfeld.
0: Ja, zeker. Regelmatig mee samengespeeld en ook goede herinneringen mee. Yes. Maar de laatste keer was het nog in Mechelen, het Lunar Festival in Mechelen in de kapel.
3: Nice.
0: De grote kerk eigenlijk.
3: Ook een kerk, ja.
0: Dat is een mooie setting, moet ik eerlijk toegeven.
3: En was dat ook niet bij in het bos een keer, zeg jij ook, dat uitgenodigd?
0: Ja, waarschijnlijk. Ja, bij die elektro-toestand. Ja, inderdaad. De freaky electronics. Ja, inderdaad.
3: Yes, freaky gaat het zeker ook worden.
0: Komen zij ook de visuals doen?
3: Dat
0: komt hij ook.
3: Dat zou zomaar kunnen. Zijn,
0: of...
3: ja, nee. Ja,
4: dat is een eigen scherm.
0: Nee, zo'n bril. Iedereen een bril.
3: Ah, ja. De eclipse nog eens beleven, maar dat was nogal kort eigenlijk.
0: Anderhalve minuut voor mij.
3: Re-eclipse. Dat is nog een goede naam eigenlijk. Het is een beetje working title.
0: Wacht, we zijn er nog niet.
3: Yes. Ah ja, dan hebben we nog eregast Wim de Busser.
0: Maar niet als King Dick.
3: Niet als King Dick, nee. Dus hij gaat zijn speciaal alter ego Wim de Busser meepakken. voor zij die erbij waren, een jaar of twee geleden, hebben we sowieso ook buiten ergens... Heeft Wim toen eens 3 uur lang gespeeld.
0: Ja, een bomenergie.
3: Bomenergie, ja. Ergens naast de snelweg. Dat was heel memorabel. Hij gaat... zeker voldoende hardware meepakken en al zijn verwantschappen op dat niveau.
0: Dus het wordt heel elektronisch, hè?
3: Het wordt elektronisch en zeker dansbaar. Yes. Ja, ook in lasers zullen wel voorzien worden.
0: De
3: behoeftes voor zo'n set zijn wel hoog, denk ik.
0: Ja, check die nieuwe plek uit.
3: Yes. En dan heb ik ook nog Ronald Toyboy. Die komt met zijn acid alter ego uit Venen.
0: Dat is lang geleden. Ja, ik heb onlangs een demo nog eens herbeluisterd. Er zit veel potentieel in veel analoge stuff.
3: Yes.
0: Oeh, analog gear. Lekker.
3: Right, en dan nog een paar DJ's. Onder andere
4: Gewoon zeggen, 24 uur eigenlijk.
0: Nee, 12 uur helaas.
3: Net geen 46 uur, dat zou mooi zijn, de radio. Ja.
4: Dat wordt live op de radio dan.
3: Nee, dat kunnen we doen, maar ik weet niet wie er op vrijdag, de Mendel Elf, die kunnen we wel eens vragen.
0: Wacht even, dan heb je het helemaal zo wat gehad?
3: Ja, nog een paar DJ's. Ja, dat zijn...
0: geef die namen ook nog even.
3: Ja, dus Erwit Ent en Bas Maris. De laatste heeft ook een eigen radiootje gestart. Ik was er wel onder de indruk van.
0: Een digitale radio.
3: Webradio, dat klopt. Radio Pluto. En heeft ook zo'n tuk-tuk-kerkje gebouwd. Ik was er echt wel onder de indruk van. Die ging er deze zomer zo wat langs. Met cafés, vinylsetjes draaien. Dat was heel tof.
0: Oké.
3: Okay. Meer wat housey. Die gaat wat opwarmen.
0: Oké. Wel zeer benieuwd. Dat ik dan uiteindelijk toch in de plek, in dezelfde discotheek terechtkom als mijn ouders. Dat is wel...
3: Heb je daar nog verjaardagsfeestjes gehad? Of?
0: Nee. Ik ben daar eigenlijk nooit binnen geweest. Dat is maar één van de redenen.
3: Mocht niet van uw ma en uw pa?
0: Niet van niet mogen, maar waar dat ze uitgaan, dat was de muziek nu, als je zegt Barry White. Ja,
3: waren er veel discotheken waar jij niet binnen mocht?
0: Waar dat ik niet binnen... Ja, helaas wel. Café d'Anvers heb ik toch tot mijn 18 moeten wachten. Want, die buitenwippers waren in mijn geval wel een beetje onverbiddelijk. Maar ja, zwart, dan spreek je nog begin jaren 90 met Koning als resident.
3: In 2014 was ik voor de eerste keer naar Café d'Anvers gegaan. Ik was toen 15 of zo. Ik weet nog goed, ik heb dat niet gezegd tegen mijn ouders. En ik had dan mijn slaapzak meegenomen om dan bij een vriendje te kunnen gaan slapen. Maar dan had ik dat aan mijn fiets gebonden en dan mocht ik niet binnen omdat ik er veel te jong uit zat. Ik had ook nog een piepstem met nog geen baard in de keel en viel nogal door de mensen.
0: Het is herkenbaar.
3: En dat was mijn slaapzak gestolen en een nacht op de zetel, dat viel daar nog wel mee. Maar,
0: We zijn al serieus nostalgisch ontworpen. Goh. Ja. Ik slaap de snelste in open lucht in het treinstation. Dit allemaal voor vrijdag 23 oktober in
3: de
0: kapel van 6 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Dat is al wel een serieus uitgestrekt. Ik ben zeer benieuwd wat dat gaat worden.
3: Ja, bedankt.
0: Ik zal wat opnames maken, zodat ik dat we daarna weer wat kunnen uitzenden van die lives. Merci voor het langskomen en voor de uitleg. Wil je er nog iets aan toevoegen? Het is weer een mijlpaal in het Antwerpse uitgaansleven.
3: Ja.
0: En dat is wel nodig.
3: Ja.
0: Dat is very old school. Dit is
3: een monument.
0: Ja, eigenlijk wel. Wel, ja, inderdaad. Zoals in de Balmoral in Destelbergen. Het is een echte monument.
3: Alright. Kijk je naar uit, yes. Merci.
0: Ja, ook al.
3: 23 oktober, van 6 tot 6. Allemaal welkom. Iedereen is uitgenodigd die een beetje vrije elektro wil vieren.
0: Oké. Ik voel mij aangesproken.

De Jammers, B-Boys, de Let's Break. Wat is ja, een of andere mix op de maxi. Als we dan toch richting top 10 gaan, en dat is voor mij toch wel een mijlpaal, ook zeker omdat dan de clip met dat breakdansen van de Rocksteady Crew erbij komt. Rocksteady Crew uit LP, Ready for Battle, met Graffiti en alle toenmalige leden van de Rocksteady Crew, met Pink Lady, de Graffiti. Nou, voilà, dat hoeft al geen introductie meer. Jimmy Cast a Bunch, maar dan door de Rocksteady Crew.

Alleen al voor de hoes is deze zeer de moeite. De hit staat er natuurlijk ook wel op Hey You, de Rocksteady Crew. Voor mij toch wel een mijlpaal.

We blijven nog even bij Celluloid, bij Bill Laswell en bij KC Rock, Shaheem en Mixmaster DST. Dezelfde tijd, Celluloid Records, maar dan zonder de Lost Poet Jamal erbij. Grandmixer, DST en The Infinity Rappers. Grandmaster, cut it.

B-boys, dance, hoes, grandmixer, DST in zijn studeerannexe platenkamer. Met de gekleurde vinyl aan de muur, de mixer en de toch wel de precaire pick-ups. Maar wat een mooie hoes.

En wat een fantastische plaat. Ja. De Celluloid-producties. Ja, die vijf maxi's, The Face, Five Five Freddy, deze. En nog een paar andere, zeker de moeite. Met de Face. Futura 2000, hoe

Ja, als je het over die top 10 electro, old school electro top 10 hebt, Anna Fishashin, The Soul Cutting Records. We hadden het juist, die eerste helft van de jaren 80, op een bepaald moment komt de echt wel, alles wordt overspoeld met deze sound. En bijvoorbeeld ook, herkent iedereen, elke generatie hem? Pardon? Een van de grootste stand-up comedians eigenlijk, ook Eddie Murphy. In Beverly Hills Cop, Axel Eller, Harold Faltermeyer. Ja, dat is toch wel... 1984, oei. Ja, dat is toch wel... voor mij toch wel zeer oude herinneringen. Ook aan de film en zeker die muziek. Ja, dat kregen wij voornamelijk te horen. De diepte kwam er pas

Een Man Parish, Raul A. Rodriguez, Sugar Scoop. Ja, we zitten begin jaren 80 en het witte poeder daalt in dikke wolken neer over New York en de muziekscene. Man Parish en Raul A. Rodriguez. Pushing More Power Than a Duracell, maar hier met een subproductie Rama genaamd. In dezelfde trant en dezelfde productie hebben wij nog eentje, Two Sisters, en dan is het tijd voor Wave Frequencies. Merci voor het luisteren, geen nade nachtshift morgen vroeg, maar volgende week wel aan de Beatscapes opnieuw. Merci voor het langskomen, Aart, voor de verduidelijking en voor de gezelligheid.

ben wel benieuwd wat er 23 oktober gaat gebeuren in die kapel in Berchem. Nou, van 6 uur s'avonds tot 6 uur s'ochtends. Maar ook check out in het bos. Robert Bergman komt zijn plaat voorstellen. De release party met de Red Ray Live. En Robert Bergman. Nou, het is, ik ben benieuwd. Dat is morgen in.

with frequencies.

Mooi, mooi, mooi, mooi. Drie mooie nummers. En u bent aanbeland bij Wave Frequencies hier op Radio Centraal 106.7 FM. Tot 10 uur krijgt u het gebruikelijke underground wave, obscure nummers in het genre van de wave, van de gothic, van de IBM, van de minimal synth, noem maar op. En dit met Lieve achter de draaitafels en het mengpaneel. Chris hier achter de micro. En de muziek wordt door ons beide verzorgd. U kreeg reeds de Canadese band Frontline Assembly met het prachtige No Tomorrow. Vind je terug op State of Mind. Niet op de LP-versie, maar op de CD-versie waar enkele nummers extra op staan. Een CD uit 1988. Vervolgens de Belgische band Insect met The Bat van de Stress LP uit 1990. En het laatste mooie nummer, Chantal's Secret van Weimar Gesang. Italiaanse band vind je terug op Evenstone Pales LP uit 1984.

0: Ik had een mailtje gestuurd voor me voor te stellen. Voor deze.
1: Nice. Hij moet iets zeggen. Denk ik.
0: Ah, ja.
2: Alright, we waren hier een conversatie bezig en ik moet natuurlijk ook commentaar geven bij de plaatjes die gespeeld zijn. We kregen u ondertussen... Oei, lieve, dat loopt er mis. We kregen de bureaucraat.
1: Dat was leuk.
2: Heb je de techniek onder handen?
1: Ja.
2: Oké. Oké, de bureaucraat met Body Talk van de gelijknamige de bureaucraat LP 2026. Crash Course in Science met Pompeii Spared. Van de Neer Maryland LP uit 2011. En Liquid G met Short Circuit van de Liquidation LP uit 2015. We hebben ook nog een beetje donker nieuws. Even checken. Ah, we hebben hier de flyer. Dus het is de hot party, vermoed ik. Live met Robert Bergman, Red Ray, wat staat hier nog op? MF Booty, Satoshi Yamamura. Enfin, party in... Even kijken. Ah, in het bos. De Ankerui 5-6 in het bos op vrijdag 9 oktober. Ik ben blij dat ze hier tenminste zeggen welk bos dat de mensen moeten zijn. Want dat is vaak verwarrend geweest in het verleden, dat er gewoon het bos werd gezegd. Maar ja, dat kan alle kanten natuurlijk uit. Wat hebben we nog? Zondag 11 oktober, Sisters of Mercy in de AP, voor de mensen die die band nog niet zouden gezien hebben. 16 oktober, XXX Party in de Roomba in Leuven. En 17 oktober, de Nox Vitea Party in Gent.

0: Alright, u luistert nog steeds naar Wave Frequencies hier op Radio Centraal 106.7 FM met Chris. Micro, lieve draaitafels, mengpaneel. En u kreeg Gradual Isolation, was het laatste nummer dat u hoorde met Agony by Man. Dat vind je terug op de Remaining Phases LP. Op Alala Records zijn nog exemplaren te koop. Hij is nog niet zo lang uitgebracht. En de jongens zijn binnenkort weer te zien op Jingle Jungle. In Jingle Jungle in november, denk ik. Is een optreden. Dus meer nieuws daar in de volgende afleveringen van Wave Frequencies van. Daarvoor een dikke vette tattoo. Oh, een tattoo, lieve.
1: En een schiettattoo.
0: Track with Quintronic. Meet the Beat van de Lining LP uit 1980.
2: Wave Frequencies.

Ja, het duurt nog lang het nummer, dus 7 minuten. Boytronic met Kissing Nickels Lips van die The Pre-Working Demos LP. Die is gewoon geweldig. Het is een release uit 2026. Daarvoor Shock Corridor, ook een band die iets meer aandacht verdient. Prachtige, rustige dubby nummers in het wave-genre. We speelden Zaragoza Z met van A Blind Sign 12-inch. En het eerste was Andy Romano, een Italo-disco-synth-nummer, L'amour robotique van de Everything, Every Time Feel Alright 12-inch uit 2010. En Lieven is nog een nummertje aan het selecteren.

0: Ja, we hebben hier een cd'tje, maar daar is blijkbaar een crashje op gekomen, want het eerste nummer versprong en het laatste nummerke verspringt ook. Maar we hebben in de Berlanga's Part of Me gespeeld van de Congelado Corazon LP 2025. En Evelyn met Baby van de L'Amour Toujours LP, en het laatste was een tattoo.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Een tattoo.

0: Alright, u luistert nog steeds naar Wave Frequencies Radio Centraal onder de 6.7 FM nog tot 10 uur, dus veel tijd hebben we niet meer. Nog misschien nog één of twee nummertjes dat we gaan spelen. U kreeg alvast ja, twee tattoos, dus kun je niet al te veel over zeggen. Maar het nummer daar middenin was Sad Lovers and Giants met het prachtige Imagination van de In The Breeze LP van... Ja, het al hebben niet, hè. Maar bon, doe er niet toe. Nog een nummerke? All right, here we go.
1: Wave Frequencies.

Right. We zijn ondertussen bijna aan het einde van deze Wave Frequencies, dus we gaan nog één nummerke spelen. Maar alvast bedankt voor te luisteren en geniet nog van je avond. Wij gaan er alvast uit met de besluitloze gedeelde beslissing.

Goedemiddag en welkom bij Moiré, hier op Radio Centraal van 12 tot 2. Twee uur lang nieuwe en minder nieuwe muziek, vreemde verbanden, mooie ontdekkingen en af en toe een plaat die zich niet meteen laat uitleggen. We begonnen vandaag met twee nummers van Mount Eerie, het project van Phil Elverum. I Walk en Soft Air kwamen uit Night Palace, het omvangrijke dubbelalbum waarop Elverum indie rock, ambient, folk, noise en stilte voortdurend tegen elkaar liet schuren. Voor de muziek van Hannah Stratton heb je eigenlijk ook niet veel nodig. Een kamer, een oude synthesizer, wat omgevingsgeluid en voldoende stilte om daar niet meteen iets overheen te willen leggen. Stratton is een Australisch-Britse componiste, producer en multi-instrumentaliste die haar muziek bouwt uit ambient folk, field recordings en heel subtiele lo-fi texturen. Haar nieuwe album, The Yarn, verschenen in augustus, ontstond grotendeels in afzondering aan de Australische kust. Ze schreef en produceerde de plaat in Lake Taboori, terwijl ze zwom tijdens het blauwe uur en langs de kust naar walvissen keek. Maar The Yarn is niet zomaar een verzameling natuurimpressies. Het album gaat ook over ecologische rouw, menselijke verbondenheid en de vraag hoe je je verhoudt tot een wereld die voortdurend verandert. Voor de muzikale basis gebruikte Stratton onder meer een synthesizer die haar ouders in 1991 in Japan hadden gekocht. Oude videobeelden uit die periode werden eveneens een inspiratiebron voor de plaat. En dan gebeurt er iets moois. De vrouw, die vooral bekend staat om haar behoefte aan afzondering, liet tijdens het maken van deze plaat ook een lokaal koor binnen. Op As It Was Before This hoor je de stemmen van zo'n 60 mensen naast Ullian Pipes van Paddy Keenan. We beginnen met Noyori 1993. Met vogelgeluiden, verre televisiestemmen en een spookachtige operastem van Teresa Duddy. De titel verwijst naar de Japanse plaats waar Stratton werd verwekt. Daarna volgt As It Was Before This, een van de emotionele centra van het album, waarin die intieme wereld plotseling openklapt naar een hele gemeenschap.

komt uit de Schotse mythologie. Van de Selkie, die tussen zee en land kan veranderen. Die dubbelheid zit ook in haar muziek. Ambient pop, elektronische folk en trip-hop-achtige texturen, gemaakt tijdens reizen tussen Glasgow, Berlijn en Japan. Vaak met niet veel meer dan een draagbare opnameset. De songs gaan over onzekerheid, open blijven staan voor wat er gebeurt en leren omgaan met dingen die komen, verdwijnen en soms weer terugkeren. In Waves klinkt daardoor tegelijk intiem en wat ongrijpbaar, alsof de nummers nog altijd in beweging zijn. En hierna maken we de overstap naar Kate Cannon. Een componiste, producer en opnameartieste uit Los Angeles. Haar tweede album Shadows verscheen in juni bij Cranky en is opgebouwd uit 10 korte vignetten waarop ambient pop, minimale elektronica en filmmuziek elkaar ontmoeten. Cannon schreef de plaat nadat ze terugkeerde naar de buurt waar ze opgroeide. Alles was er nog herkenbaar, maar tegelijk voelde het alsof ze naar een decor uit haar eigen verleden keek. Dat spanningsveld tussen herinnering en werkelijkheid vormt het uitgangspunt van Shadows. Vertrouwde plekken die plotseling vreemd worden. En herinneringen die misschien net zo goed een soort fictie zijn. Muzikaal werkt ze met toetsen, strijkers, reverb en fluisterende zang. Ze gebruikt onder meer mellotrons, analoge synthesizers, akoestische en lapsteel gitaar, maar ook een Optigan, een oud instrument dat vanzelf al klinkt alsof het uit een stoffige herinnering is opgediept. So Far Away is het langste nummer van de plaat. Het begint met akoestische gitaar en verdwijnt langzaam in een veel abstracter en intenser ambient landschap. Daarna volgt Calling, het minimale, ijzige en wat desoriënterende slot van de plaat Shadows.

My thirst for you is where I hide. Van Dakota Sweet. Een demo uit 2016 met Chantal Agda. Het nummer staat op This Drowning Light, een verzameling zeldzame singles, B-kanten, demos en outtakes uit bijna 20 jaar Dakota Sweet. Maar merkwaardig genoeg klinkt het album toch als één geheel. En hierna gaan we nu naar Brussel, naar Surasol, het soloproject van Rachel Solomon, die eerder deel uitmaakte van Las Loronas. Haar nieuwe album heet I Will Be Dead. Een nogal macabere titel misschien, maar de plaat zelf is eerder een viering van het leven. Surasol schreef het album als reactie op een wereld van oorlog, crisis en geweld, maar weigert daar cynisme tegenover te zetten. Haar muziek beweegt tussen freakfolk, poëtische rap en intieme blues. De arrangementen zijn meestal sober en laten veel lucht en stilte toe. Dat past ook bij haar stem, die voortdurend van gedaante kan veranderen. Van bijna fluisterende lullaby naar bezwerende zang of snel ritmisch gesproken woord. Er zit bovendien een opvallende geografische breedte in haar muziek. Solomon groeide op met invloeden uit verschillende delen van de wereld en verwerkt die zonder dat het album ooit als een etnografisch project gaat klinken. Het blijft in de eerste plaats heel persoonlijk. Honey zet meteen de intieme toon van I Will Be Dead. Daarna volgt Pluie, waarin regen een metafoor wordt voor emotionele reiniging, melancholie en kwetsbaarheid. Twee nummers die laten horen hoe weinig Surasol nodig heeft om een hele ruimte te vullen.

U hoorde Des Murs d'Amour van Estelle Bourgeois uit haar album D'où je suis. Een nummer waarin de muren uit de titel tegelijk iets letterlijks en iets emotioneels kunnen betekenen. Bourgeois is een Belgische singer-songwriter uit de regio Luik die haar muziek ergens tussen chanson, indie-pop en hedendaagse poëzie laat bewegen. Het bijzondere aan D'où je suis is vooral de manier waarop het materiaal ontstond. Ze deed een open oproep om teksten en gedichten met haar te delen. Mensen stuurden haar hun woorden toe, waarna Bourgeois ze arrangeerde, vertaalde waar nodig en van muziek voorzag. Het resultaat is een album dat uit verschillende stemmen lijkt te zijn samengesteld, maar toch heel persoonlijk klinkt. De instrumentatie blijft klein, akoestische gitaar, bas, subtiele lagen en vooral veel ruimte voor de tekst. Die combinatie van intimiteit en reizen vinden we ook terug bij Tamise. Het Frans-Belgische duo van Juliette Bertrand en Jean de Bande. Hun debuut, Silence of Silence Island beter, verscheen in juni bij Talitre. Tamise is eigenlijk ontstaan uit een leven onderweg. In 2021 gaven Bertrand en De Bande hun woning op en trokken ze als straatmuzikanten door Europa. Ze speelden in Portugal, Ierland, Duitsland en België en belanden uiteindelijk in de Parijse metro, waar ze onder het officiële statuut van Musicien du Metro speelden. In 2024 vestigden ze zich in Bordeaux. Voor hun debuut gebruikten ze vooral kleine instrumenten die makkelijk mee op reis konden. Klassieke gitaar, guitalele, viool, pocket trompet, bazookelele, kalimba en de harmonica. De songs wisselen tussen Frans en Engels en gaan over liefde, verlies, afstand en volhouden. We krijgen eerst A d'autres que moi, een van de meer emotioneel geladen nummers van de plaat, en daarna is er You'll Get Used to It, dat lichter, helderder en behoorlijk aanstekelijk klinkt.

Evicted van Wilco en Close to Home van Flock of Dimes. Twee verschillende manieren om te zingen over afstand, verlies en de zoektocht naar een plek waar je je opnieuw kunt oriënteren. En nu gaan we naar Sylvan Esso, het duo uit Durham, North Carolina, van Amelia Meath en Nick Sanborn. Hun nieuwe album heet Owl Infinity en verscheen in september als hun eerste volledige release op hun eigen label Psychic Hotline. De plaat is het resultaat van bijna 4 jaar schrijven en opnemen in hun studio Betty's in Chapel Hill. En de wereld waarin die plaat ontstond was niet bepaald rustig. Er was de evacuatie tijdens orkaan Helene, de bosbranden in Los Angeles en het overlijden van een goede vriendin. De titel verwijst naar een oneindige lus waarin pijn en vreugde voortdurend in elkaar overlopen. Muzikaal is Owl Infinity rauwer en geïmproviseerder dan hun vroegere werk. Veel zang werd al bij de eerste opname behouden. Er is verder opvallend veel open ruimte. Tegelijk is de kring van muzikanten groter geworden. Naast meerdere drummers zijn er live blazers, vibrafoon, orgel en piano te horen, met bijdragen van onder andere Glenn Cocci, de drummer bij Wilco, Jen Wasner, van het daarnet nog gespeelde Flock of Dimes, en B.J. Burton. Concrete Glen is een van de singles van het album. Het is een bitterzoete popsong waarin een sample van Sigur Rós, Sveffen G. Englar, is verwerkt. Daarna volgt On and On, hypnotischer en euforischer, alsof de cirkel waarnaar de titel verwijst inderdaad eindeloos blijft doordraaien.

Out There van Helado Negro, gevolgd door Mood into Object Personified van OK Kaya. Twee artiesten waarmee Taja Cheek, alias L. Rain, eerder ook al mee samengewerkt heeft. En ook twee nummers die allebei lieten horen hoe rekbaar het begrip popmuziek inmiddels geworden is. En voor L. Rain mag die rekbaarheid nog wat verder worden opgerekt. L. Rain is dus het project van Taja Cheek uit Brooklyn en Fata Morgana, verschenen in augustus bij Mexican Summer, is een plaat die zich nauwelijks laat vastzetten in één genre. Cheek beweegt zich tussen experimentele pop, avant-garde, R&B, jazz, ambient en indie rock. Ze bouwt haar nummers vaak op uit field recordings, live instrumenten, stemmen en losse audiogeschiedenis, die vervolgens uit elkaar worden gehaald en opnieuw tot collages worden samengevoegd. Ook de gastenlijst laat zien hoe breed dat veld is. Kip Malone, Jamila Woods, Tasha, Helado Negro, OK Kaya en Vagabond werkten mee. De samenwerking met OK Kaya is hier trouwens niet toevallig. Kaya Wilkins was op haar album Sap zelf al met L. Rain te horen. De titel Fata Morgana verwijst naar de optische illusie, iets dat er lijkt te zijn, maar zich niet laat vastgrijpen. Cheek gebruikte dat als beeld voor haar verhouding tot de muziekindustrie en tot het idee van genregrenzen. Wat betekent het eigenlijk wanneer we iets experimentele muziek noemen? En waarom zouden muzikanten zich daar vervolgens aan moeten houden? Op Fata Morgana weigert Cheek dat soort grenzen nogal elegant. Borderline en Elmira zijn daar mooie voorbeelden van. Twee nummers waarin fragmenten, ritme, stem en textuur voortdurend van positie veranderen. We beginnen met Borderline. Daarna volgt dus Elmira. L. Rain.

Never Giving In van Panda Bear en Sonic Boom. Een titel die na 2 uur muziek eigenlijk ook gewoon als levensadvies kan doorgaan. En voor het laatste album van vandaag blijven we nog even in een omgeving waar pop, elektronica en gitaren elkaar ontmoeten. Tannhäuser Orchestra komt uit de regio Leuven en Averbode en bestaat rond Erik de Dijn. De band begon in 2007 met een vrij stevige vorm van shoegaze en dreampunk. Maar op het nieuwe album Time Out zijn de scherpe kanten wat meer naar achteren geschoven. De gitaren zijn helderder, de synthesizers krijgen meer ruimte en de stemmen van Erik de Dijn, Geert Janssens en Loes Bessieux komen nadrukkelijker naast elkaar te staan. Het resultaat ligt dichter bij droompop dan het vroegere werk, maar zonder het verleden helemaal uit te wissen. Het is bovendien een opmerkelijke koerswijziging voor een groep die nog niet zo lang geleden veel nadrukkelijker tegen de muur van geluid stond te leunen. Alsof de versterkers even uit mochten en er plots een raam werd opengezet. We sluiten af met Cities of Man, gevolgd door Time Out, de titelsong van het album. Dit was Moiré, hier op Radio Centraal. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er opnieuw. Met nieuwe platen, oude verbanden en waarschijnlijk opnieuw een paar muzikanten die weigeren zich netjes aan een genre te houden. Tot dan.

0: 168, 167, 166, 165.
1: Kopje koffie?
2: Oh, graag.
0: 164.
1: Melk en suiker, hè?
0: 163.
2: Twee klontjes.
0: 162.
1: Twee klontjes?
0: 161.
3: 160.
2: Zeg, jij drinkt wel wat veel koffie tegenwoordig, hè?
3: 158. 157.
2: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
3: 155.
1: Vierde.
3: 154.
1: Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste.
3: 151.
4: 150. 149. 148. 147.
5: Og si du
4: 146.
5: Du kaffein.
4: 145.
6: Linus Torvald.
4: 144. 143.
6: I pronounce Linux.
4: 142.
6: S Linux.
4: 141.
3: 140. 139. 138.
7: The divided operating system has fewer total connections.
8: In de donkere achtergrondkamertjes op de lobbygroep door te drukken.
3: 133.
9: The idea in the project is to try to do with what we have. Okay.
0: 129. 127.
8: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopolie. Monopolie. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
0: 123.
10: Ja, Unix of Linux.
0: 121.
11: Oh, dit wordt niet te technisch.
3: 120.
11: Dus 129. Het is meestal doen, maar
3: 118.
11: Nee, maar het is technisch. Het niet technisch. Het net technisch genoeg, maar het is te technisch.
12: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
3: 113. 112.
13: Ja, het gaat zo langzaam vooraan.
14: Open documentformaat.
15: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
0: 107.
13: Wat passiert daar?
16: It depends on what you consider useful.
17: Please raise your hands if you cannot hear me.
0: 101.
3: 100. 99. 98.
17: What does free software mean?
3: 97.
18: Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
19: It's always newer, it's larger, it has more packages.
3: 92.
5: Hello, I'm Delphine Lavidel and the project is called 90. Women in Mozilla.
3: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
5: Ja, nu nog niet.
0: 85.
5: Yes, it's 84. From the last DevConf in Extremadura, Spain.
10: Nu, of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
3: 80. 79.
10: 78. Knap, is a different system.
3: 77.
5: Daarnet heb ik 76. Er eigenlijk helemaal niks van verstaan.
3: 75.
5: Maar, ja.
3: 74.
5: Dat ligt aan mij.
3: 73.
11: Alles is gebackupt, ja.
3: 72.
4: Enable firmware. 71.
10: No.
5: Functie sys add remove heet dat, die is toevoegen, verwijderen. En dan heb je echt een speeltuin van programma's dat je allemaal kunt downloaden.
7: Vandaag was de install party en zo, so het is de D-Day dat je moet hier zijn.
10: De console. Het zijn eigenlijk vooral dat is altijd in de bank. En dan staat er zo'n idee. In de BIOS ziet het eruit. Die gewoon staan op een primary hard disk. En dan heb je gewoon een contactflash van 4 gigabyte. Die kun je gewoon partitioneren als je gewast geeft. Dan perfect met beeld dat je terug zou kunnen gebruiken. Het voorzegging is dat je gewoon een
7: Goedenavond, dit is Radio Centraal Webgang. Het is vandaag, even kijken, 8 oktober 2026. Het is 5 na 6, dus we gaan ons klaarmaken voor het e-nieuws van 6 na 6.
3: 19. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11,
0: 10,
3: 9,
0: 8,
3: 7,
0: 6,
3: 5,
7: get your freedom.
0: 4.
17: Freedom 3, freedom 2, freedom 1, freedom 0.
7: Oké, okay, over naar het INEUS van 6. Nou, 6 in webgang.
0: 167.
1: Kopje koffie?
7: Oh, graag.
1: 164. Melk en suiker, hè?
7: 163. Twee klontjes.
1: 162. Twee klontjes?
7: Oei, en dat zou...
2: Zeg, jij drinkt wel wat veel
7: koffie. Oké, die staat blijkbaar op repeat.
1: Dus we schuiven hier door naar het...
2: Volgens mij...
7: Hier, dat is de juiste.

Broadcast Control Panel 0.7.4 vertelt mij dat we de volgende onderwerpen hebben in het nieuws. Upgrade zonder AUX. Nieuwe privacy-inbreuken. Aanvaard de slechte dingen. Dagboek dicteren aan AI. En AI neemt loopje met de wiskunde. Upgrade zonder AUX. Gebruikers van bepaalde modellen van de Amazon Echo Smart Speaker kunnen de AUX-ingang gebruiken om een andere bron aan te sluiten. Ze kunnen dan bijvoorbeeld het geluid van hun computer, laptop of een muziekspeler door middel van een mini-jack-kabel verbinden en langs die Echo-speaker laten spelen. Ze kunnen met de Alexa stemcommando's kiezen om het geluid van die aangesloten bron te horen of niet te horen langs de luidspreker. Maar helaas voor hen worden ze pijnlijk herinnerd aan de macht die grote techbedrijven hebben over de aangekochte apparaten. Er is namelijk een update van de software uitgekomen die deze mogelijkheid om de AUX-bron te spelen of niet te spelen mist. Er is geen uitleg bekend over de reden hiervan. Amazon communiceerde enkel dat this function is not longer supported. Met andere woorden, vanaf de upgrade werkt die bediening niet meer.

Nieuwe privacy-inbreuken. Het Britse modebedrijf ASOS heeft toegegeven dat een onbekend aantal klanten een bericht hebben ontvangen met de titel ASOS Hacked via de ASOS app. Het ontvangen van zo'n bericht op dinsdagavond zou bevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk, Australië, Frankrijk, Zweden, Ierland enzovoort. Het bedrijf verontschuldigt zich voor het bericht, maar zegt dat er bij hen zelf niets aan de hand is en dat de online verkoopstransacties niet aangetast zijn. Ze vragen om niet in te gaan op de link naar een Telegram-kanaal die in de tekst van het bericht staat. De tekst zou gestuurd zijn via het online platform van een extern bedrijf, waar ASOS beroep op doet voor bepaalde communicatiediensten. Waarschijnlijk maakt het sturen van het bericht deel uit van een afpersingsactie van computercriminelen. En in Denemarken is uitgekomen dat gegevens uit het personenregister zijn buitgemaakt door cybercriminelen. Het zou gaan over gegevens van ongeveer 8 miljoen burgers. Denemarken heeft maar 6 miljoen inwoners, maar er zitten ook historische gegevens in. In die gegevens zitten namen, adressen, sociale zekerheidsnummers en andere persoonlijke informatie. De CPR-database wordt bijvoorbeeld gebruikt door de Belastingdienst. Volgens de Deense overheid werd de inbraak ontdekt op 2 oktober, maar dateerde ze eigenlijk al van september. De inbraak gebeurde via een account van een organisatie die toelating had om de gegevens te raadplegen. Er werd niet bijgezegd of dat dan de Belastingdienst was of zo. Tot zover het e-nieuws van 6 na 6. Het komt straks allemaal online. Er komt nog meer nieuws straks, maar we gaan eerst even onderbreken met muziek. En dat komt daarna online op webgang.radiocentraal.be.

We gaan verder. Aanvaard de slechte dingen. In een artikel op de site van Politico kan je lezen dat Sam Altman, de baas van OpenAI, de uitspraak doet dat de voordelen van de technologie het rechtvaardigen dat sommige risico's aanvaard moeten worden door de maatschappij. Het klinkt als uiteindelijk met AI, wat zou er fout kunnen gaan? Wel, daar kunnen we wel een paar antwoorden op bedenken of een paar voorbeeldjes geven. Bijvoorbeeld Wikipedia. Dat zegt dat het bewijs heeft gevonden dat OpenAI agents, dat zijn dus programma's die gestart worden maar dan onafhankelijk opereren, dat die OpenAI agents zonder toelating Wikipedia-pagina's aangepast hebben, gewijzigd hebben en geprobeerd hebben om in te breken op het etherpad van Wikipedia. Dat is een dienst waarmee de editors van de Wikipedia werken. En verder zijn er miljoenen aanvragen op het Wikipedia-project afgevuurd. En dat overmatige verkeer zou de oorzaak kunnen geweest zijn van de uitval van Wikipedia-systemen in mei van, van dit jaar. Nog AI. Een vrouw van 23 jaar uit Florida werd opgepakt nadat haar wagen was herkend door AI-camera's van het bewakingsbedrijf Flock. De politie was op zoek naar de daders van een overval en schakelde de AI van Flock in. De vrouw werd dus opgepakt, de cel ingedraaid en het duurde 13 dagen eer de zaak uitgeklaard was. Een aantal dagen daarvan zat ze zelfs in isolatie opgesloten. Uiteindelijk bleek dat ofwel de AI gehallucineerd had, ofwel de agenten, maar in ieder geval de vrouw werd na 13 dagen vrijgelaten. Ze getuigde in september voor de Senaat in de Verenigde Staten en zou ook een klacht hebben ingediend. Nadien verklaarde het bedrijf van de slimme camera's, Flock, dat het een menselijke fout was geweest bij de bediening van het systeem en geen fout van de AI-systemen. De politie blijft erbij dat het systeem goed werkt, want dat er meer misdaden worden opgelost dan vroeger.

Aanvaard, de slechte dingen hebben we gehad, dat gaan we afvinken. Dagboek dicteren aan AI. Even terug de check insteken. Een vrouw in de Verenigde Staten, in Florida, werd thuis opgepakt door de politie. Dat gebeurde op basis van haar gebruik van een chatbot van Anthropic. Blijkbaar waren in haar gesprekken een aantal termen voorgekomen als shoot en iets over het kopen van een geweer. Uit de communicatie van Anthropic over het geval blijkt dat een team van mensen de teksten nakijken als ze getriggerd worden door bepaalde kenmerken die AI erin tegenkomt en meldt aan de menselijke operatoren. En op basis van wat ze dan horen, verwittigen ze de politie. Misschien was het terecht en had de vrouw moorddadige plannen. Maar mensen gebruiken zo'n chatbot ook voor allerlei dingen als het schrijven van een dagboek of om over gedachten en fantasieën te mijmeren. Of misschien wel als hulpmiddel om een boek te schrijven en hun teksten te structureren en om gemakkelijk te kunnen opzoeken in hun eigen verhaal met behulp van de chatbot. Dus ja, afwachten wat het geweest is. En hopelijk voor de vrouw was het dan terecht. Of nee, want dan, als het terecht was, dan had ze een moordplan. Hopelijk voor de vrouw was het niet terecht en wordt ze snel vrijgelaten.

Gisteren woensdag maakte OpenAI een GitHub repository zichtbaar met resultaten van wiskundig onderzoek met hun AI-systemen. Ze publiceren er 719 manuscripten, onderverdeeld in 372 families. De families groeperen de papers van aan elkaar verwante onderwerpen. Een nog niet publiek gemaakt AI-model werd losgelaten op wiskundige problemen. In deze online repository publiceren ze de resultaten. Dat zijn die papers en nog wat randinformatie. Een aantal ervan zijn geverifieerd en bevatten een lean formalization die toelaten elke stap van het bewijs of de logica te testen met behulp van een computerprogramma. Een aantal van de cases zijn nog niet geverifieerd en mogelijk komen daar nog fouten in naar boven. De online publicatie zal dan ook aangepast worden met verdere resultaten van onderzoeken over de juistheid van de bewijzen. De onderwerpen bevatten onder meer gewone tweepuntscorrelaties van multiplicatieve functies, de irrationaliteitsexponent van pi, het algemene malervermoeden, het symmetrische malervermoeden, het vermoeden van Kaplansky over directe eindigheid, de Mézard-Parisi-formule ontworpen voor verdunde spinglazen, spontane magnetisatie in de quantum Heisenberg ferromagneet, het isomorfismeprobleem voor vrije groepsfactoren, enzovoort, enzovoort. In ieder geval iets waar wiskundigen mee aan de slag kunnen. Het is allemaal te vinden op hun GitHub openai/map. En die link die zal ik later wel online

Voilà, het INEUS van 6 naar 6 is afgelopen, dus we komen naar een ander onderwerp van het programma. De Noorderster. Er is een nieuwe browser uitgekomen die echt nieuw is. Niet de broncode van een andere browser gesplit en met een andere naam dat op een andere manier verder gezet of zo. Nee, het is een volledig nieuwe browser. Dus niet gebaseerd op de Firefox-code, niet gebaseerd op WebKit. Dat is de andere grote. Het is een volledig nieuw geprogrammeerde browser die als open source project te vinden is op GitHub onder Nordstjernen-web. Maar dat komt ook online, dus maak u daar geen zorgen over. Dat kan u straks vinden. Het project van het schrijven van de browser heeft de bedoeling een minimalistische browser te maken vanaf nul te programmeren in C. Programmeertaal C. De ontwikkeling is dus niet afhankelijk van een externe engine, zoals daarnet vermeld. De huidige versie van de browser die uitgebracht is, is versie 1, want het is een nieuw project, en meer bepaald versie 1.0.12. Dus de versienummers na de 1 punt, dat zijn de kleinere versienummers, dus er zijn nog 12 kleinere veranderingen aangedaan na het uitbrengen van de 1.0 versie. De browser heeft maar één venster. Die browser heet Northstar. Die heeft maar één venster, geen tabbladen, en draait als één proces op de computer. De code bestaat uit 160.000 lijnen C-code die door iedereen nagekeken kan worden die daar interesse voor heeft. De code is uitgegeven onder de GNU GPL licentie versie 3. En later, waardoor het echte free software is met de betekenis van de freedom zoals bedoeld door de Free Software Foundation. De code is dus beschikbaar, mag bekeken en gewijzigd worden zolang je maar aan de licentie houdt. Dus dat wil zeggen, als je daar een wijziging aan doet en je brengt die terug uit, dan moet je die onder diezelfde GNU GPL licentie uitbrengen. De Northstar browser draait op Linux, macOS, Windows en allerlei andere systemen. Het is de bedoeling om de webstandaarden als HTML en CSS zo puur mogelijk te implementeren. De balk met iconen in de browser bovenaan doet denken aan de originele Netscape Navigator of de vroegere Mozilla webbrowser. Hij ziet er heel eenvoudig uit. Bij het ontwerp werd ervoor gekozen om geen gegevens van de gebruiker te verzamelen en door te sturen. Geen telemetrie, geen update pings en al zeker geen AI assistant of AI-achtige APIs die aangesproken worden via het web. Dus van een andere partij of van het eigen systeem online. Als bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van een te bezoeken website wordt gecheckt, gebeurt dat lokaal. Dus dan gebeurt dat op je eigen computer en niet bij een externe online partner. Er is een lokale beschermde blokkeringslijst die daarvoor geraadpleegd wordt en die bevindt zich dus op jouw computer. Dus wat jij doet met jouw IP-adres wordt niet ergens anders naartoe gestuurd om te checken van is die website wel oké, en dan het antwoord terugsturen naar je browser die dan doorgaat naar die website. Of als het niet oké is, een melding geeft van opgepast deze website. U kent het wel, het soort dingen. Meestal gaat daar dus communicatie aan gepaard en wordt er dus eigenlijk iets over jouw acties als gebruiker naar ergens anders gecommuniceerd. En dat gebeurt dus niet in deze Northstar. Voor de veiligheid worden cookies, opslag en cache gepartitioneerd volgens de afkomst. Dat betekent dat als je op een bepaalde website surft en je gaat heen en weer, dus er zijn bepaalde stukken van die website, als logo's enzovoort, die op elke pagina hetzelfde zijn. Dus het zou weinig zin hebben dat elke keer je van pagina verandert binnen diezelfde website, dat je browser toch elke keer die nieuwe pagina alles
letterlijk terug gaat downloaden, gaat afhalen naar je computer om dat weer te geven. De elementen die hetzelfde zijn, die worden gecached. Het is een soort buffer waarin die bewaard worden en die elementen worden uit die buffer gehaald, dus bij jou op je computer en dat gaat sneller. Maar wat is het gevaar van zo'n buffer? Als je naar andere webpagina's gaat, dan zou die andere webpagina's dingen kunnen uit die buffer opvragen. En dan zouden er ook dingen kunnen lekken van de dingen die jij gedaan hebt bij het surfen op het web. Dus daarom wordt dat gepartitioneerd. Dus het is in stukjes gehakt, die cache. En het is niet één cache die gedeeld wordt continu voor je hele surfsessie. Dat wordt per site dan gesplitst. Bij lokale storage wordt SQLite gebruikt, voor degene die dat interesseert. Dat is een soort database-achtig programmaatje, maar dat niet zo zwaar is als een echte SQL-server of zo. Maar het is een eenvoudige vorm van SQL-achtige storage. Voor JavaScript wordt QuickNG gebruikt, een bytecode interpreter zonder just-in-time JIT-compilatie. Voor het printen werkt de gewone shortcut, Ctrl-P, voor wie shortcuts gebruikt. Op Linux krijg je dan de gewone printvensters te zien van het besturingssysteem. Dus normaal print je op een Linux-systeem via CUPS, C-U-P-S, op Mac ook trouwens. En je kan ook vanuit zo'n venster bewaren naar PDF. Dus als je kiest om te printen en je in plaats van de printer te kiezen, doe je het venstertje, dat lijstje open en daar staat behalve de printers meestal ook bewaar als PDF bij. En zo kan je dan de pagina als PDF bewaren. Er is geen PDF viewer ingebouwd, daarvoor gebruik je de standaard PDF viewer op het systeem waar je op werkt als PDF lezer. Dus dat zit in sommige browser zit wel een PDF-viewer ingebouwd. En soms is dat ook heel vervelend. Hè. Op een bepaald moment begon bijvoorbeeld in Firefox begon ze de ingebouwde PDF-viewer te gebruiken automatisch na een update. En waardoor, als je programma's gebruikt, web-based programma's, en je daarin print, dat allemaal anders reageert. Dus daar niet. De print gaat altijd via het systeem. NorthStar heeft een adressenbalk die ook suggesties geeft, maar dat is op basis van je eigen bookmarks en je eigen geschiedenis. Er is dus wel een history, er is geschiedenis van je surfsessies en er zijn ook bookmarks mogelijk. Het zijn dingen die je zelf onthoudt, websites waar je zelf voor kiest om die te onthouden in een lijstje. Je kan een zoek doen in een pagina, waarschijnlijk met Ctrl-F. Er is een JavaScript-console dat zal waarschijnlijk meer gebruikt worden door webdevelopers. De webpagina's die je op het scherm hebt, kan je inzoomen en uitzoomen. Er is een donker thema aanwezig voor de browser, dus je kan het browserthema zal automatisch meegaan met je desktop-instellingen. Dus als je desktop op donker komt te staan, dan gaat dat in die browser ook meegaan. Er is een headless mode. Dat is een headless mode. Dat is eigenlijk om de browser aan te sturen zonder dat je eigenlijk het programma gestart hebt op de desktop. En dat kan je gebruiken als je testen doet, als je bijvoorbeeld aan het programmeren bent of zo. En dan kan je van op de commandolijn een pagina laten weergeven. Of als je bijvoorbeeld webpagina's aan het maken bent, en je bent die aan het maken in een programma en die staan op je computer, dan kan je met een commando ingeven om die bepaalde pagina, dat is een bestand dan op je computer, weer te geven. Dus kan je rechtstreeks met de commando doen, zonder dat je eerst de browser moet gaan starten en dan file open en dan naar die file gaan enzovoort. Dus kan rechtstreeks, of als de browser nog niet gestart is, dus met het commando NorthStar, min headless en dan de pagina die je wil weergeven. Ook meer dus voor webdevelopers. Er is een nadeel ook aan. Het is een nieuwe browser. De code wordt allemaal geschreven. Het is allemaal nog. Ja, het is 1.0 versie, dus de allereerste versie die uitgegeven wordt. En de ondersteuning voor video is beperkt. Er is alleen ondersteuning voor MPEG-1 video. Er is geen MPEG-4 of H.264 decoder en geen media source extensions. Dus streaming sites zullen niet werken in deze NorthStar.
Wil je meewerken of wil je gewoon naar de broncode kijken? Kan je de broncode afhalen en zelf compileren? Ook gewoon als je hem wil draaien, de nieuwste versie draaien, dan ga je de nieuwste versie van de broncode afhalen, downloaden naar je computer en zelf compileren. Linux is het primaire platform van dit project. Ze geven een uitgebreide, gedetailleerde uitleg voor Debian of Ubuntu om de development packages te installeren en de software te bouwen met Mison. Je kan, als je niet zo gedetailleerd developerachtig wil gaan, kan je ook de browser uitproberen op een andere manier met AppImage. Dat is een eenvoudige manier zonder allerlei technische dingen als afhankelijkheden zelf te moeten oplossen enzovoort. Rond de code van het nieuwe browserproject, die Northstar, zijn ook nog wat andere randprojecten ontstaan. En daar gaan we het straks over hebben.

We gaan even terug naar de code van de Northstar browser. Dus een nieuwe browser, helemaal vanaf nul ontwikkeld, geprogrammeerd in C. C is een programmeertaal die toch wel favoriet is voor veel programmeurs. Ook de Linux kernel is geprogrammeerd in C. En stilaan beginnen ze wel in de richting te gaan van andere programmeertalen, maar C is toch echt zo de typische taal om software in te schrijven. De Northstar browser hebben we daarnet besproken. Het is een minimaal, de bedoeling is minimaal, super privacy, maximale privacy, minimaal gegevens van de gebruiker. Ik veronderstel dat hij dan ook wel efficiënt zal zijn. Ik heb hem zelf nog niet kunnen proberen, maar ik ben wel van plan om dat een van de volgende weken eens te doen. En we gaan een beetje uitweiden nog over nevenprojecten van dit project. Het is open source, free software. De broncode staat op het internet. En zoals het dikwijls gebeurt, zijn veel mensen daarin geïnteresseerd. En gaan daarmee aan de slag. En hebben zelf een helemaal ander idee, maar ze willen wel vertrekken van die code om daar dan iets anders mee te doen. En dat is gebeurd op twee manieren. Eén is een ander project, de Nordstjernen webbrowser. Dus ik denk dat het is een Noorse browser. En die gaat eigenlijk dezelfde code gebruiken als de Northstar. En misschien is dat zelfs het oorspronkelijke project, want je ziet aan de naam van de repository dat die Northstjernen erin zit. Dus het is een meer uitgebreide browser die wel tabbladen heeft enzovoort. Er zijn al builds van gemaakt, dus die kan gedraaid worden op heel veel verschillende operating systemen, zoals de Northstar er straks, maar ook nog op Android, op iOS, op FreeBSD, op NetBSD en JVM. De Noorse versie lijkt dus wel tabbladen te hebben, wat ik van screenshots gezien heb. En die heeft sinds versie 1.0.28 een dual license. Dus er is een soort splitsing in de licentie. Er zijn twee licenties mogelijk voor die Nordsternen. Dus als je daar iets wil doen met die code, zelf ermee aan de slag wil, dan moet je kiezen tussen een van die twee licenties en je daaraan houden. De ene is de GPL3. Hè, dat is de originele licentie die ook voor Northstar geldt. En daarnaast is er de Nordsternen Source License. Dus blijkbaar een eigen licentievorm die ze zelf gemaakt hebben, waar ze zelf andere bepalingen in vastleggen. Voor Northsternen is er een downloadpage pagina met links naar onder meer versies voor Ubuntu 24. Ubuntu 26. Debian 13 en OpenSUSE. Dan een tweede project. Nog een ander project dat dus ook vertrekt van dezelfde Northstar broncode. En dat is Southstar. Southstar is een browser die in de programmeertaal Rust wordt geschreven. Dat is een beetje raar. Oh, dat is in een helemaal andere programmeertaal. Hoe kan het dan gebaseerd zijn op dezelfde code als Northstar? Ja, oké, ze nemen de hele redenering, de opbouw van Northstar, maar herschrijven dan stukken daarin, module per module, herschrijven ze in Rust. Dus waarschijnlijk een soort demo van wat je kan met Rust, of om te kijken van hoe snel kan je code omzetten naar Rust. Ze kunnen dus modules in Rust programmeren en de andere modules die in C geprogrammeerd staan, die houden ze. Dus de Southstar is eigenlijk een werkende browser waar in de loop van de tijd meer en meer van de Southstar zal bestaan uit Rust-code in plaats van uit C-code. Zo, voortgaan op de GitHub-pagina van Southstar, want dat is natuurlijk een apart project, heeft de eigen repositories, is momenteel iets meer dan 4% omgezet naar Rust. Dus module per module wordt verder omgezet. Die projecten, alle links daarnaar komen straks ook allemaal op de website webgang.radiocentraal.be. Daarmee zijn we aan het einde van onze webgang.

0: Deze week erop, tot in de draai.
1: Mix niks.
2: Ooh, ain't never been blue.

Goedemiddag, beste luisteraars. Tijd voor de grote Mr. Mixnik Show. Met vandaag aandacht voor Eunice Kathleen Wayman, beter bekend als Nina Simone, de fantastische pianiste, singer-songwriter, burgerrechtenactiviste. Geboren op 21 februari 1933 en gestorven op 21 april 2003. Dat zijn niet zo belangrijke feitjes. Vooral dat ze fantastisch was in haar muziek, maar ook heel excentriek. Daar gaan we dit programma een beetje over hebben. We gaan verder met een remix van een van haar nummers, The Rebel Remix, African Mailman, geremixed door The Rebel.

0: Nina Simone dus. Zojuist een remix van een van haar nummers. African Mailman, een nummer dat ze opnam in 1969, dacht ik. In ieder geval, ze begon al heel jong met muziek te maken. Zoals heel veel van haar lotgenoten, Afro-Amerikaanse kinderen, was de enige plek waar ze met muziek in contact kwamen, de plaatselijke kerk. Daar begon ze mee te zingen in het koor. Maar het viel er al ook heel hard op dat ze fantastisch was op de piano. Op 10-jarige leeftijd gaf ze haar eerste pianoconcert. Het probleem was wel, de ouders zaten op de eerste rij, maar die moesten plaats maken voor de blanken die er van voor gingen zitten. En dat was het begin bij Nina Simone rond de bewustwording, hoe dat ze als Afro-Amerikaanse werd achteruitgesteld in Amerika. Haar echt activisme zou in 1963 beginnen, na de moord op 4 kinderen in Birmingham, Alabama. The Bloody Sunday in Birmingham, noemt ze het. In de Street Baptist Church Bombing. Dus witte, extreemrechtse racisten vonden het niet leuker dan Afro-Amerikanen te vermoorden. En ze bliezen een kerk op. Het waren allemaal leden van de Ku Klux Klan. In die kerk waren 4 kinderen aanwezig die het niet overleefden. Op hetzelfde moment werd ook Medgard Evers vermoord in Mississippi. Medgard Evers was een van de stemmen die opriep tegen de onderdrukking. Maar in ieder geval, de Street Baptist Church Bombing liet een heel grote indruk op haar naam. En dan schreef ze het nummer Mississippi Goddamn. De eerste keer dat ze het live bracht, was vooral voor een blank publiek. Toen ze haar nummer aankondigde, begon ze ermee te lachen omdat ze niet door hadden waarover dat het ging. Maar hier komt dus Mississippi Goddamn.
1: The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's got me so upset.

Dus een aanklacht tegen de moord op de vier kinderen die in de Street Baptist Church waren toen ze weer opgeblazen door vier extreemrechtse, blanke, racistische Ku Klux Klanleden. Die mannen kwamen er heel gemakkelijk vanaf, want het heeft 14 jaar geduurd voor justitie ook maar iets wou ondernemen en de eerste man gearresteerd werd. De twee anderen, twee van de drie dingen, zijn pas na 38 jaar gearresteerd. En de vierde is gestorven voordat ze hem konden oppakken. Dit was voor haar een trigger om zich heel hard in te zetten voor de burgerrechtenbeweging in Amerika. Achteraf, ze heeft die strijd heel hard opgevolgd en een heel grote rol in gespeeld. Maar achteraf was ze ook een beetje gefrustreerd, niet door het feit door de burgerrechten, maar dat er niets veranderde, want alle grote leiders en alle belangrijke mensen die actief waren, werden oftewel opgesloten in de gevangenis, oftewel vermoord, gelijk Martin Luther King, Malcolm X, maar ook heel veel andere geraakten dus in de problemen, ook alle gasten van de Black Panthers en zo, die werden gewoon extreem zwaar gevolgd. Dus ze was een beetje ontgoocheld in het feit niet dat ze niet voldoende had gedaan, maar dat er niets veranderde. How does it feel to be free?

0: To be young, gifted and black. Nina Simone, tribute. En nu hoor ik mezelf niet meer. Ik kan even de fonds toch wat harder zetten, Benjamin.
1: Oké, okay,
0: ja, Nina Simone, een fantastische muzikante. Ze wou geen jazzmuzikant genoemd worden, want ze speelde uiteindelijk van alles. Heel veel Amerikaanse traditionele songs, dat zijn eigen versie gaf. Heel veel covers, maar ook jazz, blues, gospelmuziek, allround artiesten, maar weer altijd in het hoekje dood van jazzmuzikanten. Een fantastische pianiste die vooral gekend was vanwege haar emotioneel en impulsieve optredens dat ze gaf. Voor heel veel mensen binnen de muziekwereld had ze de reputatie dat ze lastig en wispelde.

0: treurig was. Maar er had meer bipolair. Er werd ook achteraf geclasseerd als bipolair. Benjamin bipolair. We zijn altijd bezig met de tiendaagse van de geestelijke gezondheid. De mee vandaag de keuze voor Nina Simone. Omdat het toch wel langs de ene kant genialiteit soms gekoppeld is aan
1: psychische
0: handicap weet ik niet, maar gewoon een
1: psychische kwetsbaarheid.
0: Psychische kwetsbaarheid, dat is beter, ja. Bipolair zijn, daar linkt je hard bij. Schizofrenie, daar heb je zelf ook wel kennis van.
1: Ja, dat klopt. Eigenlijk, ik heb in de psychiatrie heel veel gehoord eigenlijk, dat ze twijfelden tussen bipolaire stoornissen, borderline en schizofrenie. Nu, bij mij hebben ze schizofrenie gekozen, omdat hij hallucinerend auditief en visueel was met paranoïde. En het meest daaraan eigenlijk gekoppeld weer. Nu, andere rollen maken, verkeerde keuzes. Ja, oké, een bipolaire stoornis en andere psychisch kwetsbare situaties of diagnoses. Dan maak je wel eens een keer impulsieve en verkeerde keuzes. Ik ga even iets schrijven, laten lezen over mezelf eigenlijk. Door te hebben geleefd met mijn ziekte schizofrenie maakte ik 22 jaar rare keuzes. En vooral eigenlijk groot verkeerde keuzes. En vanaf die diagnose heb ik dat eigenlijk beginnen begrenzen en beginnen loslaten. Waardoor het in het begin eigenlijk de lastigste zijn en de wispelturige herkenning echt effectief in connectie is, ook van haar bipolaire stoornis, hetgeen dat zij gekregen. Was het vroeger dat zij die bipolaire redelijk had, of was het misschien schizofrenie of borderline? Toen in die tijd werd de keuze heel snel gemaakt. Het lastig zijn en wispelturige herkenning in de connectie van haar bipolaire, zeker. Jaren leefde ik impulsief, emotioneel, dan wel door dragen van gezondheidsgeheim dat ik eigenlijk zelf 22 jaar tot 23 jaar eigenlijk stil heb gehouden. Maar haar rol als burgerrechtenactiviste stond haar sterk, wat dat haar eigenlijk op een gegeven moment de kracht heeft gegeven om zelfs met haar handicapziekte of psychische kwetsbaarheid te blijven doorgaan. En niet stil te staan bij, oké, ik heb een diagnose, ik moet me begrenzen. Nee, gewoon te blijven gaan en voorbij de diagnose te blijven gaan. En dat heb ik in haar echt effectief kunnen lezen, ook in haar biografie en over haar geschiedenis. En dat vond ik dat ik dat echt wel even wou meegeven. Ook al is dat iemand die dat gestorven is, die heeft een pad bewandeld, worden heel veel Amerikanen en in Londen, eenderen in de wereld ook, echt effectief verrijking mee hebben kunnen opbouwen.
0: Ja, en ze heeft inderdaad een heel, heel zwaar parcours afgelegd. Want na haar acties rond de burgerrechten dingen kregen ze zelf ook in de problemen in Amerika. In 1971, vooral door de platenmaatschappij en de belastingdienst, ze had een tijd geweigerd om belasting te betalen omdat ze vond dat het geld toch maar naar de oorlog voor Vietnam ging en dat het niet terecht kwam bij de Afro-Amerikanen. Tussen 84 en 88 ging ze door een heel diep dal waarin dat inderdaad die bipolaire persoonlijk een grote rol speelde. Maakte toen heel veel verkeerde keuzes, de verkeerde managers, heel veel drugs en alcohol en zo. Maar op een gegeven moment neemt ze dan contact op met Gerrit de Bruin, een Nederlandse vriend van haar, waar ze ervoor al heel wat was geweest. En die heeft haar dan naar Nederland gehaald met een aantal voorwaarden. Toen ook met de manager Raymond Gonzalez, dat ze heel veel kansen kreeg om terug op te treden en een nieuw leven te beginnen. Maar ze moesten die dan wel aan heel strikte regels houden. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat ze toch eind 88 terug concerten begon te geven en meer structuur
1: in beeld kwam, hè?
0: En meer structuur in haar leven kreeg en niet in beeld kan. Een nummer dat voor haar ook wel belangrijk was en heel die periode omschrijft: Go to Hell. Nina Simone Tribute hier vandaag op Radio Centraal.
1: En de realiteit van haar psychisch en emotionele, gevoelsmatige realiteit die dat ze eigenlijk daarmee brengt.

Go to Hell. Nina Simone. En dan bedoel ik niet onze luisteraars, maar wat het voor haar betekende. Nina Simone speelde heel veel nummers, heeft heel veel nummers zelf geschreven en gecomponeerd, maar ze bracht ook eigen interpretaties van gekende nummers, die dat ze dan heel emotioneel kon brengen. Wat soms ervoor leidde dat de nummers beter waren, of soms toch ook een nieuwe aandacht kregen. Het volgende nummertje dat ik ga spelen is een covertje. U gaat het allemaal zeker kennen. Strange Fruit. Allee, cover moeten we niet zeggen. Haar interpretatie van Strange Fruit.

0: Strange Fruits. Een mooie cover van Billie Holiday's nummers. Ook weer gelinkt aan de lynchpartijen van de Vlaamse... De blanke racistische Ku Klux Klan-leden in Amerika. Niet alleen Ku Klux Klan, er waren ook wel heel veel andere organisaties die even extreem bezig waren.
1: Trump.
0: Nu Trump, ja. Nog een medley met een nummertje van de Beatles zelf. Of van George Harrison van de Beatles. Ze maakte haar eigen interpretaties van nummers op de piano. Sommige nummers waren een heel improvement, compleet anders. En wisten het publiek heel erg te beroeren. My Sweet Lord.

0: my sweet lord.
1: I really need to see you, but everything today is a killer.
0: Nina Simone.
1: Today is a killer. I'm gonna see you, Lord. I'm gonna be with you, Lord. I'm gonna see you, Lord. Nobody has taught us any patience. Any patience, Lord. And about now it's too late. It's too late. I hope it's not too late. But I'm afraid it's too late, my Lord.
0: Nina Simone kon dus haar eigen versies brengen van gekende nummers, een volledig nieuwe draai aan geven, een volledig nieuw nummer creëren van iets bestaand. Maar ze had ook wel respect voor de originele muzikanten. Ze heeft bijvoorbeeld ooit een tribute gemaakt voor Duke Ellington. En Duke Ellington is een van die Afro-Amerikaanse jazzmuzikanten die dat jazz toch tot een breder publiek heeft kunnen brengen. Ik heb er ooit eens een programma over gemaakt. Hij heeft wonderbaarlijke platen gemaakt. Echt fantastisch, buiten het gewone denkbare. Dus Nina Simone zingt Duke Ellington. I don't mean a thing if you ain't got the swing.

0: Nina's optredens waren soms legendarisch. Soms kan ze vlak voor het concert de bol opblazen en het afbollen. Soms was ze heel wispelturig. Soms zo emotioneel dat het publiek mee aan het wenen was. Maar in ieder geval, haar meest gekende optredens zijn uit het Nieuwpoort Festival. Ooit weer ze betaald om een kort optreden te brengen van 20 minuten, maar madame bleef gewoon een uur doorspelen. Nina Simone uit Nieuwpoort, Nina's Blues.
1: In Nieuwpoort?

de Nina Simone Tribute. Zit er bijna op uur nog de Nina's Blues. Nog een aanrader voor het weekend. In Deurne is het start dit weekend. Deurne geeft je vleugels. Een expo-ruimte waar je heel wat interessante dingen tegenkomt. Om te eindigen, I Put a Spell on You. De cover van Nina natuurlijk.

Miss You Too Much van Angie Pepper hier op het ABC-darium op Radio Centraal 106.7 FM of via www.radiocentraal.be of via DAB. We zijn inmiddels terug van weg geweest. We zijn even weg geweest en we zijn aanbeland aan de letter P, Angie Pepper dus. En we blijven nog even in vrouwelijk gezelschap. Na Nina Simone en Angie Pepper heb ik voor u Alice Phoebe Lou. Met het nummer Little Spark uit haar debuutplaat Paper Trails. Welkom en veel luisterplezier.

U hoort de eerste Petrol and Pals met de titel Forever Gambling on You, te vinden op verzamelalbum met dezelfde titel Forever Gambling on You. De openingstrack was trouwens ook van die verzamelplaat, uitgebracht op Forager Records. We brengen allemaal zowel wat van die soft rock platen uit. En daarna was het Pat Roden met Living for the City, ook op een verzamelplaat met dezelfde titel. Dus dat was een beetje reggae. En de volgende groep die laat zich ook altijd wel wat beïnvloeden door reggae, namelijk The Police met Wrapped Around Your Fingers.

Sorry, hier is een foutje gebeurd. Ik kan het direct goed maken. Ja, hier komt hij.

er wat in komen. U kreeg dus met enige indernissen 3 BB's, 3 bekende bassisten. Eerst de Police, Sting. Dan was de Bootsy Collins van Parliament met Mothership Connection. En dan natuurlijk Les Claypool met zijn Primus en over Lee Van Cleef. En we gaan verder met de Pill One Drop.

Breaking Points van Seth Peterson. En daarvoor Per Ubu en The Modern Dance. En we gaan verder met de Psychedelic Furs. Sister Europe. Of Europe Sister. Sister Europe it is.

OV Power van Psychic TV. Ik heb dat moeten shazammen, want die volgorde op die plaat die klopt niet overeen met de nummers op het etiket. Ik zeg het dan aan de tijdsspannes. Dus bleek dan OV Power te zijn. Dit was het abecedarium. Het zit erop voor vandaag. Ik laat u nog achter met Guy Persen en Christophus Columbus. En dan is hier onze invalide Wim met de webgang. Ter uw beschikking. Bedankt om te luisteren en tot binnen 2 weken.

0: Goedemorgen, mijn micro valt slap. Mijn koen zijn micro die zegt niks. Voilà.
1: Nu wel.
0: Welkom in het Scherzo in Vakruis Centraal op Radio Centraal 106.7 FM Centraal op DAB Plus Digitale Radio Antwerpen en gestroomd via radiocentraal.be.
1: Je klinkt een beetje maandagochtend.
0: Nee, het is eigenlijk zondagochtend voor mij.
1: Oké. Lang weekend.
0: Ja, nee. Sommige mensen leven in een andere tijdzone.
1: En wij zeker. En Radio Centraal ook, want we zijn bezig met de kleine studio aan het verbouwen. Ook onze hoofdtechnieker Frits uit Praag is aanwezig.
2: Je laat dat hoofd maar liggen. Hij is de baas.
0: ik ben het schaduwhoofd. Oei, sorry. Die heb ik er vol staan te laten. Dus ik hier wel eens aan het kapot krijgen.
1: Nee, we zijn dus bezig met de kleine studio. Er komt een nieuw mengpaneel, want dat was volledig op en versleten.
0: Niet volledig, hè?
1: Nee, dat is waar.
0: Nee, maar er kwam nog een klein beetje geluid uit het linkerkanaal.
1: En er komt dus eigenlijk net zo'n fantastisch nieuw mengpaneel als in deze grote studio. Waarvoor, joepie. Maar dat vergt wel wat werk. En dat werk wordt meestal gedaan door ons twee dan ook nog eens. Jullie dienaars van Scherzo. Jan en ik. Dat wil zeggen dat dit programma iets anders zal zijn dan anders.
0: Ja. Oh, misschien dat je het verschil niet merkt tussen een ander programma waar we een lang muziekstuk draaien.
1: Voilà.
0: Moeten we gewoon muziek opzetten en het gaat allemaal Stravinsky zijn die zijn eigen dirigeert. Een soort van masturbatieconcert. Ja. Ah nee, daar gewoon ja, die zijn eigen composities dirigeert. Hoor.
1: Ja. Voor diverse...
0: En alleen maar balletten. Want als je wilt werken, dan moet je dansmuziek hebben.
1: Oké. Okay. Dus dat verkoopt. Toen al, ja.
0: Nee, voor ons, hè. Gewoon.
1: Ah, juist. Arbeidsvitamine.
0: Ik kan ook meditatieve muziek opzetten, maar dat werkt dat helemaal niet zo goed. Ik krijg er goede uitbarstingen van.
1: Slim.
0: Ik dacht, we zetten gewoon dansmuziek op, dat we er rustig van geconcentreerd kunnen goed van werken.
1: Ja, ik heb mijn points mee, dus dat komt goed.
0: Wat heb je mee?
1: Mijn points, mijn ballerinaschoentjes.
0: Oh, jullie hebben ballerinaschoenen?
1: Ja, zeker.
0: Oh, ja. Ze noemen dat points, maar dat is eigenlijk zo'n heel platte punt.
1: Ja, totdat je op de point staat. Hè. Dat is de punt, dat is het punt namelijk van die schoen. Okay. Nu, de pointe van deze lange uitleg is dat we eigenlijk twee uurtjes voor jullie Stravinskale muziek gaan presenteren.
0: Ja, en we gaan beginnen met gewoon een, ja, echt, een mega hit, hè. Dat was zo de feu.
1: De vuurvogel.
0: De vuurvogel, ja. Fantastisch ballet van Stravinsky. Mm-hmm. Ik heb ooit een uitvoering gezien door, ik weet niet wat, Fire Orchestra, waar ze dan ook effectief een gigantische grote vuurvogel in hout hadden gebouwd en op het einde van het concert werd die dan ook gewoon in brand gestoken.
1: Oké. Okay.
0: Oh. Die was wel gebouwd op het ei.
1: Het ei?
0: Het ei.
1: Ja, lange ei.
0: Lange ei in Amsterdam.
2: Ja. Ei is wel een rivier, hè, met een lange ei.
0: Het ei? Nee, en een lange ei. Ja. Op het ei. Ja. Niet ei van de vuurvogel, maar het Amsterdamse ei.
1: Ja, vuur maar af. Schiet maar af.
0: Kraken,
1: heel misschien komen we er nog eventjes tussen als een ander muziekstuk is, maar dat...
0: Deze duurt drie kwartier en drachtig overschijnlijk Petrushka opzetten.
1: Ja.
0: Ja, Petrushka, hè.
1: Goed.
0: Dat was over de vuur.

Goedenamiddag. Welkom bij de Final Frontier. We begonnen met twee nummers uit een nieuwe cd, 15, van Henry Treadgill en Vijay Iyer en Daphnis Prieto. Twee nummers, Last Night en Perfect Victims. En tussendoor ook nog een Henry Treadgill. Het zijn ensemble Double Up. Het cd Old Lux en Irregular Verbs waar dat het tweede en het derde deel. Henry Treadgill en Vijay Iyer, die kennen we natuurlijk allemaal. Maar de drummer of percussionist Daphnis Prieto niet. Dat is een erg gewaardeerde drummer van Cubaanse afstand. Van Cubaanse afstand tenminste. Hij speelt vooral Latin music, onder meer bij Eddie Palmieri en Chico Farrell. Maar ook, hij speelt ook met Steve Coleman, met wijlen Andrew Hill en Kip Henrihan en Henry Treadgill's ensemble Zoet. Vijay Iyer dus, een nieuw trio met Henry Treadgill en Daphnis Prieto. CD verschenen bij Nonshirts Records. We gaan nog even luisteren naar Vijay Iyer. Het oude werk met Rudresh Mahantapa, Stefan Crump en Tyson Sorey. Habeus Corpus.

Dat kwam uit Bad Mouth van de groep Conjure, een ensemble rond producer Kip Andrehan, met Daphnis Prieto opnieuw. En we gaan er nog eens naar luisteren. Hij speelt onder meer ook bij Henry Threadgill's Zoid. Uit een wat oudere plaat, Up Popped the Tulips, is it Tickled Pink.

Nu we toch in de Latin mood waren, Miguel Zenon. Uit Esta Plana, Villa Palmeras. U luistert nog steeds naar de Final Frontiers. Wij gaan luisteren naar Henri Texier.

het iets of wat sinistere Last Train to Auschwitz, Ren Blake. En Freedom Day One, van, geschreven door Max Roach en Oscar Brown Jr. Ren Blake en Christine Correa waren dat. Ren Blake heeft een nieuwe plaat, daarover veel meer in een volgende aflevering van de Final Frontier, maar toch al één nummer eruit. Robert Peat Blues.

Xu Fengxia, Ravel's Revenge uit Difference and Similarity, een oude FMP-cd. We sluiten deze uitzending van de Final Frontier af met Matthias Ziegler, een fluitist. Een altfluit, basfluit en contrabasfluit. La Rusna. Tot een volgende keer.

0: Oh, welkom bij een nieuwe aflevering van Wingfee. Vandaag speciale uitzending live techno. Opname voor onze plaat die zal uitkomen bij
1: Future Past
0: Records, Berlijns, Brussels label. Hier gaan we.

106.7 FM. Live. Douwe Sonnevan. Andrew Klaas. Live recording.

Radio Centraal. Uw gastheren, Dago Sonderval en Andrew Klaas. Live

0: Bonsoir, goedenavond en welkom bij deze nieuwe aflevering van De Staat van ons Onderwijs. Ik ben Peter van Betegem en elke twee weken breng ik dit programma met focus op onderwijs. Deze avond heb ik twee mensen op bezoek, namelijk Christine van Lommel en Roos van Gassen. Welkom beiden.
1: Dankjewel, Peter.
2: Dankjewel.
0: Christine, jij bent werkzaam aan de Universiteit Antwerpen. Wat doe je daar precies?
1: Ik ben daar docent in het departement opleidings- en onderwijswetenschappen en de opleidingsvoorzitter van de master in het basisonderwijs, wat meteen ook al een stukje verklapt waarom ik hier vandaag zit, Peter.
0: Ja, en Roos, jij bent werkzaam aan de KU Leuven.
2: Ik werk aan de KU Leuven, ja. Mijn kantoor is eigenlijk vooral in Culek, dus in Kortrijk. Ik werk in de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. En ik ben docent in de master basisonderwijs.
0: Kijk eens aan, en daarmee wordt meteen duidelijk waarover we het vanavond zullen hebben, namelijk over de master basisonderwijs en over het hoe en het waarom van deze opleiding kom je deze avond allerlei dingen te weten. Alweer veel stof dus voor een nieuwe aflevering van De Staat van ons Onderwijs. En zo dadelijk wil ik met jullie daar dieper op ingaan. Maar eerst Music Maestro.

0: Je hoorde Tales from the Loop, afkomstig van de soundtrack van de gelijknamige film Tales from the Loop. Mocht je de film niet gezien hebben, kan ik je hem zeker aanbevelen, want er gebeuren heel bijzondere dingen in die film. Mogelijk dacht je Flip Glass te herkennen, wel, dat is helemaal correct. En voor deze soundtrack werkte hij samen met de Schotse Paul Leonard Morgan. Van Schotland terug naar Antwerpen en naar de staat van ons onderwijs. Mijn gasten vanavond zijn Christine van Lommel en Roos van Gassen, beide verantwoordelijk voor het masterprogramma Basisonderwijs. Roos, het is zo dat de eerste lichting van het masterprogramma vorig jaar gestart is. 2 weken geleden is de tweede lichting gestart. Maar wat was de eigenlijke aanleiding van de invoering van het programma?
1: Ja, de aanleiding was eigenlijk een rapport van de Commissie van Wijzen. Ben Weitz, voormalig minister van Onderwijs, heeft die samengeroepen om te bespreken hoe, op welke vlakken dat ons onderwijs kon verbeteren. Dirk van Dammen heeft die commissie voorgezeten. En in het rapport was een van de dingen die ze benoemde dat het beroep van de leraar aantrekkelijker moest worden en dat er tot een soort van loopbaanladder zou gekomen moeten worden voor leraren. Een loopbaanladder die gaat van assistent-leraren, wat in een postgraduaat of een graduaatsopleiding vorm zou kunnen krijgen, maar ook dus daarna de bacheloropleiding, maar ook een masteropleiding om echt expert-leraren te vormen. Dat is eigenlijk de aanleiding geweest. Dus nadien heeft minister Ben Weitz aan de verschillende universiteiten gevraagd om die opleiding in te richten en een toetsnieuwe opleiding te schrijven.
0: En dat heeft ertoe geleid dat de opleiding dan vorig jaar gestart is.
1: Ja, klopt. Dus ik denk in 2024 zijn alle universiteiten begonnen met hoe moet die opleiding er bij ons in uitzien? Welke vakken nemen we daarin op? Hoe gaan we het werkveld betrekken? Was ook een deel van die toetsnieuwe opleiding. En dan de uiteindelijke uitrol is inderdaad vorig jaar van start gegaan.
0: Je spreekt over de universiteiten. Ik heb begrepen dat alle universiteiten deelnemen aan dit initiatief, maar tegelijkertijd participeren ook de hogescholen hieraan. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, dat klopt. Er is eigenlijk ook structureel vastgelegd dat universiteiten en hogescholen daarin samenwerken in die opleiding. Waarom? Dat is voornamelijk zodat de praktijkrelevantie van de opleiding voldoende hoog zou zijn. Hè. Dus hogeschooldocenten die brengen een ander type kennis mee dan universitair docenten. En dat willen we in die opleiding net versterken. Dat we vanuit de theorie de vertaalslag kunnen maken naar de praktijk. En daar zijn die samenwerkingen wel heel nuttig voor.
0: Probeer mij dan eens duidelijk te maken wat dan precies het verschil is tussen de klassieke leraaropleiding aan de hogescholen. Tegenwoordig heet dat educatieve bacheloropleidingen. En je hebt er zo eentje voor leerkrachten basisonderwijs. Maar die master basisonderwijs, die beoogt nog wat anders. Waar zitten de verschillen dan precies?
1: Ja, ik denk, je zegt je hebt een lerarenopleiding voor basisonderwijs, dat is eigenlijk niet waar. Je hebt een lerarenopleiding voor kleuteronderwijs en je hebt een lerarenopleiding voor lager onderwijs aan de hogescholen. Wat is daar specifiek in? Daarin leren studenten vooral lesgeven. Leren ze de eerste competenties die ze nodig hebben om op die klasvloer te kunnen starten en om die hele dagen met kinderen op een goede manier te kunnen invullen. Daar leren ze klasmanagement, daar leren ze vakdidactiek. Daar leren ze ook bepaalde aspecten van het schoolmaken breder, maar dat blijft eigenlijk eerder beperkt. Wat deze masteropleiding daarbij aanvult, is dat we gaan studenten niet meer leren lesgeven, want in C kunnen zij dat. Wat dat we gaan leren is kritisch leren kijken, kritisch leren analyseren, die klaspraktijk, die schoolpraktijk leren analyseren, om van daaruit zelf vanuit de literatuur, vanuit de wetenschappelijke evidentie praktijken te gaan ontwerpen die dat mogelijk een bijdrage zou kunnen zijn. Wat ik ook belangrijk vind om extra te melden, is dat schoolniveau daar veel meer in aan bod komt. En dus dat we ook studenten gaan leren hoe dat leerkrachten samen professioneel kunnen ontwikkelen, hoe dat schoolbeleid een stukje in elkaar zit, waardoor dat ze echt de brug kunnen vormen tussen die klasvloer en dat schoolbeleid. Dus dat ze niet enkel die klastaken op zich nemen, maar dat ze ook een rol kunnen spelen in het bredere schoolgebeuren.
2: Ja, en ik wil er ook even nog bij aanvullen wat Roos bijzonder mooi heeft geschetst. Is inderdaad ook de politieke aanleiding en wat er gebeurt. Als we het ook wat breder maatschappelijk zien, dan zien we ook dat de uitdagingen die nu op onderwijs afkomen, zo, we noemen dat complex zijn, zo verweven zijn, zo moeilijk op te lossen zijn, dat je niet voor alles vooraf kan voorbereiden. Dus het is ontzettend cruciaal om te zorgen dat die veranderkracht of die capaciteit in scholen zit, dat we leraren daar ook op voorbereiden, dat we sterke scholen maken. En dus die master in het basisonderwijs is een heel mooi complementair profiel dat ook kan helpen om die belangrijke dingen, denk aan AI, dalende onderwijskwaliteit, groeiende onderwijsgelijkheid. Dat zijn echt heel ingewikkelde problemen. En daar kunnen onze masters echt meer op een bredere manier, of op een afstand, op een onderzoekende manier naar kijken en zorgen dat scholen zelf beter in staat zijn om daarmee aan de slag te gaan.

0: We bleven bij de pianomuziek en zo net hoorde je Helena Pastilova met het nummer van Ryuichi Sakamoto. Het nummer is terug te vinden op haar tributeplaat aan Sakamoto. En dat nummer mag je in dit geval letterlijk nemen, want het werk kreeg als titel 20220302. Normaal gezien moet je dat in het Japans uitspreken, maar daar heb ik niet op geoefend. Ik heb Roos van Gassen en Christine van Lommel te gast vanavond. Over de master basisonderwijs gaat het. Christine, we zeiden net daarnet al, 2 weken geleden startte de nieuwe generatie masterstudenten. Waarom kiezen studenten die al een diploma hebben en mogelijk al lesgeven, waarom kiezen zij voor een bijkomende masteropleiding?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, Peter. En we waren daar ook nieuwsgierig naar. We hebben dat ook uitgebreid bevraagd bij onze studenten vorig jaar. Als opleiding moet ik eerst en vooral zeggen dat het een luxe is om die studenten te hebben, net omwille van de bijzonder grote intrinsieke motivatie. Zij zitten daar omdat ze ten eerste heel graag zelf willen leren, ontplooien, ontwikkelen. Studenten beschrijven een honger naar kennis en naar meer weten. En ze beschrijven het ook een beetje als een cadeau om in een aula te zitten en zelf terug gevoed te worden in plaats van degene die altijd voor anderen zorgt en dingen aan het doorgeven is. Dus de behoefte vaak op verschillende momenten in een traject van ik wil zelf terug groeien en ontwikkelen is een hele belangrijke. Een andere die we ook vaak horen is een grote betrokkenheid ten opzichte van het leren van hun leerlingen. Willen begrijpen waarom sommige leerlingen niet leren, anderen beter leren, waarom bepaalde manieren en aanpakken wel werken en niet werken in een klas. En eigenlijk het goed willen doen voor hun leerlingen en daar meer achtergrond krijgen dan wat ze tot nog toe in hun bacheloropleiding hebben gehad en daar verder in ontwikkelen. En de laatste, maar tegelijk ook een hele belangrijke, om de redenen die Roos net hebt gezegd, we mikken ook op het schoolniveau. Hoe kan je een aan schoolontwikkeling doen en veranderprocessen begeleiden? Hoe kan je data interpreteren en gebruiken voor het versterken van onderwijskwaliteit? Dus die derde motivatie die we horen, zijn ook leraren die zeggen ik wil ook wel wat meer impact op mijn team. Ik wil meer impact op de school. Ik wil daar mijn schouders mee onderzetten. Want school maken is niet iets van een directeur alleen. Dat doen we samen. Maar daar mis ik toch nog wel wat de tools om dat te kunnen doen. Dus ik denk dat 3 belangrijke drijfveren zijn die we hebben opgepikt bij onze studenten en die in combinaties daar voorkomen.
0: Als ik het zo hoor, lijkt mij dat bijna een zaligheid om dan als docent voor dat type studenten te staan. Want ik begrijp dat ze er zelf voor kiezen om zich verder te gaan professionaliseren, wat anders is dan sommige 18-jarigen die in het hoger onderwijs instromen. Voel je dat verschil?
1: Absoluut, ja. Het is een plezier om met die studenten aan de slag te gaan. Het is een plezier om omwille van die sterke motivatie, ze willen leren, ze zijn nieuwsgierig, ze staan open. Maar ook net omwille van een mix, onze opleiding aan de Universiteit Antwerpen, wij focussen of we hebben in ons DNA zit het werken met werkstudenten. Dus we hebben een combinatie van mensen die na hun professionele bachelor doorstromen en meteen de master gaan studeren met schakelprogramma daartussen. Maar we hebben ook heel veel leraren met ervaring van een aantal jaar tot doorwinterde leraren. En ook dat maakt het zo zalig. Want wij leren als docenten zelf van onze studenten, net omwille van alle ervaring die ze meebrengen.
0: Dat betekent dus dat sommige van jullie studenten die opleiding master basisonderwijs combineren met tegelijkertijd voor de klas staan.
1: Heel veel van onze studenten, ja, klopt. En daar is onze opleiding op gericht. Hè. We hebben onze lesmomenten ook beperkt en op momenten dat het voor werkstudenten kan, zoals een woensdagnamiddag bijvoorbeeld. Maar dat maakt het voor onze studenten wel best uitdagend. Het is net omwille van de intrinsieke motivatie dat ze zeggen, de meeste van onze studenten zeggen, ik zou het morgen meteen opnieuw doen, omdat ik er zoveel uithaal, maar het vraagt tegelijkertijd ook wel best wat om na een job in de klas, wat we allemaal weten dat al heel veel vraagt, om dan toch nog terug de universiteitsbanken in te schuiven en te gaan studeren.
0: Ja, want dat zit ik net te denken. Ik denk dat niet om het even wie klaar is om die opleiding te beginnen, dat je bepaalde competenties reeds moet hebben. Of hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, dat klopt, Peter. Tegelijkertijd, ik kan je geen vinklijstje geven en zeggen, als je die competenties hebt, kom dan, want dan zit je op de juiste plek. Ik denk dat het een combinatie is van gedrevenheid, ook openheid, want wat we aan de universiteit doen is anders. We kijken ook vanuit onderzoek, we kijken van op een afstand. We kijken uiteraard naar basisonderwijs, maar ook breder. Want als we echt willen begrijpen hoe onderwijs in de wereld verandert, moeten we ook over het muurtje kunnen kijken. Dus die openheid, die reflectieve houding, de bereidheid om dat wat misschien al 20 jaar goed werkt, toch in vraag te stellen. Dat zijn heel belangrijke competenties. Ik denk nog belangrijkere competenties dan vraag 1 die vaak komt. Hoe goed moet mijn statistiek zijn om te kunnen starten?
0: Ja, of hoe goed moet mijn Engels zijn, bijvoorbeeld?
1: Exact dat, ja.
2: Ja, dat is wel iets wat je ziet bij studenten, dat in het begin dat het moeilijk is om met die Engelstalige literatuur aan de slag te gaan. Dat vraagt wel ook echt doorzettingsvermogen en bijten om dat te doen en om dat te blijven doen. Want dat kan studenten zo soms in het begin even demotiveren. Niet goed weten hoe dat ze daarmee aan de slag moeten. Maar daar hebben we ook begeleiding voor in de opleiding om dat stukje mee te ondersteunen.
1: Ja, voilà, inderdaad. We hebben ook die opleiding en monitoraat op maat bijvoorbeeld. Maar wat we zien hele mooie samenwerkingsverbanden en ondersteunende netwerken bijna ontstaan, omdat ze allemaal in hetzelfde schuitje zitten, als het ware. Maar om terug op jouw vraag te komen, het vraagt wel wat. Inderdaad, van de student die er goed over nadenkt, van wat hij bereid is om te doen.

0: Dat was lang geleden. Je hoorde opnieuw filmmuziek, maar deze keer een van de variaties op het hoofdthema uit de film The Lost Emperor, een film van Bernardo Bertolucci. The Lost Emperor is gebaseerd op het leven van Puyi, de laatste keizer van China. En het bijzondere van die soundtrack is dat de ene helft van de plaat nummers zijn van David Byrne en de andere helft komt van Sakamoto, die we daarnet ook al hoorden. Van de laatste keizer van China terug naar het masterprogramma Basisonderwijs. Roos, daar straks liet je al eventjes vallen dat zowel theorie als praktijk belangrijk zijn, academische diepgang en klasrealiteit. Maar hoe overbrug je die twee?
1: Ja, heel concreet proberen wij eigenlijk met de opleiding structurele samenwerkingen op te zetten met scholen uit de buurt. In Kortrijk zat ik een tijdje geleden dan samen met een aantal scholen om te kijken op welke van hun vraagstukken de opleiding een antwoord zou kunnen bieden. We hebben dat bepaalde vakken in de opleiding. Eigenlijk in bijna elk vak in de opleiding zit een opdracht waarin dat studenten met de theorie naar de praktijk moeten gaan. Waarin dat ze een stukje die praktijk moeten bestuderen en tot een advies moeten komen voor scholen. Als ik heel concreet ben, ik heb bijvoorbeeld een vak samen leren samenwerken. En daarin is de opdracht dat studenten een samenwerkingsvorm in de school gaan bestuderen. Dat ze beschrijven de interacties die daar plaatsvinden, in hoeverre dat die potentieel vruchtbaar zijn voor leren, voor het professioneel leren van die leraren. En dat zij vervolgens met advies naar die school komen hoe ze bepaalde samenwerkingsvormen kunnen versterken, welke structuren dat ze kunnen inbrengen, welke aspecten van leiderschap, om ervoor te zorgen dat er meer geleerd wordt in die school. Dat is bijvoorbeeld zo'n vak waarbij dat we dan bij scholen in de buurt gaan vragen. Er zijn veel scholen die experimenteren met teamteaching, met lessenstudy, met werkgroepen. Maar bijvoorbeeld de taalexpert die door de Mier in het leven is geroepen, die heeft ook als functie om dat team eigenlijk te doen leren rond taalonderwijs. Wel, dat zijn van die vraagstukken waarbij dat we bij scholen aankloppen, die meestal wel met zo'n vraagstuk zitten en die dan eigenlijk direct feedback op de opleiding kunnen geven, op de opleidingsonderdelen. Dus zo proberen we de praktijk binnen te trekken. En wat dat we daarmee hopen, is eigenlijk ook een stukje dat we via die opleiding zelf, via die opleidingsonderdelen, al direct een stukje aan kwaliteitsimpuls kunnen doen in het veld. Omdat we net met de opleiding, met de opleidingsonderdelen in het veld verandering, ontwikkeling willen bewerkstelligen. Dus los van dat onze masters afstuderen en dan ooit ergens in een school als expert, als teacher-leader gaan werken, hopen we ook met die opleidingsonderdelen zelf echt die praktijk al een stukje te gaan versterken en zo de wisselwerking te creëren tussen theorie en praktijk.
0: Dat is helder voor mij. Je hebt één voorbeeld gegeven van een dergelijk vraagstuk waarmee dan jullie studenten naar de praktijk stappen. Daarnet zei je ook dat je je oor te luisteren gelegd hebt bij de basisscholen zelf. Kan je voorbeelden geven van andere problemen waar zij zich uitgedaagd voor zien, waar ze graag beroep doen op jullie studenten?
1: Ja, dus heel concreet zijn er bijvoorbeeld scholen die nu de implementatie van de nieuwe minimumdoelen, dat brengt heel veel vraagstukken met zich mee, omdat eigenlijk overheen kleuter en lager onderwijs dat er heel veel afstemming nodig is. Dat nieuwe curriculum, hoe gaan we daarmee aan de slag? Die kleuterthema's die rijk moeten zijn en waar dat eigenlijk vanuit uitgeverijen en zo weinig materiaal ter beschikking is. Hoe kunnen we die met ons team zelf van voldoende body voorzien? Hoe kunnen wij tot rijke thema's komen? En hoe kunnen we bepaalde aspecten van het curriculum die op verschillende plaatsen in de leerlijn van kleuter naar zesde leerjaar terugkomen, hoe kunnen we dat goed op elkaar afstemmen, dat die inhouden ook op een gelijkaardige manier aangebracht worden, rijk genoeg aangebracht worden, gelinkt worden aan andere aspecten. Hoe gaan we daar als team mee om? Dat zijn ook vraagstukken die bij ons komen. Maar de taalheldklasse, als je een andere insteek wil inrijden, is ook zo'n thema. Dat is een maatregel die van bovenaf op school wordt gelegd. Organiseer dat nu. Maar dat is eigenlijk niet zo ja, niet zo evident voor alle scholen. Sommige scholen hebben al gewerkt met taalbadklassen, komen daar eigenlijk net van terug, moeten dan terug zo'n klas organiseren. Maar hoe ga je met meertaligheid om? Hoe betrek je anderstalige nieuwkomers? Dat is bijvoorbeeld heel specifiek een thema dat vorig jaar voor een school is uitgewerkt. Hoe kunnen we dat als school aanpakken van de betrokkenheid van anderstalige nieuwkomers in het reguliere klasgebeuren te verhogen? Dat is een vraagstuk waar onze studenten dan de literatuur mee induiken. En dan een stukje terugkoppelen vanuit de literatuur naar de school. En dan ook een stukje soms gaan ontwerpen. Bijvoorbeeld die studenten vorig jaar hebben dan een lesontwerp van een leerkracht gekregen. Hebben daar een aantal aspecten in aangepast die voor hun volgens hun de betrokkenheid van die anderstalige nieuwkomers zou verhogen. Hebben die leerkracht die les laten geven, hebben een reflectiegesprek gehad met die leerkracht van hoe is dat gelopen en effectief, ja, die betrokkenheid van die anderstalige nieuwkomers was wel hoger. Dus op die manier proberen wij vanuit de school de vraag terug naar de theorie om te gaan kijken van wat zou er kunnen helpen en dan terug in de school gaan implementeren, testen, evalueren. Welke data kan je als school gebruiken om dit soort processen te evalueren? Zijn dan allemaal vraagstukken en samenwerkingen die in die opleiding aan bod komen.
0: Boeiend. Ik zou van Kortrijk eventjes naar Antwerpen willen gaan, want het gebied waar jullie in zitten, hier in Antwerpen, dat is uiteraard anders en de samenstelling van de school is ook anders dan in de buurt van Kortrijk. Merk je dat in het soort van inhouden wat bij jullie ter sprake komt dan?
2: Ik denk dat de context enerzijds een verschil kan maken in de inhouden. We hebben een grootstedelijke context hier. En om dat heel concreet te maken, we hebben een heel betrokken actieve werkveldcommissie waar echt leraren, directeurs, vertegenwoordigers van de stad enzovoort in zitten. Die als partners echt wel mee nadenken voor hier in onze grote regio. Wat zijn belangrijke thema's? Maar natuurlijk hebben we ook andere inhouden vanuit de accenten die we als opleiding leggen. Er is een wettelijk kader, maar onze opleiding Antwerpen bijvoorbeeld focust heel sterk op wat wij noemen professioneel kapitaal. Hè. Dus inzetten op leiderschap, op sociaal kapitaal, samenwerking, op besluitvormingskapitaal, het evidence-informed werken en op die manier veranderingen kunnen goed begrijpen en ook organiseren, zowel in de klas voor een individuele leraar, maar als op de school. Dus ik denk dat zowel de inbedding in de context als ook de eigen keuzes die een opleiding maakt, dat het twee heel verschillende opleidingen zijn met een gemeenschappelijk doel, maar wel anders ingekleurd.

0: voor de vierde keer op rij pianomuziek vandaag. En deze keer zat Wim Mertens aan het klavier. Je hoorde Charity van zijn album After Virtue. Binnenkort is de plaat 40 jaar oud en ze klinkt nog altijd eigentijds. Alle nummers van dat album, After Virtue, zijn genoemd naar de traditionele deugden. En daarnet hoor je dus Charity, of de naaste liefde. Christine, daar straks is het woordje onderzoek al gevallen. Maar hoe zou jij een onderzoekende leerkracht omschrijven?
1: Ja, het is belangrijk om duidelijk te maken dat het niet gaat om over leraren die professionele onderzoekers moeten worden, maar onderzoekende professionals. En in de eenvoudige zin zit eigenlijk de essentie van wat we met de opleiding beogen. We vinden het belangrijk dat we leraren de kennis, de vaardigheden, de juiste houdingen aangeven om onderzoek te willen zoeken, te begrijpen, te kunnen vertalen naar wat dat betekent voor hun handelen, voor hun concrete context. Ze leren kritisch kijken naar onderzoek, want er is relevant onderzoek, minder relevant, goed onderzoek, minder goed onderzoek. Daar kritisch naar kijken. En hetzelfde geldt over de vaardigheden om zelf onderzoek te doen. We willen niet dat zij de bijna doctoraatsachtige onderzoekstrajecten en projecten kunnen opzetten. Maar wat heeft een leraar nodig om culturele, hardnekkige routines, zoals we het altijd doen, om die te kunnen doorbreken? Vaak hebben we nog iets in onderzoek, in onderwijs, er doet zich een probleem voor. We meten meteen wat de oorzaak is, we weten ook meteen wat de oplossing is en liefst hebben we het morgen opgelost. Eigenlijk, die loop die willen we een stukje doorbreken door, omwille van die onderzoekende houding, door een stapje terug te zetten en reflectief en open te kijken naar wat gebeurt er nu precies in mijn klas, bij mijn leerlingen of in de school. En daar heb je, naast je eigen ervaringskennis en wat je zelf observeert, heb je ook nog andere bronnen van evidentie nodig, net om dat goed in kaart te kunnen brengen. Anders is de valkuil dat je heel eenzijdig op basis van je ervaring van de afgelopen 10 jaar alleen gaat beslissen. En waar we ons als leraar niet altijd van bewust zijn, ons brein neemt met ons soms ook een loopje door ons in heel veel beslissingsfouten te laten trappen. We zien, kort gezegd, wat we verwachten te zien en we merken andere signalen bij bepaalde leerlingen of in onze school niet op, omdat we het niet verwachten. Nee. Dus om dat te doorbreken, leren we onze studenten wat er nodig is om zelf data te kunnen verzamelen in hun klas op verschillende manieren. Dat gaat niet alleen over cijfers van toetsen in kaart brengen. Dat gaat ook over hoe observeer je dan op een goede manier. Hoe kan je daar onderzoek naast leggen? Hoe leg je daar je ervaringskennis naast? En nu wordt het ingewikkeld. Hoe ga je nu samen met collega's die verschillende bronnen van evidentie afwegen? Want wat als daar tegenstellingen in zitten? Wat heeft er dan gelijk? Wat kan het hardste doorwegen? En in dat proces om samen met je collega's daar, ik zou bijna zeggen, ruzie over te maken, de discussie over aan te gaan, misschien toch nog eens terug die praktijk in te gaan of er nog iets anders naast te leggen, dat bedoelen wij met een onderzoekende houding. En daar zitten een aantal competenties in waar we aan werken, expliciet in de opleiding.
0: Als ik daarop doordenk, dan klinkt dat voor mij behoorlijk complex. Dus ik vraag mij af of je om dat soort van complexe problemen die zich toch voordoen dag in dag uit op scholen, of dat

0: dat je dan geen die-hard onderzoeker moet zijn om dat te doorgronden. Dus waar zit dan precies dat verschil tussen de professional en de die-hard onderzoeker?
1: Ja, voor mij zit dat in het kennen van de context waarin dat je die problemen gaat oplossen. Want als we in scholen komen, zeggen scholen ook soms, maar eigenlijk hebben we iemand zoals jou nodig, een onderzoeker, die onze data kan komen analyseren en die ons dan kan zeggen wat we moeten doen. En eigenlijk klopt dat niet. Want we hebben die context van die school is heel hard nodig om te kunnen inschatten wat potentieel gaat werken in de school, waar je jouw team voor gemotiveerd krijgt, wat voor jouw type leerlingen in de school een goede oplossing zou kunnen zijn. Dus eigenlijk net die context is heel belangrijk in heel dat onderzoekend gegeven. Dus je kan niet gewoon verwachten van scholen dat ze onderzoekers aantrekken om dat te doen. Dat moeten echt wel mensen zijn die dat in die context gepokt en gemazeld zijn om al die inschattingen goed te kunnen maken.
0: Christine, in het begin van je uitleg had je het over de idee van wij willen mogelijkerwijs routines of intuïtieve gedachten van leerkrachten doorbreken. Kan je dat illustreren met voorbeelden van waar je dat hebt ervaren, dat er routines bestaan die mogelijkerwijs niet altijd de beste oplossing zijn?
2: Ik zie bijvoorbeeld, en dan maak ik ook een bruggetje met hoe we dat aanpakken, dan kan ik het voorbeeld daarin kaderen. We hebben een projectvak, dat zit in onze master, en dat is een vak waar al die competenties die je zegt, dat is best ingewikkeld, samenkomen, waar onze studenten samen met een school een heel jaar lang proberen een praktijkprobleem te doorgronden, te begrijpen wat daar aan de hand is, en oplossingen te zoeken die in die context werkt. En ik denk bijvoorbeeld aan een projectvak of een praktijkvoorbeeld van vorig jaar, waar het ging over inclusief onderwijs, en dat was het hoofddoel, tot ze dat gingen afpellen en onderzoeken. En eigenlijk was daar een belangrijke eerste stap voor de leraren om meer samen te werken. Dat inclusieve onderwijs, dat was al twee stappen verder. Het waren leraren die op hun eilandje alleen hun ding deden, heel weinig uitwisselden met elkaar. Dus ze kwamen dat eigenlijk door net die onderzoekende houding achter in dat project, dat eerst er nog geen gedeelde beelden stonden over wat inclusief onderwijs was. Voor de ene leraar was dat alle leerlingen in de klas houden en voor de andere leraar was dat leerlingen eruit halen die extra ondersteuning nodig hadden. Er waren heel verschillende beelden. En leraren waren niet bereid om daar rond samen te werken. Dus eigenlijk zonder dat onderzoek krijg je op dag 2 een actieplan rond inclusief onderwijs, dat een hele school in gang zet en hard gaat toe werken, maar dat niet werkt omdat je eigenlijk de echte oorzaken die daarvoor nog liggen niet hebt opgespoord.
0: Als ik hierop doordenk, dan heb ik zoiets van elke leraar zou onderzoeker moeten zijn en zou onderzoekende professional moeten zijn. Beamen jullie dat of is dat van het goede te veel?
1: Ja, toen ik de lerarenopleiding lager onderwijs deed,
0: In mijn tijd,
1: dan moesten wij een portfolio maken waarin dat we aantoonden dat we gewerkt hadden aan alle basiscompetenties. En een van die basiscompetenties was toen al de leraar als onderzoeker. Dus dat is eigenlijk niet nieuw en dat is wat dat al jarenlang eigenlijk wel ergens van leerkrachten verwacht wordt. Een stukje, beleidsmatig dan.
2: Ja, eens. Ik denk inderdaad dat in zekere mate dat we dat van iedere leraar verwachten, dat die kritisch kijkt naar wat werkt niet, waarom en hoe weet ik dat? Dat lijken mij evidente vragen voor iedere leraar. Tegelijkertijd denk ik dat het in het basisonderwijs wel heel waardevol is om die complementaire profielen te hebben van mensen die daar ook verder en breder expertise in hebben, meer interesse in hebben, ook meer tijd aan willen besteden en dat ook op schoolniveau willen doen.
1: En wat dat betreft denk ik dat het onderzoeker zijn ook voor elke leerkracht iets anders kan betekenen. Dus dat sommige leerkrachten evident misschien meer interesse hebben in toetsresultaten analyseren dan anderen. Maar wat niet wil zeggen dat die andere leerkrachten geen onderzoekende houding kunnen hebben. Maar die onderzoekende houding die heeft bij iedereen ook andere accenten. En net daarom ook is dat samen, het samen doen wat Christine zei, het komen tot een gedeelde beeldvorming, de puzzelstukjes allemaal bij elkaar leggen in lerarenteams, is daarom ook net zo belangrijk. Omdat iedereen wel bepaalde aspecten van die onderzoekende houding meer of minder heeft.

0: Kijk eens aan, het eerste vocale nummer in de uitzending vandaag. En niet meteen van de eerste, de beste. Je hoorde David Bowie met een zeer vroeg werk van hem, dat terug te vinden is op zijn tweede plaat. Dat is ook de plaat waar Space Oddity op staat. De tekst van het nummer, als je het beluisterd hebt, lijkt een brief die hij schreef aan Hermione. En dat was zijn liefje in der tijd. En met haar was de relatie stuk gelopen. En dat liefdesverdriet heeft dit mooie nummer opgeleverd. Van het liefdesverdriet van David Bowie gaan we naar de uitdagingen voor het basisonderwijs vandaag. Roos, voor wat voor een soort uitdagingen bereiden jullie de masters allemaal voor?
1: We bereiden hen eigenlijk voor op heel diverse uitdagingen. Als je kijkt naar het lesgeven zelf, de vakdidactiek voor taal, wiskunde, wetenschappen, nog andere leergebieden zitten daar in sommige opleidingen in. Daar gaan we eigenlijk met hen verdiepen wat dat wetenschap zegt over goede vakdidactiek in die domeinen. Dat gaat verder dan wat dat ze in de hogeschool geleerd hebben. En dat steken we daar vooral in, zodat zij in de praktijk goede afwegingen kunnen maken. Omdat zij worden, professionals worden ook wel wat platgeslagen met dit onderzoek zegt dit en dit onderzoek zegt dat. En we willen hen daar eigenlijk gewoon leren mee omgaan en onderbouwde keuzes leren maken, ook in het lesgeven zelf. Dus dat is die vakdidactiek. Ik denk daarnaast is heel de maatschappij heel divers geworden en dat komt allemaal samen in het basisonderwijs. Je hebt daar kleuters die nog geen twee woordzinnen zeggen als ze starten en kleuters die dat al hoofd- en bijzinnen vertellen als ze starten. En dat is eigenlijk al het startpunt. Die leerlingen die blijven bij elkaar zitten tot eigenlijk in het zesde leerjaar, waardoor dat je in het vierde leerjaar echt een gigantische diversiteit hebt in die klas van leerlingen die al de eindtermen bereikt hebben, maar nog twee jaar moeten doen in het lager onderwijs, tot leerlingen die eigenlijk al op leeftijd het jaar daarna naar de B-stroom gaan. Dus die diversiteit is gigantisch, op cognitief vlak, maar daarnaast ook de culturele diversiteit is ook enorm gegroeid. Dus de masteropleiding bereidt ook daarop voor om met die uitdaging om te gaan. Bekijkt ook hoe dat je dus diversiteit en inclusief kan werken in de basisschool. Ook weer vanuit soms vakken rond de bredere maatschappelijke context. Die linken eigenlijk ergens een stukje linken aan sociologische perspectieven. In Antwerpen, maar ook in Kortrijk, tot hoe pas je die dingen nu toe of welke dingen kan je doen in je eigen klas, in je eigen school. En dan moet ik even denken, andere uitdagingen die ik zie, zijn ook wel uitdagingen op vlak van kwaliteitsontwikkeling. Ik denk dat we dat hier ook niet mogen vergeten.
0: Wat bedoel je daar precies mee?
1: Ja, de onderwijsinspectie kijkt eigenlijk ook naar hoe dat scholen in staat zijn om hun eigen kwaliteit te onderzoeken en te verbeteren. Dat is iets waar de inspectie ondertussen ook al meer dan 10 jaar op duwt, dat eigenlijk een werkpunt is in scholen. En ook dat aspect zit in de opleiding master basisonderwijs, in de zin dat we hem uitrusten met competenties om naar de school als geheel te kijken, dat is dat schoolperspectief, en ook gaan kijken hoe dat processen op elkaar afgestemd kunnen worden, gaan kijken hoe dat ze met data bepaalde actiepunten die ze willen uitvoeren in de klas kunnen onderbouwen, kunnen onderzoeken en kunnen verbeteren. Dus heel dat cyclische aspect van kwaliteitsontwikkeling, het onderzoeken van je kwaliteit, het verbeteren van je kwaliteit zit daar ook een stukje in.
0: Dat waren mooie voorbeelden. Nu een brugje dat helemaal geen brugje is, want tot vorig seizoen was het zo dat in de staat van ons onderwijs ik meestal rond deze tijd een schoolbel liet horen. Maar ondertussen kennen te veel van mijn gasten en ook van de luisteraars dit zodanig dat het wellicht niet meer grappig of verrassend is, voor zover dat ooit geweest is uiteraard. Maar een vast onderdeel van dit programma blijft wel dat mijn gast of gasten een eigen nummer mogen meebrengen. En Christina en Roos, ik heb begrepen dat jullie samen overlegd hebben om tot een nummer te komen. Ik ben heel benieuwd, wat is het geworden en vooral waarom heb je die keuze gemaakt?
2: Wel, we hebben gekozen voor een nummer van Nick Cave. Omdat Nick Cave sowieso fantastisch is en ik daar fan van ben, Peter, zoals jij ook wel weet. Maar hij heeft ook een prachtig nummer, Push the Sky Away, dat eigenlijk heel mooi het spanningsveld waar we het vandaag over hebben gehad in de master basisonderwijs weergeeft tussen enerzijds krachten die verandering willen en die dingen willen transformeren en verder brengen en anderzijds krachten die alles helemaal geaard en behouden en zoals het was willen houden. En ik denk dat spanningsveld tussen becoming en being, dat mooi is ook in de master basisonderwijs, dus vandaag. Peter.
0: Dankjewel voor die keuze. Laten we ons samen naar luisteren. Ja.

0: Wauw, hoe straf. Keep on pushing van Nick Cave. Een zeer mooie keuze. We zijn bijna aan het einde van dit programma vandaag. Ik wil eventjes ook naar de toekomst gaan kijken. Christine, hoe ziet wat jou betreft de rol van de Masters Basisonderwijzer uit in de toekomst?
1: Ja, ik vind die keep on pushing zo mooi. Die is ook blijven hangen, Peter. Wij keep on pushing voor de Master Basisonderwijs, omdat... het basisonderwijs, we hebben hier mooi geschetst hoe ingewikkeld het is, wat er samenkomt. Het basisonderwijs verdient het, de leraren verdienen het. Maar waar we het nog niet over hebben gehad, is ook als we kijken in Europa, zijn we eigenlijk in een unieke positie. Want in de meeste Europese landen hebben mensen in het basisonderwijs een masterdiploma en wij combineren die complementaire profielen. Dus voor de toekomst wens ik het basisonderwijs toe dat die complementaire profielen ook echt erkend worden en gezien worden en een duidelijk profiel hebben, dat het duidelijk is wat zij brengen, wat er van hen verwacht wordt bijvoorbeeld. En we zien in het werkveld zelf, is dat al steeds duidelijker, is die erkenning ervan die noodzaak. Maar breder maatschappelijk en politiek gezien is dat nog wat diffuser, is dat nog niet zo duidelijk. Dus dat is een eerste belangrijk ding, dat ik, als ik naar de toekomst kijk, hoop dat dat duidelijker gaat worden en dat profiel duidelijk is en erkend wordt.
2: Ja, en om aan te sluiten, denk ik, wat mooi zou zijn, is dat die master ook een impuls geeft aan de beeldvorming van de leraar in de maatschappij. Omdat die momenteel ook wel echt onder druk staat na jaren en jaren en jaren van dalende resultaten op allerlei handen toetsen. En ik hoop dat die master ook die beeldvorming een stukje kan beïnvloeden en daar die leraar terug op zijn plaats zet.
1: Ja, want geef toe, toen we het over die motivatie hadden, hoe fantastisch is het eigenlijk dat die leraren die al heel hard werken, dat spreekt denk ik niemand tegen, dat zij vrijwillig nog een universitaire opleiding starten om ervoor te zorgen dat het onderwijs nog beter wordt. Dat is toch fantastisch.
0: Dat zijn duidelijke boodschappen, dank je wel daarvoor. Ik hoop dat ze in de oren terechtkomen voor wie ze bedoeld zijn ook. En ik wens jullie alle succes toe met jullie heel waardevolle en warme, lijkt mij ook, opdracht. Dank je wel, Roos en Christine, voor vandaag.
2: Dank je wel.
1: Dank je wel, Peter.

En beste luisteraar, op die manier zijn we aan het einde gekomen van deze De Staat van ons Onderwijs. Zoals altijd kan je me per e-mail bereiken met reacties over wat je vandaag gehoord hebt of met suggesties voor dit programma. Dit kan op het mailadres destaatvanonsonderwijs@gmail.com. Je kan de uitzendingen ook herbeluisteren op mijn Mixcloud-account en die is terug te vinden op mixcloud.com/peterkoppeltekenvp. Mij hoor je terug over 2 weken voor een volgende De Staat van ons Onderwijs en dan ga ik in gesprek met Glenn Molenbergs. Hij deed onderzoek naar de manier waarop de Vlaamse toetsen gebruikt of niet gebruikt worden in het onderwijs. Alweer een thema dus om naar uit te kijken. Nog veel luisterplezier met de andere programma's van Radio Centraal.

0: Merci dat jullie hier allemaal zijn. Sommigen zijn hier ook toevallig. Wij zijn de
1: Puma van Vlaanderen.
0: En wij zijn gevaarlijk.
2: Tienda para el pueblo del Estado Sucre.
3: Guía del chavismo y las características
4: de... Se inició por acá.
5: De 28 minutos, hora de Venezuela.
6: Tienen 70 metros cuadrados.

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: Ladies and gentlemen, bienvenidos a De Puma van Vlaanderen. We hebben vanavond een super bijzondere gast. Juan Carlos Bonifaz Echevarría de la Joya Cardenal. Bienvenido.
2: Yo. Hallo Orlando, hallo iedereen. Ik ben heel blij om hier te zijn. Nog een keer, het is niet de eerste keer dat ik in De Puma van Vlaanderen zit. En elke keer is echt een feest. Dus voilà.
1: En hopelijk zal het ook niet de laatste keer zijn. Jouw kennende gaat dat inderdaad zo gebeuren. Maar inderdaad, Juan Carlos Bonifaz Echevarría de la Joya Cardenal is een Puma van Vlaanderen van de eerste uur. Weet je nog die eerste momenten van de Puma van Vlaanderen? Heb je een herinnering die echt in jouw geheugen gegrift is?
2: Ik heb heel veel herinneringen. Het was echt zo alsof dat jij op kot zat met je vrienden, vol blikken bier en gewoon met een zeer gebroken Nederlands. Toen was het nog erger. Stel je voor, was het nog erger toen. En het was gewoon zo op een moment niet beseffen dat wij op een radioprogramma waren en dat er mensen konden naar luisteren. En ja, het was, en was heel veel volgers. Het was met Toon en Kike en jij natuurlijk en Roman en Truckyman en weet ik veel.
1: En Gerardo Salinas.
2: Gerardo Salinas.
1: Ja, het is eigenlijk een verdienste dat wij nog altijd herinneringen hebben van die ja. Avonden.
2: En het was ook heel tof, omdat dat was heel Latino-Amerika in een kamer. We hebben Venezuela, Mexico, Argentina, Cuba. Dus,
1: en, hier staan we, ongeveer 20 jaar later nog altijd in De Puma van Vlaanderen. Nog altijd in gebroken Nederlands. We leven nog. Maar vandaag toch met een heel bijzonder verschil. Je komt vandaag een project presenteren.
2: Dat klopt. En het is echt een heel tof project. Het is een samenwerking met mensen uit Argentina. Die zijn in Argentina en die komen naar hier spelen. We komen spelen niet alleen in België, maar ook in Denemarken, in Zweden en in Frankrijk. Dus wow. Het is echt een internationale project met ons eigen muziek. En als je een beetje benieuwd bent van wat voor muziek is dat, ons project heet El Toca Ruidos en dat is de lawaaimaker. En onze composities zijn een mix van Latijns-Amerikaanse traditie met hedendaagse elektronisch gemanipuleerde klanken. Een beetje jazz, een beetje improvisatie, een beetje folk, een beetje academisch muziek. Zang en deze keer zelfs beatbox.
1: Wow. Oh my god.
2: Ja. En omdat de muziek niet zo gewoon is, wij doen heel veel visuals, heel veel beelden en van alles, zodat dat echt een trip is. Zo. Een acid-trip, maar alleen met geluid. Het is echt bijzonder, super tof.
1: Ah, wel. En dat is heel waarschijnlijk heel intrigerend voor onze geraffineerde luisteraars om zich in te beelden, maar we hebben hier een klein voorbeeld van wat El Toca Ruidos doet. Dus zit dus grap, want we gaan een eerste nummer van El Toca Ruidos laten horen. En dat is de Malambe. Kan je iets vertellen over Malambe? Moeten mensen iets weten voordat zij in de wereld van de Malambe komen?
2: Zeker weten. Het is één van mijn lievelingsliedjes van ons programma. Omdat die echt combineert die traditioneel malambe of malambo. Het is een soort ritme, traditioneel ritme van Argentina. En het heet malambe omdat die wou iets doen voor iedereen. Zo een integratie. Omdat het wordt gespeeld, het mag alleen gespeeld worden door mannen. Maar in die malambe, het wordt gespeeld door vrouwen, door kinderen, door oude mensen, door iedereen. En het combineert de traditie met echt gekke geluiden. En de beelden van dit dit moet je gaan zien. Jammer genoeg zit je op de radio, maar kom naar het concert. En de beelden zijn echt fantastisch. Dus dit liedje combineert traditie met gekke, rare elektronische muziek.
1: Voilà, we gaan dus nu luisteren naar de Malambe. En er is al, het woord concert is al gevallen. Als we terug zijn van de Malambe, gaan we meer te weten komen over dat concertgegeven dat El Tocar Ruidos aan het voorbereiden is. Dus El Tocar Ruidos met Malambe. Zet uw schrap, beste luisteraar van de Poem van Vlaanderen. We zijn in Radio Centraal, 03-232-3030 is ons telefoonnummer nog altijd. Bel maar als je benieuwd bent, als je iets wilt zeggen, als je meer informatie wilt, of als jij gewoon hallo wilt zeggen. Malambe van El Tocar Ruidos. En we hebben Juan Carlos Bonifaz als onze gast vanavond in de studio.

0: Bueno, eso fue el malambe de el tocarruidos en The Puma Van Vlaanderen, meneer Juan Carlos. Hoe is el malambe tot stand gekomen? Want jullie zijn op afstand, alle muzikanten verblijven in verschillende plekken. Hoe is dat, ja, hoe is dat allemaal gelopen?
1: Ja, dat is een heel gedoe, maar het is de moeite. Dus hoe dat werkt, zowel Carlos, Fernando en ik, we componeren de muziek. En iedereen maakt zijn de compositie thuis en die begint de sketches door te sturen naar ons. Wat denk je, werkt het en zo niet? En de composities zijn gemaakt met een programma die heet Ableton Live, waar dat je geluiden kan manipuleren. En soms het is het een gewone liedje. Daar zijn ook we spelen ook gewone liedjes dat gewoon akoestisch zijn. En we sturen gewoon onze partituren en we babbelen met elkaar. Maar dan, hoe kunnen we dat in godsnaam repeteren als er een oceaan zit er tussen ons?
0: Ja, want jullie zitten allemaal echt op verschillende plekken, geografisch.
1: Ja, geografisch, dat is twee in Argentina, maar in verschillende plekken, dat is 6 uur verschil. Eentje in Denemarken en ik dan hier in Mol.
0: En hoe repeteren jullie dan?
1: We sturen dan die files en omdat die in dit programma is en we hebben allemaal dit programma, dan kunnen we spelen met een koptelefoon en het volgen. En we opnemen ook ons deel. En we sturen dan naar elkaar. En dan geven we elkaar feedback. En soms, als het goed lukt, dan de componist, diegene die het liedje heeft gemaakt, die maakt een samenstelling van alle opnames dat we hebben, zodat we allemaal kunnen horen wat een andere ook speelt.
0: Ja, en dat is wat we gehoord hebben net.
1: Ja. Dus wat je hoort, het is die opname van de elektronische geluiden met die bombo leguero, die wordt gespeeld in dit geval door Carlos en Fernando.
0: En het moet dan heel bijzonder zijn om, om samen te spelen. Is het de eerste keer dat jullie samen spelen?
1: Het is niet de eerste keer dat we samen spelen,
0: in het
1: omdat
0: echt, hè?
1: in het echt, omdat Carlos begon het project alleen, Carlos Paselli. En dan wou hij nieuwe geluiden, dus hij heeft uitgenodigd die andere in Argentina, die bandoneonist. En dan kwamen ze op bezoek, op tournee hier naar Europa. Ze hebben gespeeld, ik heb een concert kunnen fixen voor hun. En ze zeiden: Oh, maar speel maar een paar nummertjes met ons en we zien hoe dat gaat. En het ging heel goed. Dus dan ben ik ook een deel van de groep geworden. En zo was het hetzelfde in Denemarken. We werden uitgenodigd om in Denemarken te gaan spelen. En Fernando, die daar woont, die speelde een paar nummers met ons. Het klikte heel goed. En voilà, nu zijn we een kwartet.
0: Alright. En dus er zijn concerten nu gepland. Vanaf wanneer tot wanneer en waar?
1: Ja, ons eerste concert is 8 oktober in Zweden, in het Victoria Theater. Dan spelen we 11 oktober in Denemarken, in Lindegarden, als ik dat niet verkeerd zeg. Dan 15 oktober
0: Gebroken Deens.
1: met gebroken Deens, nog erger dan met Nederlands. Dan gaan we naar Frankrijk in Reims. 15 oktober. En daar gaan we spelen met een vijfde muzikant die de charango speelt. En we gaan zien, wie weet, misschien als Tocarruidos wordt een quintet. En dan 18 oktober hier in België kon ik zonder subsidies en zonder steun van niemand een concert kunnen zelf organiseren. Dan hier in Dessel, in mijn regio, in Mol, in een prachtige zaal in Tableau. En het wordt ons voorlaatste concert, het enige in België, helaas, maar wel eentje. En voilà, dus wat goede nieuws is, het concert van 18 oktober hier in België gaat heel goed klinken, omdat dan hebben we al 3 keer samen gespeeld.
0: Ja, maar het is, wel, dus het is wel fijn dat wij, dat je vandaag aanwezig bent in de Boom van Vlaanderen. Want dat is binnen, ja, niet dit weekend, maar het weekend daarop. Welke is de datum? 18 oktober?
1: 18 oktober, het is zondag. Zondag 18 oktober om 3 uur in Dessel.
0: Ja, en is er informatie die mensen online kunnen vinden?
1: Ja, zeker. Je kan het makkelijkste is via mijn eigen website. Mijn eigen website is super makkelijk. Is JC, je kan denken aan Jesus Christ, maar het is niet Jesus Christ, is Juan Carlos JC Bonifaz, zoals mijn achternaam, .com. En daar staat alle info, niet alleen van het concert van 18 oktober hier in België, maar als je zin in hebt om naar Zweden of naar Denemarken te gaan, zeer welkom.
0: En anders kunnen mensen ook ja, de gebruikelijke kanalen zoals Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook voor de bejaarden, zoals DJ Barato. Dus ja, zoek maar gewoon informatie online, zoek het maar op. El Toca Ruidos. Het is niet alleen de moeite. Tijdens een aflevering van De Boom van Vlaanderen. Het is ook helemaal de moeite live. En we gaan nog één nummer laten luisteren. Het is een tango. Wat kan je vertellen over jullie tango?
1: Ja, het is een actietango in de zin zodat er is ook een gedicht. Verteld door Amalia, of ik ben die naam kwijt van die vrouw die die gedicht vertelt. En de muziek speelt tussen die gedicht. Ook met
0: Amelita
1: beelden.
0: Walter.
1: Ja, exact. Bedankt, bedankt. Er is iemand die wel zo de juiste informatie in hand heeft. dus. Er is een, jullie gaan dat wel horen. Het is een toffe gedicht. In onze voorstelling zetten we ook een vertaling van die gedicht.
0: Ja.
1: En de muziek is meer akoestisch, is meer traditioneel, maar het is zoals een goede tango, zeer intens, dramatisch muziek.
0: Yes. En dus dat is en heeft het een titel of heb ik gewoon onthouden dat het een
1: Ja,
0: tango
1: de
0: is?
1: pérdidas y reencuentros.
0: De perdidas.
1: De pérdidas, die
0: Oh
1: accent
0: ja.
1: kan je niet
0: Dus
1: zetten op
0: zelfs gebroken Spaans in de Boemen van Vlaanderen. De perdidas y reencuentros van en wat is dat van verliezen en nieuwe
1: Een
0: ontmoetingen
1: nieuwe
0: is dat?
1: ontmoeting, en opnieuw ontmoeten.
0: Ja, dus van verliezen en opnieuw ontmoeten. En tango van El Toca Ruidos nu in de Puma van Vlaanderen. En dan komen we terug met Juan Carlos Bonifaz, ambassadeur van El Toca Ruidos in
1: België.
0: België.
2: Esa ráfaga, el tango. Esa diablura, los atareados años desafía. Hecho de polvo y tiempo, el hombre dura menos que la liviana melodía. Que solo es tiempo. El tango crea un turbio pasado irreal que de algún modo es cierto. Un recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del suburbio.

0: Eso era. Sorry, ik ben dus begonnen in het Spaans, maar dat was dus Amelita Baltar, die een gedicht van Jorge Luis Borges voorleest. Met muziek van El Tocaruidos, een indrukwekkende tango genaamd De Pérdidas y Reencuentros, van verliezen en opnieuw ontmoeten. En dat is een compositie van Passeggi.
1: Ja, klopt, klopt. Hij is de hoofdcomponist van het project. En ik ben zo de tweede en dan Fernando.
0: Alright. Ik ken jou eigenlijk ook. We kennen elkaar van heel lang geleden. Maar een van de meest bijzondere projecten waar wij ooit de kans hebben gehad om samen te werken, was een soundtrack die Juan Carlos heeft gemaakt voor The General, een film van Buster Keaton, die dit jaar een 100ste anniversaire viert, 100ste verjaardag van een van de beste films uit de geschiedenis. Hoe herinner je je nog iets van die ervaringen? Want dat was een heel intense optreden, anderhalf uur lang met enkel. Wat voor instrument was het?
1: Dat waren van alles. Ik heb al mijn speelgoedjes meegenomen. Dus een marimba, pannen en potjes, echt letterlijk pannen en potjes van in de keuken. Cymbalen, trommels, van alles. Echt alles dat ik heb.
0: En dat was in de cinema in
1: In de cinema, ja.
0: Antwerpen. En dat is daar een paar keer gebeurd. Maar zijn er nog plannen om nog iets te doen met El General?
1: Ja, helaas, er zijn geen concrete plannen of uitnodigingen. Ik probeer die project altijd te verkopen en te pitchen, of hoe zeg je dat, aan verschillende culturele centra. Omdat het is echt geweldig, niet alleen de film al is geweldig, maar die idee, omdat Orlando dat verbindt ons nog sterker. Je kwam met het idee en ik dacht, oh ja, dat is super. En toen ik begon, oh my god, dat was echt een uitdaging, omdat het is inderdaad een anderhalf uur muziek zonder te stoppen, alleen. En niet alleen muziek spelen, maar ook muziek die past bij de film. En het is me heel goed gelukt. Ik heb me geamuseerd ook in het proces. Maar dat was een proces van een half jaar of 8 maanden werken. En het is wel de film. Ik werd nog meer verliefd op de film. En omdat ik had de kans om al mijn speelgoedjes te spelen, dat is een zeer gevarieerd soundtrack, echt een soundtrack van geworden.
0: Ja, ik herinner me, ik heb dat project een paar keer echt gezien. En ook enkele repetities. En ik was echt altijd even hard onder de indruk van het werk dat jij gepresteerd hebt. En het goed nieuws is dat wij dus een fragment uit de soundtrack die Juan Carlos Bonifaz heeft gemaakt voor The General van Buster Keaton. En dat is een scène van een achtervolging, hè?
1: Ja, die zit op de trein en mensen zijn achter hem ja, te volgen.
0: Ah, wel. En dat is dus wat we nu gaan horen. Dus even een parenthese. En we stappen even uit de wereld van El Tocaruidos. En wij stappen binnen in de wereld van Buster Keaton, van The General en van een van de achtervolgingsscènes, wanneer de slechteriken met een trein Buster Keaton achtervolgen, die niet te veel zelf. Hij slaagt er niet echt in om te doen wat hij wil doen, maar hij slaagt er wel altijd in om te doen wat er moet gebeuren.
1: En om een kleine connectie te maken met El Tocaruidos, in El Tocaruidos speel ik ook heel veel pan.

0: En dat was dus Juan Carlos Bonifaz op marimba, potten, pannen en alle speelgoedjes uit de soundtrack die hij gemaakt heeft voor The General van Buster Keaton. Een film die dit jaar aan zijn 100ste verjaardag viert. Ongelooflijk dat een film dat 100 jaar oud is nog altijd zo goed blijft. En ik hoop van harte dat er nog een vertoning kan georganiseerd worden van jouw concert met The General. Want dat is echt een van mijn meest intense filmherinneringen. En geloof mij, ik heb heel veel intense filmherinneringen. En toch springt dat eruit. We gaan terug duiken in de wereld van de Tocqueville met een heel bijzondere, mag ik dat experimentele compositie noemen?
1: Je mag het experimentele compositie benoemen, ja. Het is experimenteel en ook een beetje zoals een soundtrack bijna. Met een soundscape noemen we dat. Dus je gaat zo in een wolk van klanken die verbeeldingen wel zo kunnen tonen. Zo.
0: Ja, en dat is een 10 minuten lange soundtrack, genaamd When the Sun Shines Over Los Andes. Eigenlijk staat Radio Centraal bekend voor de ruimte die er geboden wordt aan experimentele muziek. Dus eigenlijk is het de eerste keer dat de Bonga van Vlaanderen een beetje moeite doet om zich aan te passen aan de context waarin we ons bevinden. Dus eigenlijk is dit een heel speciale programma voor de klassieke luisteraar van Radio Centraal. Wat kan je eigenlijk vertellen over When the Sun Shines Over Los Andes? Ik hoor daar een knipoog naar Luis Miguel.
1: Ja, zeker, zeker. We noemen dat voor de grap Cuando calienta el sol aquí en la playa. Dat is een liedje van ons idool in Mexico, Luis Miguel. Natuurlijk, het liedje heeft niks te maken met de melodie van Luis Miguel, maar de titel wel. Maar wat ik kan wel vertellen over de compositie is dat dat echt een verbinding heeft, een letterlijk verbinding.

0: met België, omdat die oorspronkelijk, die is oorspronkelijk voor een grote ensemble van 19 muzikanten, dus 19 percussionisten. Het werd geschreven voor de ensemble KF Kempenbloei in Achel, België.
1: All right. Of all places.
0: Of all places. En er zijn video's op YouTube waar dat die ensemble die compositie speelt. En nu hebben we een versie gemaakt voor 4 mensen. Dus van 19 naar 4, dat was een uitdaging. Maar het is goed gelukt. En ook Carlos heeft beelden gemaakt. En die zijn heel mooi met een zon die shines over Los Andes, natuurlijk.
1: Ah, wel, dus dat is eigenlijk al een heel filmische manier om When the Sunshine over Los Andes voor te stellen. Kunnen wij zeggen dat de ervaring van El Tocaruidos een heel filmische ervaring is?
0: Ja, zeker. Het is veel meer dan een concert gewoon. Maar het is een klankervaring met beelden. Dus die roepbeelden en die toonbeelden. Het is een visueel, quasi-theatraal ervaring. Ja.
1: Dus eigenlijk is het niet zo slecht dat we ook uit de oude doos een fragment hebben gehaald van El General. Had dat voor jou ook een... was die ervaring met de General van Buster Keaton ook een invloed gehad op jouw deelname aan dit project van El Tocaruidos? Is dat, ja, is er een groot verschil of is er een affiniteit?
0: Er is zeker een affiniteit en alles wat ik doe invloedt de andere projecten. Zo voel ik het zoals een traject en niet als een andere ding. En wat ik deed met de General heeft me heel veel geholpen in mijn compositie gedacht om zeer visueel te kunnen denken in klanken. Ja. En verschillende geladen klanken kunnen combineren met gewone instrumenten. En ja, dat neem ik zeker met El Tocaruidos, omdat El Tocaruidos is beelden, elektronische gemanipuleerde klanken en akoestische instrumenten.
1: All right. Maar dan zijn we denk ik inhoudelijk en spiritueel klaar om te luisteren naar een 10 minuten lang klankervaring. Cuando calienta el sol aquí en Los Andes, when the sun shines over Los Andes. Denk dus aan hoge bergen.
0: Bergen, zon en alles mooi. Als je niet aan het rijden bent, doe maar je ogen toe en dit maar.
1: Ladies and gentlemen, El Tocaruidos. En binnen enkele minuten zijn we hier terug met Juan Carlos Bonifaz.

0: Ladies and gentlemen, hier zijn we dus weer aan het landen na een reis boven de Andesgebergte met El Tocarruidos en hun When the Sun Shines over Los Andes. Een heel bijzondere ervaring en nu zijn we hier terug in de studio van de Bomen van Vlaanderen samen met Juan Carlos Bonifaz. Hoe is het met jou ondertussen?
1: Ik ben ook aan het landen van de bergen en van de mooie velden. Het is goed hier met mij.
0: Very good. ik denk dat wij op dit moment een heel goed idee hebben van wat El Tocarruidos doet, wie El Tocarruidos is. Eigenlijk is dat een vraag. Is El Tocarruidos is een personage? Hebben jullie een personage in jullie gedachten als jullie met de band spelen?
1: Ja, we dragen zo een heel kleurig hemd. En van onder is het donker. Dus we zijn zo heel serieus en heel zot van boven. En in de albumcover van El Tocarruidos staat de kop van Carlos en van zijn kop komen heel veel instrumenten en klanken. Dus ons personage is, of wat El Tocarruidos doet, is zo een iemand die durft zot doen, maar toch van onder is een beetje deftig en serieus. Of probeert deftig en serieus te zijn, maar uiteindelijk komt heel zot uit. So.
0: Ah wel, en hoe dat klinkt en hoe dat eruit ziet, dat kunnen wij dus zien, want DJ Barato zal zeker ook van de partij zijn, op zondag 18 oktober
1: in Dessel.
0: De informatie kunnen jullie online vinden, ofwel in de website van Juan Carlos Bonifaz, en dat is jcbonifaz.com. jcbonifaz.com of ook online waar jullie informatie
1: uit in Vlaanderen, daar staat dat ook in uit in Vlaanderen en verschillende op Instagram of op Facebook, gewoon met El Tocarruidos 18 oktober en dan kom je terecht.
0: Ja, en dan krijgen we dus een beetje te zien van die tournee, van die Europese tournee van El Tocarruidos. Juan Carlos, we zijn dus echt heel erg dankbaar voor deze kans om jou nog eens in de studio van de Bomen van Vlaanderen te hebben. Het is een beetje nostalgisch. Ik heb bijna tranen in mijn ogen van deze kans om met jou nog eens te kunnen babbelen. En binnen 2 weken zal de Bomen van Vlaanderen hier weer zijn. Niet met Juan Carlos Bonifaz, maar wel zeker met de rest van de Puma-bende. In de meantime gaan we dus jullie laten met muziek van Omar Sosa. We vonden het een beetje gepast, beetje passend bij wat wij vandaag gehoord hebben. Juan Carlos, wat wil je zeggen tegen de luisteraars van de Bomen van Vlaanderen voordat wij jou laten gaan?
1: Wel, bedankt om te luisteren, bedankt om hier te zijn en ik hoop jullie dan te zien op ons concert 18 oktober. En van harte welkom niet alleen bij dit project, maar ook luisteraar, als je een programmator kent van NCC, The General is 100 jaar oud. Dus je kan dat boeken in verschillende projecten. Dus van harte dank, of hoe zeg je dat? Dank u van harte. En ik ben ook heel blij, Orlando, DJ Barato, om opnieuw met jou te babbelen, te zijn. Het is altijd een plezier. Dat is echt super tof.
0: Dat is wederzijds. Het is insgelijks een eer om jou over de vloer te hebben. Dus jij bedankt. En hopelijk tot heel snel.
1: Ja.
0: Goed. Dag allemaal.

0: wordt, maar vanwege...
1: Ah ja, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Als de micro's veranderen van plek, dan moet je ook een andere schuif opzetten. Het is een rechtermicrofoon. Goed, een mededeling. Wat zeg ik? Twee mededelingen. Normaal gesproken had u daarnet het programma De Puma van Vlaanderen gehoord. En dat was vanwege redenen dan toch opgenomen. En hadden we op een ander moment de placenta van Leo op een ander moment gehoord. Mix-up gebeurt, geen enkel probleem, we hebben Leo gehoord. En volgende week, waar normaal een gaatje valt en er normaal gesproken de nachtmachine is die voor u speelt, zal dan gevuld worden met dat programma van de Puma van Vlaanderen. Dat is ook nog interessant, want daar is een gesprek met de artiesten van een daaropvolgend concert. Ik dacht de 17e augustus, maar dat weet ik niet. Super zeker. Het komt er in ieder geval op neer dat de nachtmachine haar werk zal moeten doen. Want dienstmededeling nummer 2, de Frank van de Afro-bureau van de programma van 7 uur deze maandagavond. De vervanger daarvan heeft helaas net moeten inbellen dat hij ook de vervanging niet kan doen. Wat dus wil zeggen dat onze nachtmachine alweer overuren zal moeten draaien. Namelijk het volgende uur. Het volgende programma Afro-bureau zal u... moeten missen en het zal een nachtmachine-uitzending worden. Maar blijft u vooral bij Radio Centraal 107. Enzovoort enzovoort.

0: ani la jolo. Yo Robert Sanyang,
1: ani la jolo.
0: Ani la jolo.

We zitten in West-Afrika. Je hoorde zo net Abdoulaye Diabaté met het nummer, wat was het? Was het? Ja, Sene. Dit komt uit zijn album Bende op het Cobalt Mali Cassette label uitgekomen. En daarvoor hoorde je Keba Keba. Dat is traditioneel muziek, ik denk uit Senegal, want de titel van het album is Casamance. En nu nog steeds uit Mali, of opnieuw uit Mali, Ali Farka Touré. Voyage is het laatste album dat na zijn dood uitkwam in 2023. En daaruit het nummer Sambadio.

Je hoorde nog Malinese Electric Blues. Raw Electric Blues from Bamako, zo staat op het album Lobi Traore. Veel te vroeg gestorven Malinese blueszanger en gitarist. En het nummer was Bidonga Fako. Uit een cd op het Kanaga System Crush label Lobi Traore. Nu naar Ghana, want 5 dagen geleden las ik dat er weer een muzikant, een Ghanees muzikant, die gedurende korte tijd furore maakte in Ghana eind jaren 70, begin jaren 80, als funk-muzikant, afro-funk-muzikant, is overleden. Het gaat over Robert Niteiko Reindorf. De naam klinkt wat Duits, maar het is wel degelijk een Ghanees. Hij was 77 jaar, beter bekend onder zijn artiestennaam Funky Rob. Ditmaal geen highlife muzikant, hij speelde geen highlife. Nee, hij was helemaal geïnspireerd door muzikanten als Otis Redding, James Brown, Wilson Pickett, Ray Charles. En hij wilde ook in die stijl dan zelf muziek maken. Leerde muziek eerst nog in Benin, leerde piano spelen. En zijn eerste optredens deed hij ginder, begeleid door de Polyritmo, de Cotonou en de Black Syntagos. Maar dan ging hij terug naar Ghana midden jaren 70 en zocht hij een geschikte begeleidingsband om zijn nummers te kunnen spelen. En die vond hij in Takoradi, in de Western Region van Ghana, in de Army Band, genaamd Maktou. In Ghana hebben de meeste publieke instanties, instituties, politie en het leger en zo, die hebben, elke divisie heeft wel zijn eigen groep, orkest, om de soldaten een beetje van ontspanning te voorzien. Zijn vaak ook heel, heel goede muzikanten. En dus in Takoradi had de lokale divisie van het leger, die daar gelegerd was, zo zegt men dat toch zeker, een hele goede band van de Second Division, de Magnificent Musicians from the Second Division, vandaar de naam Maktou, onder leiding van Amponsa Roxon. Amponsa Roxon, zo was het. Een aantal van die muzikanten die waren ook muzikant bij de Parrots, een populaire highlife band in die periode, ook in de jaren 70. Maar het voordeel, als men ook in het leger ging en daar muziek speelde, men kreeg daar huisvesting, men kreeg er eten, men kreeg er gratis verzorging. Dus heel wat muzikanten spelen ook wel graag in een army band. Een hele uitleg om te vertellen dat we dus muziek gaan spelen van Funky Rob, die vorige week is overleden op 77-jarige leeftijd. Hij bracht in totaal maar een drietal LP's uit in 77, 78 en 81. En toen was zijn rijk of zijn populariteit een beetje uit, omdat ook de muzikale smaak in Ghana veranderde. Men begon meer naar disco- en popmuziek te luisteren dan naar zo de jaren 60 en 70 funk. En een beetje gedesillusioneerd verliet hij Ghana en vertrok hij naar Europa. Hij heeft dan veel jaar lang in Duitsland en Zweden ook gewoond, tot hij begin deze eeuw terug naar Ghana ging en daar een restaurant opende, het Hot Pepper restaurant. En dan, zoals vaak met ofwel vaker voorkomt bij muzikanten die in de jaren 70 heel populair waren in Ghana of in West-Afrika en dan helemaal in de vergetelheid zijn geraakt, werden ze ineens ontdekt en opgepikt door westerse muziekliefhebbers, collectors, platenlabels, producers. En werden ze naar Europa gehaald om 30 jaar na datum, na hun grote successen in Afrika,
ook concerten te gaan geven in Europa. Ook Funky Rob deed dat met een begeleidingsband. Hij heeft 2 tournees gedaan doorheen Europa met 2 verschillende Europese begeleidingsbands, maar die wel helemaal in de stijl speelden van de originele Mac 2 in Ghana in de jaren 70. Hij heeft zo ook nog, ik denk in 21 of als 23 of zo, heeft hij ook nog een optreden gedaan in de Ancien Belgique in Brussel. Dat is heel veel gebabbeld, maar het is natuurlijk een kort muzikaal eerbetoon dat ik hier wil doen aan Funky Rob. En zijn LP's, of toch 2 van de 3 LP's, zijn de laatste jaren of de laatste 10, 15 jaar heruitgekomen op het Analog Africa label. En op het Soundwave label onder meer, misschien vergeet ik nog een label. En de eerste reissue was op het Analog Africa label in 2011, was dat toch al, dus 15 jaar geleden. Zijn allereerste LP, Funky Rob Way, en daaruit hoor je het nummer Boogie Down, Funky Rob.

sometime, and then it fast. And sometime, and then it slow.

sorry. That. Ah.

Make It Fast, Make It Slow. Het titelnummer uit het tweede album van Rob, of Funky Rob, uit 1978 was dat. En hiervoor hoor je dus het nummer Boogie On uit zijn eerste album, Funky Rob, Rob Reindorf. Vorige week overleden, hij was 77 jaar. Nog een laatste nummer van hem, Funky Rob Way. Dus het nummer van waaraan hij ook zijn naam dankt, Funky Rob. Rest in peace.

De fantastische Trio Majesty met hun orchestra Sosoliso en Il est méchant. Congolese rumba funk van begin jaren 70. Orchester Sosoliso was een geweldig orkest. Opgericht door drie zangers. Die Trio Majesty vormde drie ex-zangers van... Die kwam van het orkest VV, Mataditi Mabele Lokomasingo en de derde, op zijn naam kan ik nu heel eventjes niet komen, Gesquin, zo was het. Ik denk dat twee van hen al overleden zijn ondertussen. Ze waren heel populair in de jaren 70, maar even plots als ze opkwamen en populair waren, verdwenen ze terug van de scène na een conflict met Verkis en ook nadat ze uit de gratie van Mobutu waren gevallen. Volgende zaterdag Congolese muziek in La Louvière. Rediamissi speelt daar dan. Rediamissi was veel jaar lang een van de zangers, een van de beste zangers in Viva la Musica, de groep van Papa Wemba. En hij speelt er ook een hommage aan Papa Wemba. Dat gaat door in het théâtre de La Louvière. Dans le cadre de Congolisation, dit weekend een festival in La Louvière, Congolisation. En daarop speelt dus Rediamissi om 8:00 s'avonds komende zaterdag, toch? Hè? Ja, 26/9. Je hoort hier Rediamissi uit een soloalbum dat hij, ik denk, eind jaren 80 opnam. Begeleid nog door Viva la Musica, of eind jaren 80, niet midden jaren 80, denk ik dat was. Mbongwana Yagi, Rediamissi en Viva la Musica.

Op één Congolees been kan je niet staan, daarom ook nog een tweede Congolees nummer van Le General Defao, El Big Star met Mboka ya Diogène. Dat komt uit zijn album Tremblement de Terre, die ook ergens, ik denk eind jaren 80, begin jaren 90 uitkwam. Het is bijna 7:15. Tijd voor nog eens een Bikutsi-nummer van Gibraltar Dracus. Het zijn album Zigili. Is dit Enying? Enying komt eraan.

Chief. Osadebe, Steven Ossita Osadebe en zijn Nigerian Soundmakers in Londen begin jaren 70. En we gaan er helemaal uit met nog een drietal minuten. Prince David Bull en zijn Professional Seagulls Dance Band of Nigeria. Dit was Afrobro voor deze week. Wat mezelf betreft, ik zal een maand afwezig zijn. Maar de vervanging is in voorzien en in goede handen. De komende weken dus nog steeds Afrobureau, maar met Afrikaanse muziek gemengd met ook heel wat reggae. En over een dikke maand ben ik dan ook terug. Tot binnenkort.

0: wanna see freak, listen to the freak show.
1: Half negen geweest, tijd voor Freak Scene, tijd voor ARP Alpha Dusted. Welkom.

We sprokkelden twee tracks uit de oude doos. Of toch op zijn minst 15 jaar geleden. Alpha Dusted van Arp en Bobbers Head van Moon Duo. Gloednieuw daarentegen is de opname die Joel Grip en Antonin Gerbal maakten. Van Teresa Fernandez, Kapverdische zangeres. U hoort uit het gloednieuwe album I Hope You Change, de langere track getiteld Mother, Have Fun With You. De Kaapverdische titel gaan we niet proberen uit te spreken. Gerbal en Grip speelden gisteren nog een verpletterend concert met Ahmed, Pat Thomas en Seymour Wright waren daar ook nog bij, natuurlijk in stuk in Leuven. Dus straks nog wat meer Ahmed, maar eerst Teresa Fernandez.

0: 在这里叫，不是在这里叫。我
1: 把杯子再来。
0: 问题了，问题了，问题
2: 了。老马，哎，我先 Francisca

Teresa Fernandez, twee tracks uit I Hope You Change, nieuwe LP voor Curved Pitch. We worden achterin volgens Even You, You Want to Become Me. Track 1 daarna, Mother, Have Fun With You. Teresa Fernandez, I Hope You Change, LP voor Curved Pitch. Opgenomen deze LP door Antonin Gerbal in een productie van Gerbal en Joel Grip, beide actief bij Ahmed. Alvorens we naar Ahmed gaan, eerst Christer Botijn, Oren Amarchi, Johan Bertling en Andreas Wertlin. U hoort Chrysotile uit de nieuwe LP Serpentine.

Planet on Saturn. Komt uit Giant Beauty, de boxset van Ahmed, of de Pat Thomas, Antonin Gerbal, Seymour Wright en Joel Grip. En Ahmed is een eerbetoon aan het werk van Ahmed Abdul Malik. Dit is Maria Atti en John McCowan. Je hoort Physical Display komt uit een nieuwe LP Errands.

van Maria Atti. En erf en milieu. Maar Don Poelen en Wilfred Kreis. Om Freak Scene af te sluiten. Handful of Dust. Tot volgende week.

Vandaag een iets wat speciale uitzending. Als oprecht blijk van medeleven brengen we ons programma als een hulde aan een van onze trouwste luisteraars, die, naar we verleden week vernamen, deze wereld op 8 september heeft verlaten. Dirk Peters uit Merksem. Hij is 65 jaar geworden. Enkel muziek waar hij van hield vanavond, weliswaar gewoontegetrouw. Alleen zeer recent uitgebracht materiaal, want dat is de essentie van ons programma nu. Wel, Dirk Peters was ogenschijnlijk misschien moeilijk te doorgronden, leefde op zijn eigen manier, met zijn eigen gedachten en gewoonten, maar als luisteraar van ons station voelde hij zich alleszins altijd in zijn sas. Hij placht dikwijls te bellen tegen het einde van ons programma, of vlak daarna, om van gedachten te wisselen. Over het programma van die avond, over de artiesten en hun output, maar ook persoonlijke ontboezemingen. We gingen dan soms vrij lang aan de telefoon, dus dat verlies gaat me wel raken. Het doet het nu al, eerlijk gezegd. Hij laat een leegte. Dirk nam ook heel veel programma's van Radio Centraal op. Niet alleen Smegma-uitzendingen. En op cassette. Hij moet een fameuze collectie hebben verzameld die over decennia gaan. Het zou uiteraard fantastisch zijn die archieven te kunnen digitaliseren. Maar dat hangt natuurlijk af van zijn nabestaanden die we in deze moeilijke tijden nu ook niet willen forceren of bruskeren. Het is maar dat ze weten dat we desgevallen interesse hebben. Het gaat ongetwijfeld over uniek materiaal uit onze radiogeschiedenis. En zo zouden we hem dan ook weer wat verder kunnen eren natuurlijk. Den Dirk was een fervente muziekfan. Zijn gezondheid was al vele jaren niet al te best, maar deze radio, dit station, was een verstrooiings- en ontsnappingskanaal. Hij was dol op funk, reggae, rock, maar ook erg op atmosferische muziek, ambient. Met een voorliefde voor, en ik zal het in zijn eigen woorden zeggen en in het Antwerps, van die schoon en donkere ambient. Hoe hij daartoe gekomen was, hangt mijn zinziens sterk samen met het effect dat dark ambient heeft op mensen. Een diep psychologisch en fysiologisch effect dat trouwens sterk verschilt per persoon. Omdat zo'n muziek traditionele structuren zoals melodie en ritme loslaat en gebruik maakt van drones, soundscapes en industriële echo's, activeert het specifieke hersengebieden die gekoppeld zijn aan verbeelding, introspectie en het stresssysteem. Laten we hier toch eens dieper op ingaan, maar eerst een stuk muziek. We waren dus al begonnen met Dirk Series. Dirk Peters was namelijk ook jarenlang trouw luisteraar van een Radio Centraal programma dat vanaf midden de jaren 80 tot begin jaren 90 heeft gelopen. Genaamd Membraan, samengesteld en gepresenteerd door een voornaamgenoot van hem, Dirk Series. Met een elektrische gitaar en een handvol effecten bracht deze landgenoot, ook internationaal geprezen om zijn werk onder het alter ego Vitna Abmana, bracht hij zo net Curves of Splendor uit. Hiervoor boetseerde hij 4 schitterende, langgerekte ambient-composities die pracht en praal in een optimistisch licht zetten. 4 mantras, doordringd van helderheid, warmte en rust, die de luisteraar meenemen naar een andere plek, een andere tijd, een andere dimensie. Van het melancholische openingsnummer Destination Rewind tot het trance-opwekkende langgerekte slotstuk Oblivion Serenade kenmerkt de muziek zich door verfijnde gelaagdheid. Op Curves of Splendor, Series' 5e soloalbum voor het projectlabel, bewegende grootse, bewerkte boventonen van zijn gitaar speels door een minimalistische rust, gehuld in een sfeer van hoop. De vele overlappende gitaarklanken en golven
creëren een stroom die de luisteraar optilt en vervoert naar een oord van geborgenheid, ver weg van de toch wel heel erg opdringige wereld waarin we vandaag de dag leven, nietwaar? We draaien uit deze release verder de eerste track met de toepasselijke titel Destination Rewind, waarmee we al een stukje gevorderd waren.

We zouden het over de effecten hebben van dark ambient. Wat gebeurt er ten eerste in het lichaam en brein bij het luisteren naar dat muziekgenre? Met andere woorden, het diep psychologisch en fysiologisch effect. Verhoogde focus en isolatie van de buitenwereld. Het repetitieve, monotone karakter van dark ambient maskeert storende omgevingsgeluiden. Omdat er geen zang of abrupte ritmewisselingen zijn, raakt het brein niet afgeleid, wat vaak leidt naar een staat van hyperfocus of een meditatieve trance. Wat nog? Activatie van het stresssysteem, arousal. De diepe, sublaagfrequente tonen en dissonante klanken bootsen evolutionaire alarmsignalen na. Zoals het grommen van een roofdier of een naderend onweer in feite. En dit kan bij sommige luisteraars zorgen voor een lichte stijging van de hartslag en de aanmaak van stresshormonen, cortisoadrenaline. Wat een gevoel van onderuitse spanning of alertheid opwekt. En ook nog prikkeling van de rechter hersenhelft. Dit genre stimuleert sterk de visuele verbeelding en abstracte emoties in de rechter hersenhelft. Luisteraars ervaren de muziek vaak als een filmscenario in hun hoofd. Wat denken mensen tijdens het luisteren? Zo komen we dan toch wel bij bijvoorbeeld Dirk. De gedachten van luisteraars zijn sterk afhankelijk van hun gemoedstoestand en de context waarin ze luisteren. Dit zijn de meest voorkomende mentale patronen. En ik som ze alle vier op. Per type luisteraar geef ik dan wat ze denken en ervaren. Ten eerste is er de onvoorbereide luisteraar. Dat was Dirk dus zeker niet. Hè? Die voelt, er klopt hier iets niet. Er dreigt gevaar. Wie niet gewend is aan het genre krijgt paranoïde of claustrofobische gedachten. Het brein probeert de abstractie en de abstracte geluiden te vertalen naar een concrete dreiging, net als bij horrorfilms. Een tweede type is de nachtelijke werker of student. Dat was hij ook niet, Dirk. De rest van de wereld slaapt. Ik ben volledig alleen met mijn taak. De gedachten zijn heel clean en minimalistisch. Er is geen ruimte voor interne monologen of piekeren. De muziek dwingt de gedachten naar het werk dat voor hen ligt, dat voor de luisteraar ligt. Een derde type is de creatieveling, schrijver. Ik zie een verlaten post-apocalyptische wereld voor mij. Er ontstaan filmische scenario's. Mensen denken aan initiële ruimtes, liminale ruimtes, zoals verlaten metrostations, mistige bossen of de oneindige kosmos, zeg maar. Met andere woorden, de muziek activeert pure fantasie. Dat kan er wel bij geweest zijn bij Dirk. Maar een vierde type, en dat is hem helemaal, de introspectieve. Ik overpeins de diepere, rauwe kant van het bestaan. Gedachten verschuiven naar existentiële vragen, melancholie, filosofie of het verwerken van complexe, donkere emoties. Het biedt een veilige ruimte voor zware gedachten. Kortom, dark ambient fungeert als een psychologische spiegel. Voor de een creëert het een comfortabele cocon van acceptatie, van rust en diepe focus, terwijl het voor de andere de deur openzet naar oerangsten en onbehagen. Maar verder met de muziek nu, ter illustratie, een van de beste dark ambient werken van dit jaar, gloednieuw ook, Son of Svetovit met Cape Arcona. Waarover gaat het? Het is een gitzwarte plaat die dark ambient, ritual ambient en drone combineert met post-industrial invloeden. De muziek wordt uitgebracht via het onafhankelijke label
IMI Records. Zowel de artiestennaam als de titel van het album zijn rechtstreeks geïnspireerd door het Slavisch paganisme. De artiest heet in werkelijkheid Sam Amir Mustafa en is een 20-jarige muzikant van Syrische afkomst die momenteel vanuit Richmond, Virginia in de USA opereert. De man heeft van huis uit via zijn Syrische afkomst geen directe historische of culturele band met de West-Slavische mythologie. Zijn interesse in de mythologie van de Ranen, de Rujani en de god Svetovit is puur een artistieke en conceptuele keuze. Binnen de underground, postrock, ambient en metal scenes is het zeer gebruikelijk dat muzikanten zich laten inspireren door specifieke historische periodes, obscure mythologieën of religieuze folklore die ver buiten hun eigen geografische of etnische achtergrond liggen. En voor Mustafa is de geschiedenis van Kaap Arkona, het tragische einde van een heidens heiligdom dat in de as werd gelegd, simpelweg de perfecte thematische en sfeervolle basis gebleken voor de donkere, hypnotiserende, rituele sound van zijn album. Zijn artiestennaam zowel als de titel van de release verwijzen naar een cruciaal moment in de geschiedenis van de West-Slavische mythologie. Svetovit of Zvantovit is de vierkoppige Slavische god van de oorlog, vruchtbaarheid en overvloed. Hij was de oppergod van de Rujani, de Ranen, de Rujanen, allemaal synoniemen, een Slavische stam. Kaap Arkona, Kreep Arkona, de titel van de release, is een steile kaap op het Duitse eiland Rügen in de Oostzee. En dit was de locatie van de legendarische tempelburcht Jaromarsburg. Het was het allerlaatste grote bolwerk van het Slavische heidendom. De titels van de nummers, zoals Sacred White Horse, het heilige witte orakelpaard van de god, en Valdemar, First of His Name, verwijzen naar de belegering van Arkona in juni 1168. De Deense koning Valdemar, de eerste, en bisschop Absalon namen de burcht in, hakten het reusachtige houten idool van Svetovit in stukken en verbrandden het, wat de ondergang en het definitieve einde van de Slavische religie in die regio markeerde. Het album is bedoeld om de geschiedenis van die Rujani hoorbaar te maken via groots opgezette nummers die klein beginnen en geleidelijk aanswellen tot een luider filmisch geluid. Omdat Kaap Arkona het middelpunt vormde van deze boeiende historische context, heeft hij die naam dan als titel voor zijn album gekozen. Son of Svetovit, Kaap Arkona en daaruit twee tracks, As You Slumber en Pitch the Drone, samen goed voor een kleine 24 minuten.

Van de nieuwere ontdekkingen van de laatste 3 jaar was Dirk Peters heel erg geïntrigeerd door de muziek van Slow Foam. Onder die naam, Slow Foam, verkent de multidisciplinaire kunstenares en docente Madeline Bird op speelse en zachte, tedere wijze, wervelende, door glitches gekenmerkte soundscapes, opgebouwd uit drones, sprenkelende ambient, dromerige poëzie, veldopnames en textuurrijke percussie. Haar werk is daarbij geworteld in hydrofeminisme, neuroesthetiek en de bevreemdende wisselwerking tussen ecologie en technologie. Ze gebruikt er een bijzondere mix van geluid, gesproken woord en beeld in. Daarmee onderzoekt ze hoe we ons in deze hectische tijden van klimaat en economische crisis toch met elkaar de natuur kunnen verbinden. En die fascinatie komt niet uit de lucht vallen. Ze behaalde een masterdiploma in neuroesthetiek aan de Universiteit van Londen, waar ze specifiek onderzoek deed naar hoe gezamenlijke verbeelding kan zorgen voor meer hoop en verbondenheid. Haar genreoverschrijdende ambient is allesbehalve eentonig of saai. Daarom is ze vrij populair bij sommige van onze diehard luisteraars, zoals Dirk Peters. Haar soundscapes bewegen zich tussen diepe dub- en bass-territoria, glitchy drone-klanken en geluiden die doen denken aan posthumane moerassen. Haar nieuwste album, Night Rider, verscheen vorige maand september. Het kwam toen al even aan bod in onze uitzending van 14 september, spijtig genoeg. Zowat een week na Dirk's overlijden dus. Het album is een vorm van sonische autofictie, diep geworteld in de psychosociale bodem van de Sonora-woestijn, de plek waar Madeline haar tienerjaren doorbracht. Die woestijn is een waas van natuurwonderen en mystiek, maar ook van spirituele leegte. Zoals dat vaak gaat met herinneringen, beweegt de muziek zich in wijde spiralen. Beelden en indrukken kantelen voortdurend. Het nu stort ineen met het toen. Water wordt steen en het verstand glijdt over in het lichamelijke. 2 tracks vanavond van Slow Foam, die we nog niet eerder draaiden. What is, what was, en In Perfume, Remember.

Tanto te he querido is het solo-akoestische debuutalbum van de ook al in Brooklyn gevestigde interdisciplinaire artieste Isabel Crespo Pardo, die er ook elektronica aan toevoegde. Het is uitgebracht onder de projectnaam ISA, drie lettertjes I en dan SA. ISA. Het album verscheen op 2 oktober, jongstleden, via het label Leaving Records op Bandcamp. Isabel Crespo Pardo is geboren en getogen in Costa Rica, heeft daarnaast een multicultureel achtergrond met Colombiaanse en Spaanse wortels en is deels opgegroeid in Duitsland. De intieme stem- en familieopnames die je op haar album hoort, zijn ook afkomstig van haar familie uit Costa Rica. De muziek op het album combineert experimentele soundscapes, veldopnames, field recordings, gedichten en intieme stemopnames van familieleden. Je kunt de muziek beluisteren, digitale tracks aanschaffen als je dat wil, of de vinyleditie bestellen via de officiële ISA Bandcamp pagina. Het album is een diep persoonlijk en conceptueel project. De betekenis achter de nummers, een sonisch archief van herinneringen. Crespo Pardo gebruikt haar composities als een manier om patronen in herinneringen te onderzoeken via vragen, onderbrekingen en reflecties. De betekenis en de rode draad achter de nummers, die laten zich als volgt omschrijven. Ten eerste werken met herinneringen. Isabel heeft de muziek grotendeels opgebouwd uit een persoonlijk sonisch archief van field recordings. Veldopnames dus, die ze in de afgelopen 30 jaar verzamelde tijdens bezoeken aan haar thuisland Costa Rica. Voor haar werkt een geluidsopname als een wormhole, dat de luisteraar direct transporteert naar een specifieke tijd, plek en ervaring. Ook het doorbreken van grenzen. De nummers laten de grenzen tussen de innerlijke en uiterlijke wereld vervagen. Sonisch uitzicht dit door flarden van Mexicaanse protesten, intieme familiegesprekken tussen verschillende generaties, minimalistische solopiano en experimentele vocale technieken met elkaar te verweven. Hierdoor lossen traditionele, lineair verhaallijnen op in een vloeiende klankwereld. U hoort nu een aantal kortere fragmenten van ISA. Tanto te he querido, zo heet release.

Dirk Peters kende natuurlijk zijn klassiekers. Tangerine Dream hoorde daar zeker bij. Alhoewel het al vele jaren niet meer de beroemdste bezetting van het trio Edgar Froese, Chris Franke en Peter Bouwman is. Ze bestaan dan ook al sinds 1967. Hoewel oprichter Edgar Froese in 2015 is overleden, wordt zijn muzikale erfenis voortgezet door een drietal dat teruggrijpt naar het klassieke, door sequencers gedreven geluid. De formatie bestaat tegenwoordig uit Thorsten Quisling, sinds 2005 lid van de groep en sinds 2013 muzikaal leider. Hij speelt sinds piano en gitaar. Ook Hoshiko Yamane. Deze Japanse violiste en componiste maakte sinds 2011 deel uit van de band en verrijkt de elektronische soundscapes met viool, cello en effectpedalen. En ten derde hebben we Paul Frick, de Berlijnse componist en synthspeler, sloot zich in 2020 officieel bij het collectief aan. Belangrijk is ook Edgars weduwe, Bianca Froese Akwaye, leidt Tangerine Dream achter de schermen in een niet-muzikale rol om de nalatenschap van de groep te bewaken. Ik zag ze in deze nieuwe formatie al eens live in de Botaniek in Brussel op 4 juni 2022 om precies te zijn. Nog altijd zeer de moeite. Als onderdeel van hun 60-jarige jubileumtournee, de Level Tour 2027 genaamd, staat er een concert gepland op 16 mei 2027. 16 mei. Aan de Schansstraat in Rillaar bij Aarschot. Het is een openluchtlocatie, een outdoor event dus. Dat belooft dus sfeervol te zijn. Kaarten en actuele concertinformatie zijn online beschikbaar via platformen zoals het Songkick Concertoverzicht Aarschot. Omdat het een outdoor event betreft, is het natuurlijk wel raadzaam de updates al daar in de gaten te houden. Tijdens de tournee in 2027 zal dit trio ook muziek ten gehoor brengen van hun nieuwe studioalbum, Level, dat begin 2027 verschijnt. U hoort nu uit hun dit jaar verschenen mini-album, dat heet Night Trains and Cityscapes, twee van de drie nummers. Op dit mini-album staan nieuwe versies van eerdere favoriete tracks, ook van Froese Franke en eerder lid Johannes Schmulling. U hoort Happy Ending en Love on a Real Train. Samen goed voor ongeveer een kwartier TD. Zo plegen de fans de groep namelijk te noemen. TD. Had u entendu? Nouveau disque de TD. In juli jongstleden kwam bovendien Tangerine Dream live at Paul-Emile Janson Auditorium. Brussels, February the 9th. 1976 oud. Meer dan 50 jaar na het concert, nu een officiële release daarvan, die meer dan anderhalf uur duurt. Het is een dubbel cd op het Culture Factory label. De eerlijkheid noopt me om te zeggen, ik was er toen bij en herinner me de drie grote batterijen sinds. Christophe Franke in het midden, lang haar met een middenscheiding en met de Big Moog achter hem. Rechts Peter Bouwman met diverse keyboards en links Edgar Froese op EMS VCS3, een Mellotron en een ARP-synth. En ik dacht ook een Gibson Les Paul-gitaar. Alle drie stonden ze met de ruggen naar het publiek gekeerd. Vreemd zicht. Memories. Tangerine Dream. Happy Ending. 2026 recording. En Love on a Real Train, 2026 recording. TD.

Eerder dit jaar kwam Night Communion uit van Steve Roach. Misschien wel de favoriete componist, muzikant van de ons recent ontvallen extensieve Radio Centraal luisteraar Dirk Peters. Quasi elk telefoongesprek werd de naam van Steve wel even vernoemd. Dit album, Night Communion, kwam in ons programma nochtans nog niet aan de orde. Steve Roach is dan ook ongelooflijk bedrijvig. Hij is in 2026 al enorm productief geweest. Zowel met reguliere albums als met abonnements-exclusives. Ze verschijnen er bijna maandelijks verborgen parels, zoals Night Communion, dat een typisch voorbeeld is van hoe Steve Roach zijn meest loyale fans beloont via de Steve Roach Exclusive Bandcamp. Aanvullende details over de achtergrond, distributie en context van dit specifieke album verduidelijken de release. Hij werkt dus ten eerste hier met een exclusiviteitsmodel. Het album is DRM vrij beschikbaar in hoogwaardige audioformaten via Discogs. Het is expliciet niet uitgebracht voor publieke broadcast en is niet te vinden op reguliere commerciële streamingdiensten zoals Spotify of Apple Music. Roach gebruikt dit platform, Discogs, om muziek rechtstreeks met zijn kernpubliek te delen. Een tweede facet, de Mellotron, fungeert als middelpunt. De track, Mellotron Meditation, en de algehele sound van het album leunt sterk op de unieke nostalgische klank van de Mellotron. Dat vintage-instrument is bekend om zijn op tape gebaseerde strijkers- en koorsamples. Ook de Beatles gebruikten het al. En tal van vermaarde proggroepen zoals King Crimson, Genesis, The Moody Blues, Rare Bird, Kayak, Earth and Fire, Yes. Het geeft het album een melancholisch, analoog en organisch karakter dat verschilt van Roach zijn puur kosmische of pulserende synthesizerwerk. Het album is ook een overgangsperiode in zijn discografie. Night Communion, verschenen op 31 januari 2026, vormt een directe sonische brug naar zijn grote publieke studioalbum Sentient Being, dat slechts een week later op 6 februari 2026 verscheen. Waar Sentient Being grootser en meer futuristisch van opzet is, fungeert Night Communion juist als de intieme, minimalistische tegenhanger die puur gericht is op introspectie. Het album is doelgericht ontworpen voor de late uren, zoals nu dus. De titels suggereren het al: Space of Healing, Glass Sky, Night Communion. Steve Roach heeft deze diepe, rustgevende soundscapes specifiek gecomponeerd om op een laag volume in het donker te beluisteren. Het is bedoeld als functionele ambient, perfect ontworpen voor nachtelijke luistersessies en diepe meditatie. Muziek die helpt de hartslag te verlagen en de luisteraar in een liminale status, dus de overgang tussen waken en slapen, te brengen. En mogen ook Dirk Peters in vrede rusten. Night Communion van Steve Roach is onze pièce de résistance voor vanavond. We draaien eerst Mellotron Meditation en aansluitend de titeltrack. Tot middernacht of misschien ietsje langer. Tot volgende week trouwens. Met dan terug meer nieuwe klanken en artiesten. Misschien een minder uit muziek uit de kosmos gevoel. Alhoewel ik en heel wat luisteraars toch fan blijven van dit fijn besnaarde meditatieve genre. Zeker in het huidig wild tijdsgevricht. Steve Roach, Night Communion.

0: vrijdag van 4 tot 7 bij Radio Centraal 106.7. Vandaag hebben we twee heren in de studio die ons komen vergezellen. Twee heren die bij de Clue spelen.
1: Dag Leon en Miras. Alles goed?
2: Ja.
3: Absoluut. Okay.
0: Zeker. Ja.
1: Welkom terug.
2: Merci, merci.
1: Ondertussen 2 jaar geleden zo,
2: Deden zijn geweest. Langer, denk ik. Ah, je bedoelt in Radio Centraal?
1: Nee, bij de Mendel 11.
0: Jullie zijn al eens te gast geweest bij ons.
2: Echt?
1: Op
2: ik niet.
1: Zondagnacht.
0: Nee. Jawel.
3: Ah, maar dat was onze takeover van de...
2: Ja, dat kan. Ik weet dat niet meer zo goed. Wanneer was
0: ik dat? Ik denk dat jullie wel...
2: Wat hadden we gedaan? Hadden we muziek gespeeld? Of?
0: Nee, dat niet, denk ik.
1: Nee.
0: Een gesprekje gehad?
1: Nee, een gesprek.
2: Ah, jawel. Ik weet dat nog, ja. Maar ook Tobias was hier toen ook.
1: Dat kan wel.
2: Ja. Nee, maar dat is inderdaad ook al lang geleden.
0: Ja.
1: Dat was volgens mij... Kan dat bij jullie vorig album geweest zijn?
2: Wat is het eerste album dat we uitbrengen? De vorige was een EP. met 4 nummers. Maar dat kan wel dat toen vanwege dat was. Ik weet eigenlijk niet meer zo goed.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, we hebben jullie dus uitgenodigd om jullie nieuwe plaat te komen voorstellen.
1: Hoe heet de plaat?
2: Vanity Fair.
0: En waar komt die naam? Vanity Fair?
2: Dat is een boek en een modemagazine.
0: Uh-huh.
2: En we vonden dat wel een goede titel voor de plaat.
0: Oké. Okay.
3: En dat is toch ook een soort markt of zo?
2: Ja, wel, in dat boek is dat een soort dorp, het dorp dat Vanity noemt, waar dat een soort oneindige kermis gaande is.
0: Oké. Okay.
1: Klinkt wel leuk.
3: En de Clue is een oneindige kermis.
2: Ja, ik denk dat wel.
0: Is dat daarom dat jullie verkleed zijn gekomen vandaag?
3: Ja, ik ben aan Spider-Man.
0: Ik zie het.
3: Dank je.
0: Ik ben als Batman.
3: Ja.
1: Spider-Man als Barcelona voetbalspeler.
3: Spider-Man
1: en Messi tezamen.
3: Ja, die moet ook naar de matchen. Maar wel wat groter dan Messi.
1: Geen idee.
0: Hoe groot denk je dat Messi is?
3: Messi is 1,60 meter. Ik heb het net opgezocht voor het interview.
1: Ja? Je wist dat deze vraag ging komen.
3: Exact. Ja, Spider-Man is 2,20 meter.
1: Echt?
3: Echt waar.
2: Maar welke Spider-Man?
3: Welke Spider-Man? Nee,
2: dat is te veel, hè?
3: Tom Holland? Nee, dat is ook klein, denk ik. En wie was de eerste? De eerste Spider-Man is groot.
2: Je hebt nu animatie Spider-Man.
3: Wat?
0: Hoe noemt hij?
2: Dit is zo de nieuwe
1: Spider-Man.
0: Tobey Maguire, ja.
3: Tobey Maguire. Is die groot?
2: Ja.
3: Dat heb ik niet
1: lijkt me niet zo groot.
3: Niet hard genoeg voorbereid aan het interview.
0: Maar, ja.
2: Mm-hmm.
0: Geen idee. Maar spinnen zijn ook niet zo groot, natuurlijk.
3: Dat is waar. Wel heel eng.
0: Ja. Dat is waar. Nee, jullie album is 2 weken geleden uitgekomen. Op Cortisona. Ja,
2: inderdaad.
0: En jullie hebben momenteel al 1 release show gespeeld in Brussel. Toch? In
2: de
0: Beurschapburg. Was dat leuk?
2: Dat was heel tof.
0: Ja.
2: Nee, dat was echt supergoed gegaan eigenlijk. Want het is wel waar nieuwe live set dat we spelen. En ja, ik ben wel content eigenlijk. Er zijn altijd dingen die nog gaan veranderen. Of die, ik denk dat niet zoveel shows echt hetzelfde zijn.
0: Mm-hmm.
2: Maar...
3: Ja, zeker. Er zit ook gewoon improvisatie in onze set. Dus dat is een beetje
2: sowieso
3: de bedoeling zelfs. Dat er toch een beetje onvoorspelbaarheid in zit. We hopen dat het zo'n gecontroleerde onvoorspelbaarheid is na een paar jaar, veel jaar samenspelen.
2: Maar ik heb ook wel het gevoel dat het voelde voor mij wel heel gecontroleerd, zodat er echt nu een basis is en dat we daar gewoon op van alles kunnen doen.
0: Ja.
2: En dat is wel...
0: Ja, want ik denk ook, de nummers, dat zijn ook wel moeilijke nummers om die exact zo live te brengen, denk ik. Dus dat kan toch bijna niet echt.
2: Nee, dat is ook niet echt de bedoeling, denk ik. Dat is toch niet waar we echt naar streven.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk, hoe dat we de plaat zien, of nu de live sets bij de plaat, is meer ook een interpretatie
0: mm-hmm.
2: van de plaat. Of eigenlijk een... ja, dat je de plaat eigenlijk als een basis neemt om van te beginnen en daar samples van te nemen. Of ik heb dat heel veel gedaan nu. Mijn Digitech, waar ik nu mee werk, dat ik heel veel samples terug van de plaat heb gebruikt in de live set, maar op een andere manier dan dat die gebruikt worden op de plaat of zo. Dus, ja.
0: Cool.
1: Hoe lang zijn jullie bezig geweest met de plaat?
3: Ik denk een jaar en al, wel even.
2: Ja,
3: maar er staan ook nummers op die wel veel langer spelen, die dan wel zijn veranderd tijdens het opnemen.
2: Ja.
3: Maar ik denk bijvoorbeeld Slow Cooking Fast Life, dat is begonnen als een... Dat was TTT vroeger.
2: Ja, ja.
3: Toch? En dat is een nummer dat we eigenlijk al vanaf het begin, bijna, toch vanaf dat ik erbij zit, spelen.
2: Denk eigenlijk nog langer. Ik denk dat toen was, want Loran was eerste bassist voordat Midas bas speelde bij de Clue.
0: Ja.
2: En er zijn nummers die op de plaats staan die eigenlijk van toen nog dateren. Okay. Ik denk zo, Sunbathing at Night is denk ik het oudste nummer op de plaat.
0: Ja.
2: Maar dat klinkt nu helemaal anders.
0: Hoe komt het dan dat die nummers niet dan op de vorige EP zijn beland?
2: Omdat we toen hebben gekozen eigenlijk om een kleiner project te doen, omdat we zijn eigenlijk altijd... tot nu eigenlijk, want eigenlijk de EP zie ik ook meer als een soort live project of zo. En daar, tot nu was eigenlijk de Clue meer een soort live band of zo. Wij maakten niet zo heel veel studio-opnames. Of als we opnames waren, was dat echt gewoon record en je neemt op en dat is de take of zo.
0: Ja.
2: Dus we hebben... Wacht even, ik ben even aan het denken wat je vraag was.
0: Waarom de nummers niet op de vorige?
2: Ja, omdat we toen gewoon een kleine selectie hebben gemaakt van nummers dat we toen speelden.
0: Ja. Oké. Okay. En was het dan om zo, denk ik dan voor de eerste keer, zo echt studiosessies te doen en zo? Was dat anders dan dat jullie normaal speelden samen? Is dat dan dat je ineens een grotere druk krijgt of zo? Van oké, we moeten hier wel echt zien dat we iets neerzetten of zo?
3: Oh, we hebben niet echt in een chique studio of zo gewerkt. Ik denk dat we ook veel thuis hebben gedaan. Ik denk dat we
2: het chicste is bij Lessen Today Klaus.
3: Ja, dat was wel. We hebben studenties gedaan.
0: Ja.
3: Ja, maar daar hebben we dan wel nog zo live, echt in volledige formatie opgenomen. Maar we hebben vooral daarna, nadat er zo een paar tracks wel zo op stonden, gewoon heel veel geëdit daarin. Mm. En achteraf nog extra materiaal opgenomen. En zo daar verder aan gewerkt. Dat ook na dat live gegeven, dat er nog heel veel aan veranderd is eigenlijk.
0: Ja.
3: Zelf van veel dingen dat er niet veel overblijft meer van die eerste live-opname.
0: Ja, oké.
3: Maar dat zijn dingen dat we thuis, als wij voor al de tijd dat we daar zo aan gewerkt hebben, een chique studio hadden moeten huren, dan hadden wij...
2: dan hadden we geen geld.
3: Nee, dat was echt...
2: Maar dat is nice, ja.
3: Ja, dat was ook
2: van een heel tof proces eigenlijk, voor zo te werken aan die muziek en dat ook... Ja, dat is een toffe wisselwerking. Omdat ik nu wel het gevoel heb dat ook als wij live spelen, is dat wel... op een frisse manier of zo, dat is echt iets anders.
3: Ja, er staan ook nummers op de plaat.
2: Voor die plaat was, sorry?
3: Dus dat er ook nummers op de plaat staan dat wij gewoon nog niet hadden live gespeeld. Dat wij gewoon vanaf het album zo. Eigenlijk hebben wij een cover gespeeld van wat wij hebben dan gemaakt op het album. Zo. Dat is iets dat we nog nooit hebben gedaan daarvoor. Dat was altijd vanuit jams dat alles ontstond of zo. En dan,
2: inderdaad.
1: En wie heeft er allemaal meegewerkt aan het album?
2: Kiara heeft veel meegewerkt aan de plaat. Heeft eigenlijk op heel veel nummers nog samples en vocals toegevoegd. Dan Simon heeft... Kiara Govaert. Ik zou even voor een achternaam zeggen. Kiara Govaert. En dus Simon Beekaert heeft bij Les de Klaus ons opgenomen en heeft hij zowel studio engineer geweest.
0: Ja.
2: Het Ravecore heeft ook gezongen op... Slow Cooking Fast Life. Okay. Is er zo'n koorstuk waar zij een melodie zingen. Ja, dank u wel, Midas. Dat is wel handig.
3: Ja.
0: Een speakbriefje.
2: Op Our House is het ook Nina Brugger die eigenlijk die vocals eerst heeft ingesproken.
0: Ja.
2: Dus dat zijn dat is zo'n nummer met zo'n blind gekocht-achtige vocal. Wat is dat soort parlando? Meer zo gesproken tekst dan echt vocals.
0: Ja.
2: Maar dat was eigenlijk heel grappig, want dat is een vriendin van ons die uit Zwitserland komt, dus die spreekt eigenlijk geen Nederlands.
0: Mm-hmm.
2: En die was hier op Erasmus en dan leerde hij Nederlands spreken door blind gekocht te kijken. En dan was dat vaak dat we op café zaten en dat opeens zo in zo'n flow begon van zo allemaal van die zinnen achter elkaar.
1: Ja, ik dacht dat dat samples waren, maar dat is een...
2: Nee, ja, wel. Dus dan hebben we eerst Nina opgenomen en dan heeft Chiara die eigenlijk dat nog gewoon opnieuw gedaan, eigenlijk.
0: Ja.
2: Omdat, ja, ik weet niet meer waarom exact, maar dat werkte wel. Dat is wel grappig. En dan hebben die twee opnames wat gemixt met elkaar.
3: We vergeten Martijn nog.
2: Ja, Martijn heeft
3: echt veel gedaan. Dus dat is, Martijn heeft gemixt. Mm-hmm. En ook al, omdat we veel thuis zelf hebben opgenomen, veel van de problemen die wij zelf hebben veroorzaakt ook opgelost. Dus Martijn heeft echt, is een savior geweest.
2: Ja, dan moeten we Martijn de Bond.
3: Ja, moeten we heel hard bedenken.
0: Want dat wil ik daarnet nog vragen, zodat jullie die opnames terug bekijken en bepaalde dingen aanpassen en zo, doen jullie dat dan ook voor een deel zelf? Kunnen jullie dat zelf? Of is dat dan enkel, bijvoorbeeld in dit geval, Martijn geweest die dat dan...
3: Ah, nu, je kunt wel... Ik denk dat dus iedereen...
2: Ik snap de vraag niet helemaal.
3: Editen bedoelt?
0: Ja, zo, want ik vroeg daarnet van, heb je dan in de studio echt gezeten, maar jullie zeiden van, nee, we doen dat dan eigenlijk gewoon thuis nog een beetje zelf.
3: Ja.
0: Dus dan,
3: maar jij kunt dat ook zelf. Iedereen kan dat zelf. Dus gewoon, je moet gewoon betalen voor een programma en dat leren.
0: Ik heb al betaald voor een programma.
3: Jij hebt al betaald voor... Ik weet dat ook wel, Mathieu. Iedereen kan dat zelf.
0: Oké, dus hebben jullie wel deels zelf gedaan.
3: Ja.
2: Ik denk het wel. We hadden gewoon heel veel rommel gemaakt.
3: Ja,
2: zo in uw bestand hadden wij zo, zeg maar, een... Ik weet niet hoeveel... Maar echt overdreven veel sporen over elkaar om gewoon zo te hebben van... Wow, dit klinkt kei cool. En dat hebben we gewoon aan Martijn gestuurd. En Martijn heeft dan wel
3: geholpen. We hebben wel een selectie gemaakt. We moeten ook zorgen dat voor het volgende album iemand nog wilt mixen. Hè?
2: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik vind niet zo goed promo.
1: Oh, allemaal doormailen.
0: Ja. Je moet het eigenlijk gewoon oplossen.
2: Nee, maar ja, dat was ook een les. We gaan dat niet meer nooit doen op die manier. Dat was gewoon omdat dat voor ons ook de eerste keer was dat we zo op die manier ook werkten. We hebben gewoon zo, soms zo dingen wat onlogisch aangepakt. En daar heeft Martijn wel heel erg mee geholpen. Om toch?
3: Die heeft ook echt, beslissingen van sommige non-beslissingen dat wij gemaakt hebben.
2: Ah, wel, en bij een volgende plaats gaan we dat gewoon gaan we dat bijvoorbeeld anders, denk ik, doen. Of dat hebben we nu ook wel geleerd van...
0: Ja.
3: Of gewoon nog eens Martijn vragen, hè.
0: Ik ken dat wel.
3: Die heeft ondertussen ook wel door wat er van gevraagd wordt.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Maar, en hoe begin je dan aan zo'n nummer? Want jullie muziek is wel veel in deze... album zo heel veel samples en zo, maar is er dan zo iemand die zo afkomt met een bepaalde structuur of zo, of een bepaalde baslijn of riff of zo?
3: Dus die oude zijn uit jams ontstaan. Sommige jams waar ik zelf niet ben bij geweest, omdat ik toen nog niet bas speelde bij de Clue.
2: Maar het merendeel wel, denk ik. Ik denk dat zo die wipe, die nu heette vroeger Wipeout, die heet nu op de plaats, Sunbathing at Night, die is... Ik denk dat de enige die echt zo... Ah, die in Slow Cooking Fest Live, maar...
3: Ja, wel, dus...
2: De meeste zijn wel nieuw, toch?
3: Ik denk het wel. Ja. Maar dus er zijn een paar zo uit jams ontstaan.
2: Mm-hmm.
3: Maar ik ben nu dus aan het praten over een stuk geschiedenis waar ik geen deel van ben, maar...
1: Voelt je buitengesloten?
3: Tuurlijk, dat is heel moeilijk. Dat is, maar we gaan naar speed met de
0: microfoon. Als de microfoon afstaan,
3: kunnen jullie mij een knuffel komen geven?
1: Spider-Man.
3: Ja. Thank you, dude. En dan de nieuwe nummers. Leon heeft eigenlijk ook met veel ideeën afgekomen. Daarvoor ook. Niet dat jij dat normaal niet doet, maar... dat. En dan... Voilà.
2: Ja, ik denk dat bij op verschillende manieren werkt. Ik denk soms dat iemand een melodietje heeft of zo. Of echt soms... Ik denk bijvoorbeeld bij The Fish dat zo het meeste was dat ik echt zo'n soort structuur of een idee voor een nummer had al. En dat ik dan naar Miras en Elian ben gaan en van zo, gaan we deze uitwerken?
0: Mm-hmm.
2: Maar het meeste ontstaat gewoon van, we gaan zo'n nummer maken en dan speelt iedereen zijn eigen stuk. Eigenlijk zo, een beetje zoals een jam.
0: Ja.
2: En dan werk je dat samen wat uit.
1: En jullie zitten zo wat tussen Brussel en Antwerpen gesitueerd? Voor het moment.
3: Aha.
1: Onhandig of net inspirerend?
3: Dat hangt er vanaf wie daar naar waar moet komen. Als ik naar Brussel moet komen, super onhandig. Vreselijk. Als zij naar Antwerpen moeten komen, maar dat is fantastisch. Dat is nu ook in mijn huis dat we repeteren. Dus dat is echt gewoon... Als ik zeg, we repeteren om 11, dan belt er iemand aan en dat is meteen ook mijn wekker. Dus ik sta dan, ik ga uit mijn bed, ik doe een broek aan, soms zelf aan. Niet. Ja, mijn Spider-Man pak doe ik aan. Ik ga naar beneden met mijn web en dan doe ik open en ik begin gewoon te repeteren. Dus dat is een fantastisch
0: proces. Moet jij je tanden daarvoor dan nog, of niet?
3: Nee, ik doe ongedoucht de repetities. De radio, hiervoor heb ik gedoucht, dat is waar, Leon.
2: Ja,
3: Leon heeft mij zien douchen. Ja.
1: Ik heb lost in mijn bas snaren.
3: Ja, vandaar de grote afstand. voilà. Repetities doe ik... Dat is al toch een half jaar geleden dat ik gedoucht heb voor een clue-repetitie.
0: Okay.
3: Durf ik zeggen.
0: En Leon en Elian, de twee anderen?
3: Oh. Of dat zij gedoucht hebben, dat weet ik niet. Ik
2: douche meestal wel voor een repetitie. En denk Elian ook eigenlijk. Maar ja, we moeten ook meestal repeteren we in Antwerpen eigenlijk.
0: Ja.
2: Gewoon omdat dat iets comfortabeler is. En we hebben ook een plek in Brussel waar we kunnen werken. En dat is wel nice om op te nemen, maar dat is een beetje klein en ook... Mm-hmm. Antwerpen hebben we een bescheiden
0: PA-systeem,
2: dus dat is wel leuk, omdat we daar ook iets luider kunnen gaan. Maar meestal douchen wij wel voor een repetitie.
0: Dat is wel
3: soms cool. Samen.
2: Soms samen. ik wil ook nog even zeggen, Gert van Hooft heeft de plaat gemasterd.
3: Ja.
2: Dat hebben we daarnet vergeten te zeggen nog.
3: Moeten we over artwork...

0: Wat moet je daar iets over zeggen?
1: De foto is eigenlijk een screenshot van De Slimste Mens.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik was aan het zien en dat is eigenlijk mijn screensaver geweest. Eigenlijk van mijn computer ook, waar we de plaat op hebben gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En dan uiteindelijk leek dat een logische keuze om dat ook als albumcovers te gebruiken.
0: Ja.
1: En voor zo de typografie aan de achterkant hebben we Ferre Marnef gevraagd voor vorm te geven. Omdat hij dat eigenlijk vrij goed doet altijd.
0: Ja.
1: Grafisch werk.
0: Ja. En weet je nog wat de vraag was op De Slimste Mens? Nee. Waardoor dat die dingen kwamen?
2: Ja, toch, dat was, wat moet dit standbeeldje voorstellen?
1: Ah, ja, tuurlijk, inderdaad.
2: En het antwoord op de vraag is, eigenlijk moeten jullie zouden moeten raden wat
0: het standbeeldje voorstellen. Wie zou er op het standbeeldje, wie zou dat moeten zijn?
2: Ja.
0: Of misschien moet Donald dat vragen.
2: En als je Japans kunt lezen, dan is het antwoord meteen ook opgelost, want dat staat dus wat eronder staat, dat is de titel van het beeldje.
1: Mm-hmm. Misschien is dit ook Donald de prijsvraag van de uitzending.
2: Ja, tuurlijk. We kunnen weer belspelletjes spelen. Ik denk de laatste keer op Radio Centraal spelen, waar hebben we belspelletjes gespeeld.
1: Ja, jongetje?
3: Donald Trump.
0: Jommeke?
3: Oké.
0: Kuifje?
3: Het is ouder dan.
2: Ja.
0: Genghis Khan?
1: Kunnen mensen inbellen?
2: Het is een soort,
0: mensen mogen altijd inbellen.
2: Het is een soort koning wel.
0: Een soort koning? Soort
2: maar wel koning. Niet de soort koning dat je zou denken.
0: Een koning.
3: Wow.
0: Is het een Japanse koning?
2: Nee. Een Amerikaanse ook wel.
1: Maar echt wel veel aan het koning.
0: Geen Amerikaanse.
1: We hebben 2 uur, hè, Midas?
3: Elvis Presley.
2: Ja.
0: Ah.
2: The King of. Is dat rock?
0: Rock and roll.
3: Rock and roll.
1: Ja, want dingen, The King of Pop.
0: Dat is Michael Jackson.
1: MJ.
0: Ja.
1: En de king of hip-hop?
2: Ja, Kanye, denk ik. Maar
1: Kanye?
2: Die is zijn titel verloren.
1: Ja, is Kendrick Lamar niet de king of?
2: Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is niet waar. Drake dan.
1: Nee.
0: Zullen we eens luisteren naar een nummer? Of,
1: ja, dat is goed.
0: Of is dat niet de bedoeling?
1: Nee, wel.
3: De plaat opzetten.
0: Ah ja, we kunnen natuurlijk de plaat
3: verkopen.
1: Ja,
3: zet
1: maar op.
3: Welk nummer willen jullie graag
0: beluisteren? Die mag dat kiezen.
2: Leon, zeg jij maar.
0: Hetgene met misschien... Of ja, nee, sorry.
1: Nee, zeg maar.
0: Nee.
2: Jawel, luister. Dat is een goede vraag.
3: Zeg maar.
0: Degene waar dat de persoon die geen Nederlands spreekt... Op spreekt Nina.
1: Our House.
0: Our House.
3: Ja.
2: En dat is ook de eerste single geweest. Our House.
0: En dan The Fish was de tweede, zeker.
2: Ja.
0: Ah ja, maar dus ja, Our House heeft al misschien...
3: Ja, ik heb dus geen koptelefoon, dus ik hoop dat het goed
0: is. Ah ja, dan zal ik even mijn koptelefoon aan u geven. Spannend, zeg.
1: Mm-hmm.
0: Okay, our house. Okay.

0: Oké, dit was Moving On van Tara Clerk, Clerken Trio.
1: We zijn hier nog steeds met Leon en Midas van de Clue in de studio.
0: Inderdaad.
1: Yo. Voelt je al iets comfortabeler, Leon?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ik had een beetje zenuwen.
3: We hebben hem gerustgesteld, hè, juist. Ja. Hè, dat het allemaal goed komt.
1: Ja.
3: Dat is waar, hè.
2: Maar ja, het is zo lang geleden dat ik hier ben geweest.
3: Maar dat is
2: zo wel een gevoel is.
3: Ja.
1: Zullen we vaker uitnodigen vanaf nu dan?
2: Ja.
0: Heb je vaak zenuwen voor een show van de Clue?
2: Ja, altijd wel een beetje.
0: Maar dat is misschien ook al normaal, denk ik.
2: Ja, het is ook tof, vind ik. Dat is zo, want... Ja. Hij heeft nu bijvoorbeeld in de Burgerburg, had ik daarvoor wel echt zenuwen. Maar dan, eens dat we begonnen waren, is dat niet meer. Dan had je niet meer echt zoveel.
1: En wat zijn zo karakteristieken dat je hebt als je zenuwen krijgt?
2: Ik weet niet, ja, ik denk zo wat de classics. Zo'n beetje... rusteloos. En zo... Wat denken jullie van dit?
3: Ja,
2: en zo wel nood zal doen.
3: En nog meer vragen dan normaal. En zijn vragen zijn... slaan. Jij durft zowel een gesprek omgooien om ineens te vragen wat hij uw lievelingsvoetballer is of zo. Is dat waar?
2: Ja, dat is wel
3: een... Mag ik dat zeggen? Dat is wel iets dat je doet. Zo.
2: Dat is inderdaad wel...
3: Ik denk dat jij echt zou... Ik denk dat ik echt over iets serieus zou kunnen praten. Zo. Ik voel me slecht, Leon. En dat jij daartussen toch een moment zou kunnen vinden
0: om te vragen
3: wat mijn lievelingskleur of voetballer of wie dat het mooiste voetbalthuis. En zo'n vragen komen nog meer bij zenuwen, denk ik.
2: Ja, wel, mijn concentratie is dan volledig weg.
0: Ja. Maar je hebt geen lichamelijke klachten of zo? Heel veel zweten en...
2: Nee, dat niet zo.
0: Buikpijn.
2: Nee, maar ja, gewoon zo geen concentratie en ook zo in mijn lichaam heb ik dan heel weinig concentratie en zo.
0: En Midas, het
2: kan moeilijk uitleggen.
0: Heb jij stress voor shows?
3: Niet meer, ik had dat vroeger heel hard.
2: Nu heb je echt niet meer, hè?
3: Nee, ik heb niks, maar ik heb echt geen last meer daarvan. Maar
0: je speelt natuurlijk ook wel meer shows.
3: Ja, en ook al lang denk ik zo ben beginnen optreden op mijn 13 of zo, dat mijn eerste optreden was, maar toen ik weet dat nog heel goed, dat was in Luik. Nee, dat is helemaal niet waar. In Lier, sorry. Een café. En ik had expres daar niemand uitgenodigd of zo. Van, dit is mijn eerste optreden, kom kijken. Dus dat was enkel mijn mama, mijn papa, de papa van Simon, de mama van Simon, de mama en papa van Dora en zo mijn oma of zo. Dus dat was alles dat er was. En ik heb de nacht daarvoor heb ik niet geslapen. Dan, ik kwam aan in dat café, ik heb daar 3 keer gekotst op het café. En de nacht daarna heb ik ook niet geslapen, dus dat was het optreden. En dat heb ik echt zo... Ik heb veel gekotst voor optredens, dat ik zo... Ik voel me niet goed, ik kon niet eten voor optredens, maar dat is wel weg nu.
0: Dat is wel goed.
3: Door exposure therapy, denk ik dan.
0: Ja.
1: En wie is je lievelingsvoetballer?
3: Mijn... Lamine Yamal, denk ik.
2: Echt?
3: Nee, dat is niet waar. Wie vind ik sympathiek? Ik ken ze eigenlijk niet.
0: Rajan Engel dan.
3: Ja, die vind ik wel... Die is niet relatable eigenlijk. Wie is relatable?
2: Maar ik heb een andere relatable vraag voetballer. Voor u. Midas, welke groep was dat waarmee je speelde?
3: McGregor.
2: Was dat? En Simon kwam zien. Simon speelde
3: Simon
2: mee.
3: Simon Pas,
2: die zijn ouders kwamen zien.
3: Ja, ja.
0: Maar dat was een solo-concert, of wat bedoel je?
3: Nee, dat was mijn groep, mijn Muggerugger was dat toen.
0: Dat was het eerste concert dat je moest spelen.
3: Ja.
0: Maar je zei dat je 11 werd.
1: 13.
3: 13, 14.
0: Muggerugger bestaat toch niet zo lang?
3: Jawel.
0: Bestaat die al zo lang?
3: Ja. Maar ik zeg maar, dat kan ook zijn dat hij 14 was, maar dat wel zo rond die dingen. Ja, dat is
1: hadden jullie goed gespeeld? Hadden jullie goed gespeeld?
3: Waarschijnlijk niet vreselijk. Niet slecht genoeg om voor te kotsen en 2 dagen niet te slapen, alleszins.
0: Maar de club is eigenlijk ook al heel lang, toch?
2: Ja.
0: Misschien niet met de huidige bezetting, maar jullie hebben...
2: Nee, dat bestaat niet zo lang. Ik denk sinds 2019 of zo. Dat was einde middelbaar, begin hoger studies.
0: En zo de muziek van toen, is dat hard veranderd?
2: Een beetje wat we daarnet ook zeiden. Ik denk dat toen nog meer echt zo'n jam-achtig was. Ook als we live spelen, was dat...
0: Ja.
2: Denk ik, helemaal in het begin was dat echt puur improv. Dan repeteerden we ook niet zoveel. Dan was dat gewoon, we gaan naar een show en we weten eigenlijk niet wat de tracklist is.
0: Ja.
2: En dat is zo wat geëvolueerd, dat er toch zo wat dingen vastliggen. Maar ja, zo die Sunbathing at Night is echt al... Ik denk niet sinds 2019, maar toch al heel lang dat we die spelen. Dus er zijn nog steeds nummers die meegaan. Sindsdien, maar... Ja, voor wat is dat, 7 jaar verandert de nummer wel heel veel.
1: Ja. Wat is jullie favoriete popnummer?
2: Vind Call Me Maybe wel heel...
3: Nee, weet je dat?
2: Ja,
3: echt
2: ja? Ja, ik vind wel een goed nummer.
3: Jij zet dat op?
2: Soms.
3: Oh, ja.
2: Ja. Eigenlijk, ik luister dat. Ik zet dat niet zo heel vaak op. Maar ik luister dat zo op mijn koptelefoon.
1: Komt zo toevallig op wat voor momenten? Koptelefoon ineens.
2: Als ik aan het fietsen ben, ja. Ik luister heel graag popmuziek als ik zo onderweg ben.
0: Ja, echt?
2: Ja.
0: Dus je kent dan ook wel wat van popmuziek?
2: Maar nee, ja, een beetje, ja. Maar niet okay. Supergoed, ik volg het ook niet. Ik weet niet, wie is dat? Carly Lee Jepsen of zo?
0: Ik weet het niet.
1: Ja. Dat kan wel, man.
2: Maar ik weet dus niet wat hij voor de rest gedaan heeft. En ik weet ook niet wat hij
0: Je kent gewoon enkele bangers binnen de popmuziek dat je kent.
2: Ja.
3: En nu moet ik antwoorden, zeker?
0: Je mag antwoorden.
3: Ik vind het moeilijk. Ongetwijfeld vind ik vind eigenlijk alles goed.
2: Echt?
0: Oké.
3: Alles. Er is geen slecht nummer gemaakt. Nee, ik ga erover nadenken, maar ik
0: zie het. Ja, tuurlijk.
1: Ja. Carly Rae Jepsen.
3: Ja, oké.
0: Okay. Nice.
2: Maar ja, dat is nog niet per se mijn favoriet, maar het is het eerste waar ik aan dacht.
3: En je vindt dat oneerlijk nu, dat voor de record.
2: Tijd. Ja, nu heb ik extra tijd te denken over een cool popnummer. Zo, een popnummer dat toch in 5-7 is ofzo.
3: Nee. Nee, ja, ik vroeger veel... Als kindje vond ik Michael Jackson heel goed.
2: Ah, ja,
0: sowieso.
3: En dat is ook... Als kindjes zijn natuurlijk ook zijn doelpubliek. Dus dat is... voilà. Dat was niet grappig. Dat was niet cool.
2: Nee, dat was maar, niet cool.
3: maar toen vond ik Thriller fantastisch.
2: Ja, maar dat is een goede nummer,
0: nog
2: hè?
0: Steeds,
3: ja, en die clip van... Dat was tof.
0: Ja.
3: Dat is Halloween. Ik denk dat ik Halloween ook als kind heel leuk vond. Mm-hmm. Toen dacht ik me ook nog... Durfde verkleden en zo.
2: Maar je bent nu
0: maar je bent ook verkleed.
3: Ik ben verkleed, maar ik durf mij terug verkleden.
0: Maar je hebt wel een trui erover aangedaan. Is dat omdat je je oncomfortabel begon te voelen? Of is dat omdat je het koud hebt? Of?
3: Omdat, als ik niet op helden... als ik geen heldendaden meer aan het doen, dan moet ik natuurlijk...
0: Dan moet je zien.
3: Ja, in mijn identiteit moet je niet weten.
1: Noem je deze geen heldendaden?
3: Dit?
1: Ja.
3: Yeah. Ik heb daar juist Leon geholpen om uit zijn oncomfortabelheid te komen. En vanaf nu ben ik wel... Nu ben ik even... Op vakantie.
0: Nu is het goed. Nu is het goed geweest voor Spider-Man.
1: Vandaar de zonnebril.
3: Heb ik de zonnebril? Ah ja, die kan ik aanzetten, ja. Ja.
0: Mm-hmm. Nice.
1: Vakantiemodus.
3: Ja. Zonnecrème. Heb je zonnecrème?
1: Waar heb ik eens kijken? In de kast?
3: Ja.
1: Geen idee.
0: In de koelkast. Wie is eigenlijk de baas van de Clue?
2: De baas?
3: Van de VZ2, de Clue? Of van...
2: Van de VZ2 is Jelle de Zwert, hè.
3: Jelle? Ah, ja, okay.
2: Ja.
0: Wie is Jelle de Zwert?
2: De stiefvader van Elian. Sorry, mijn portemonnee viel op de grond. Hij is de voorzitter van de VZ2.
3: Maar dat is dus de baas van... De officiële baas van de crew, maar ik denk de muzikale coördinator, als ik dat zo moet noemen. De
1: artistic director.
3: Dat is denk ik voor een... groot deel Leon, maar dat is iedereen natuurlijk. We zijn met drie dat een beetje.
2: Dat ik alleen dingen beslis.
3: Nee, maar... totaal niet. Maar het is wel.
2: Ik denk dat ik er misschien het meeste achter zit van zo. Kom, we gaan iets doen. Er moet iets gebeuren. Ik denk dat wel, maar het is niet zo dat er eigenlijk alleen beslissingen maakt. Dat is wel.
3: Ja.
0: Dat is ook niet zo'n serieuze vraag. Al sinds.
3: Ja, maar mijn bands hebben wel vaak een beetje een baas of zo. Al wordt dat dan niet. Al doet die baas er dan op een interview, zegt de baas dan van, maar nee, we zijn allemaal, dat is niet waar, dat is vaak niet waar. De Clue is dat wel waar, hoor.
0: Wat staat er op jullie rider, als jullie ergens gaan spelen?
2: We vragen meestal voor niet zoveel. Ik denk dat wat ik erop zet is gewoon pintjes, frisdrank. Ik denk dat dat is eigenlijk.
0: Oké. Okay. We
2: zijn niet zoveel eisend.
3: Extra geld.
2: Extra geld.
0: Dus gewoon 500.
3: Ja, voilà.
1: Lifehack.
0: En zou je dat niet willen expanden, zeg je dat?
3: The Rider?
0: Ja, of niet per se. Jullie blijven wel mensen van het volk. Jullie blijven wel.
3: Ik vind dat wel leuk als er in de backstage zo wat flits wijn staan, dan pak ik ze wel altijd mee.
0: Naar huis.
3: Naar huis, ja. Het is wel mijn wijn.
0: Ook al is dat voor een andere band die voor of na jullie moet spelen, bijvoorbeeld.
3: Ja, dat is jammer. Niet allemaal. Hè. Ik doe wel... Ik denk wel van...
2: Gewoon wat je kunt wijn, dragen.
1: Zelfs zijn vijf flessen. Hoeveel zou je er pakken?
3: Van vijf... Hoeveel band speelt er?
0: Van welke band zou je echt zo geen fles meepakken?
3: Van welke band? Die, ja.
0: Als er zo echt... Misschien een Antwerpse band, dat je zo dacht van... Oké, nee. Er staat één fles wijn, die is van die band. En iedereen weet dat dat van die band is.
2: Van Angel.
3: Oh, maar, nee, maar dan ben ik wel... Dan ben ik wel sociaal.
2: Dat zou ik niet durven.
3: Maar ik ga ervan uit dat ik ook... Stel... Ik doe pas als de backstage sluit, als ze zo vragen van kunnen jullie vertrekken en ik zie die fles wijn nog staan,
0: ja.
3: Dan ga ik wel, dan grijp ik er wel naar.
0: Ja, oké.
3: Okay. Neem ik hem wel mee. En die is daar ook voor bedoeld, hè? Dat is, ja. Ze gaan ervan uit dat die wordt opgedronken.
1: Mm-hmm. In het bos zou ik dat nooit doen,
3: Leo.
0: Merci.
1: Mm-hmm. Hebben jullie bijnamen voor elkaar?
2: Bijnamen.
1: Of voor de band?
2: Ah ja, elke keer wel bijnamen. Midas is the body.
3: Ah ja, dat is waar, ja. Hoezo? Dus, we hebben net gezegd, een band heeft een baas vaak, hebben we niet gezegd. Maar wel, mijn theorie is ook dat een band heeft altijd... En dat is los van volgorde van autoriteit of zo, een rangorde daarin. Maar een band heeft altijd een mind... Een face en een body. Dat is mijn theorie over een band.
0: Ja.
3: En ik heb eens... Of we hebben dat samen beslist in samenspraak. We hebben gezegd, Leon is the face of the band. Hij staat vooraan, hij is de frontman. Hij is aan het zingen nu ook, veel. Zwaar, hè, Leon?
2: Ja.
3: Mag je dat zeggen, hè?
2: Ik ben veel aan het zingen, ja.
3: Voilà, dus Leon is the face van de band. En ik weet... Ik weet zeker dat ik niet de mind ben van de band.
2: Maar ja, nee, misschien moet ik nu even voor deze deel opnemen. Maar ja, Midas is gewoon de body. Dat is gewoon, als je speelt met Midas, je kunt daar gewoon op rusten.
3: Tuurlijk. Dus ik ben de body van de band. En Elian is de... Het enige dat overblijft is de mind. Jammer genoeg voor Elian. Dus Elian is de mind. En hij is ook niet bij het interview, dus hij heeft hier ook niet echt... Hij kan niet echt weerwoord bieden, maar hij is...
2: Jammer. Maar ik denk niet dat hij dat zo erg vindt van de mind te zijn, eigenlijk.
3: Die zou... Ja, ik denk, ja zo, misschien niet.
2: Dat zou je niet per se negatief.
3: Ik ben wel blij met de body, eigenlijk.
2: Ik weet niet wat ik van de face vind.
3: ik wil wisselen, maar... De body is wel een heel andere set taken dat je ook op je moet nemen.
1: En noem jullie elkaar dan ook soms zo? Van, yo, de face.
2: We spreken elkaar altijd zo aan.
0: Tegen de techniek. Ja,
3: ik denk wel dat wij letterlijk daar juist waren bij mij thuis. En dat we over... We waren met twee aan het repeteren, even. En ik denk dat we... Dat er wel de mop is gemaakt van, de mind is er vandaag niet bij.
2: Je voelde dat ook.
3: Ja, dat was wel laag niveau van conversatie zo.
2: Het was heel veel face and body.
1: En denk je dan in je theorie dat jij, bijvoorbeeld nu bent je de body in de clue, dat als je een andere band zou spelen, dat je altijd de body bent? Is dat iets wat jij omarmt? Ik ben de body. Of denk je dat je soms ook wel de face of the mind zou kunnen zijn in een band?
3: Natuurlijk, je rol kan afgenomen worden door iemand die beter de body is als u. Maar ik zou dat heel pijnlijk vinden.
1: Dat is zo op je lijf geschreven.
3: Absoluut. Zo, heel mooi gezegd. Dank u. Ik moet eens denken, ben ik in Muggerhugger de body? Ik denk dat wel, hè.
2: Maar ben deze bassist niet heel vaak de body? Want ik zie dat, ik zie dat wel ook samen met je instrument. Als je binnen de
3: groep
2: van zo... Ja, je carried. Zo,
3: nee, ik ga wel...
2: wel zo een stabiele...
3: Persoonlijkheid en looks.
2: Elian en ik kunnen veel meer zo verdwalen, heb ik het gevoel. En dan... Als ik naar u kijk, ben ik zo... chill. De body heeft het onderhand.
3: Oké, dat is mooi. Ja, dat vind ik mooi.
2: Ja.
0: Aan verbroedering hier in de studio.
2: Ja, toch?
0: Zo mooi om te zien.
3: Jammer dat je zo naar Brussel moest. Moet pak je mee naar huis en...
1: Ja, broekzak.
0: Hoezo is het. Kon Elian er niet bij zijn?
2: Nee, ik kon niet komen.
3: Elian heeft een druk tegenwoordig. Die is. Wilt hij dat? Nee, dat is eigenlijk is een private person, hè? Moeten we dat.
2: Huh?
3: Maar het is niet,
0: hij werkt
3: het is
0: hard.
3: Gewoon, ja, het is veel aan het werken en
2: studeren.
3: En studeren, ja. Voilà.
2: Moest wel veel groeten doen van Elian.
0: Ja, het is goed. Zo, groetjes terug.
1: En wat doet de Clues op een doordeweekse dinsdag?
2: Dinsdag?
3: Dinsdag? Repeteren elke dag.
2: Ja, inderdaad. Hard werken. Naar de volgende show toe. Ja.
3: Ja, we zijn wel terug zo aan het... We zijn... Ik en Leon zijn nu... En Elia gaat ook wat meewerken. Aan nieuwe nummers zijn we wel bezig. Ja.
0: Nu wel.
3: Dat gaat snel, hè. Maar je moet denken, die plaat is ook... Veel van die nummers zijn... Dat is ondertussen... Voor jullie is dat nieuw.
0: Ja, nee, dat is waar.
3: Maar voor ons is dat ook al... Mm-hmm.
2: In maart was dat gemixt.
3: Ja, dat is bekend. Ja. Een paar maanden is dat een jaar geleden. Dus,
0: Oké. En dus, zijn die nieuwe nummers anders dan degene dat er nu op het album staan?
3: Dat weten we nog niet. Het is wel echt nog...
2: We zijn gewoon aan het zoeken, denk ik.
0: Denk je dat jullie ooit zo van setup zouden veranderen of zo? Of dat er ooit zo cruciale veranderingen zouden gebeuren binnen de Clue? Dat het ineens zo anders zou klinken of zo? Of andere soort...
2: Ja, denk
0: je hebt nu een Digitect bijvoorbeeld, wat iets nieuws is, denk ik, voor jullie. Maar zijn er zo nog dingen dat je denkt dat zo ineens misschien... Ja. Voor
2: ik denk dat zeker, maar ik denk nog niet dat nu heel erg... We zijn echt voor zo een nieuwe plaat of zo. Dat is gewoon, we zijn aan nieuwe nummers aan het werken.
0: Ja.
2: En dat is niet gezegd zelfs dat de nieuwe plaat wordt, hè, die nieuwe nummers. Het is gewoon echt voor nog wat uitzoeken. En ik denk, ook nu met de nieuwe plaat is denk ik wel anders dan wat mensen ervoor van onze live sets of zo kenden. Dus ik denk dat we sowieso wel altijd nieuw willen doen als we een plaat maken of zo. Of aan nieuwe muziek werken, is dat niet van we gaan nooit hetzelfde doen per se. En, ja, ik weet niet.
3: Maar doen we dat expres? Dat gebeurt gewoon, toch?
2: Ja, wel. Het is wel niet iets dat wij echt super hard de hele tijd over nadenken. Van zo, we moeten nu dit doen.
0: Buiten Elian dan, omdat hij de mind is.
3: Ja, de mind zal er wel.
2: Ja. Elian daar heel veel over nadenken.
0: Jullie zijn de twee die gewoon uitvoeren.
3: Een heel slechte vraag voor de body en de face eigenlijk.
2: Eigenlijk kunnen we dat niet zeggen. Ja.
3: Denken jullie na? Nee, what the fuck?
2: Nee, wel bij je dat gebeurt gewoon. Hè. Je bent zo, wow, dit klinkt kei nice. En dan begin je daarop te bouwen en dan wordt dat gewoon iets anders.
0: Ja.
2: Is hoe dat gaat.
0: Maar jullie hebben jullie nog veel shows op de planning staan voor de komende weken, maanden?
2: Ja,
3: eigenlijk wel. En veel leuke shows. Voor
0: zo...
3: ons dan, hè, voor misschien andere mensen zouden zeggen, maar stom shows, maar voor wij zijn heel...
0: Kunnen jullie zo een lijstje geven? Misschien ook wel interessant voor eventuele luisteraars.
2: We spelen morgen.
3: Ja, morgen spelen.
2: Morgen, daar moeten we heel veel promo voor maken. Morgen spelen we in La Perle. In Brussel.
0: In Laken.
2: Dat wordt super tof, in Laken.
3: En Mike, want...
2: Ik kan de natuurlijk... lijst even bijhalen voor geen fout. Of bent jij bezig?
3: Eigenlijk moeten we voor het bos al een beetje reclame maken, hè? Want dat is vooral
0: natuurlijk.
3: De rijkwijde van jullie golven is eigenlijk maar Antwerpen, toch?
1: Maar je hebt een café in Anderlecht voor of in Saint-Gilles.
0: Het is ooit tot in Brussel geraakt, maar dat is iets...
3: Als de wind goed staat.
0: Ik denk zoiets, ja.
1: Eén café.
2: Maar mensen kunnen de trein pakken, hè? Vanuit Antwerpen naar...
0: Dat is waar.
3: Tuurlijk, maar ik denk dat het wel een goed idee is om te vermelden dat wij op 5 november in het bos ook een release show doen.
2: Nog eens middags?
0: Even opnieuw.
3: Op 5 november...
0: Wacht, oké.
1: Nog één keer.
0: Wacht, hè.
3: Wij, de muziekgroep De Clue, zullen op 5 november een release show waar we ons album Vanity Fair zullen voorstellen, spelen in het bos... te Antwerpen.
2: Wanneer?
3: Op 5 november in het bos te Antwerpen.
0: Oké.
1: In de avond.
2: Ja, waarschijnlijk.
3: In de avond.
2: Ja.
3: Zou het vrij? En vanaf dat je het ziet voorbij komen, koop tickets. Ik denk dat het nog niet online is.
2: Jawel. Je kunt tickets kopen.
3: Ja, je kunt tickets kopen. Voilà. Dus,
2: op de website tickets van het bos. HTTPS.
3: www.hetbos.be. Zoiets. Punt Antwerpen. Ik zou jij dat moeten weten. Wat is de website van Bos?
0: Ik kan dat u zeggen. Dus het is gewoon hetbos.be.
3: Hetbos.be. Voilà.
2: Oké.
3: En er gaat nog een voorprogramma aangekondigd.

0: Het is gewoon heel goede muziek. Ik denk dat ik weet niet, ik denk dat ze in Brussel woont. Wat?
1: Wat voor muziek is het?
0: Het is zo elektronische muziek. Het is zo'n beetje heksig. Zo heksig. Een beetje spooky elektronische muziek. Ja, ik denk dat het best gewoon opzet.
2: Oké. Okay. Is er een bepaald nummer dat je zegt van deze is echt hetgene waar we voor moeten komen?
0: Soumarin, denk ik. De...
2: Oké. Okay. Deal.
0: Heb je dat? Ah, ja.

0: Oké, dus dit is het voorprogramma. Of de Support Act.
1: Ja.
0: Op 5 november.
2: 5 november in het bos te Antwerpen.
0: Ja.
3: En waar ga je nog zoal spelen buiten het bos?
2: Dus we hebben nog in de Koer in Gent spelen we nog in België.
1: 10 november.
2: 10 november. En dus morgen in La Perle in Brussel. En dan ook deze maand nog, maar dat is misschien minder realistisch voor de luisteraars om naartoe te gaan. In
1: Jawel,
2: Groningen.
1: Ik denk dat het heel realistisch is.
2: Tuurlijk. Vera in Groningen. Daar spelen we nog op 23 oktober. Sorry. Dan in Keulen. In Duitsland, dat is de 28e.
1: Asymmetric
2: de,
1: Bar.
2: Ja. De Koer. En dan is de rest al aan... Ah ja, in de Afsnis in Gent. Maar dat is pas, dat is echt al, dat is al volgend jaar eigenlijk. Dat is 20 januari. En dan is in... en dan Doornroosje in Nijmegen. Op een, hoe heet dat festival?
1: Zeitgeist.
2: Zeitgeist Festival in Doornroosje. Okay. 5 december.
0: Oké. Okay.
2: Dus,
0: en wie regelen die shows voor jullie? Of doen jullie dat zelf?
1: Wij doen dat zelf.
2: Dus ja. Je zou denken dat de Mind dat doet, maar in dit geval doet de Face dat.
1: Face.
0: Dat is ook wel een goed aanspreekpunt natuurlijk.
2: Ja,
0: natuurlijk.
2: Wie, dat is de eerste wie dat je denkt om aan te spreken.
0: Ja.
2: Dus, en normaal zou dat fout zijn. Wel, de logische eerste gedachte, maar de fouten. Maar in dit geval is dat helemaal juist om de Face aan te spreken.
0: Nice.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
3: Dus als er iemand een show wilt boeken van de crew, dan moet hij naar de Face komen.
2: Naar de Face. En dat is
0: hebben jullie zo bepaalde gescheiden e-mailadressen of zo? Of is dat op één info-adres te kunnen vinden? Of?
2: De clue booking is at gmail.
1: De clue booking at gmail.com.
2: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ja, of,
0: dat is wel niet zo heel duidelijk. Ik zou misschien wel liever weten dat bijvoorbeeld de Face.clue het booking is en of de Mind. Of,
1: dat moet je eigenlijk weet maken.
0: Dan weet je wie dat je direct aan de lijn hebt. Natuurlijk.
2: Ja.
1: Dat is waar. Eigenlijk moeten we nog zo'n theface@theclue.com e-mailadres maken.
2: Dat is waar, ja. Maar dat is altijd super fijn als je ergens gaat werken en je krijgt weer een nieuw apart e-mailadres daarvoor. Ja. Ik word daar altijd heel gelukkig van.
0: Ja,
1: ik snap dat.
2: Kunnen we 2-staps-verificatie daarvoor invoeren? Voor,
0: zeker.
1: Om ons te kunnen mailen.
2: Dat zou fijn zijn.
0: Ja,
2: ik zou me daar wel veilig door voelen.
1: Dat mensen eerst een 2-staps-verificatie moeten doen om ons te kunnen mailen. Ja. Ja, ik snap dat.
3: En wat voor mails zouden mensen sturen naar de body at the crew?
2: De body?
1: Ik denk dat je dat niet wilt weten.
2: Ik heb nog geen mails gekregen, maar die staat ook niet zo duidelijk in de vermeld natuurlijk. Misschien moet ik een Snapchat voor de body doen.
0: Ik denk dat
2: de body van eender welke groep eigenlijk heel interessante Snapchats kan krijgen. Zo.
0: En de Mind krijgt
2: de Mind,
0: Reddit of zo.
2: Daar gaat de
3: LinkedIn.
2: Mind heel blij. Ja. LinkedIn, ja. Voor de Mind. Nee, dat is cool.
0: Heb je al veel handtekeningen moeten uitdelen in jullie carrières?
2: Ik denk dat de eerste paar waren... In de Beurschapbrug.
1: Ja. Ja.
0: Ah, ja, echt?
1: Ja, dat is tof.
0: Op de platen dan, die jullie verkocht hebben.
2: Ja, ik denk dat iemand mij heeft uitgelachen met mijn handtekening zelfs daar. Ja, dat hij zei van, dat is geen goede handtekening.
1: Maar
2: ja, dat was wel dat is
1: je gezien. Je had gewoon zo'n zwart vierkantje. Dat was op één... Was dat niet van u, was dat van Elian misschien? Iemand gaf mij zo'n plaat van Abel Desideren en iemand had gewoon een zwart vierkantje getekend op die plaat.
2: Ah nee, ik heb mijn naam geschreven en daar dan een kras door, waar de meeste mensen hun handtekening is.
1: Ja, ik denk dat het dan van Elian was.
2: Maar ik ben ook al eens uitgelachen voor mijn handtekening. Op, als je zo een nieuwe identiteitskaart gaat laten maken, moet je handtekening doen. En dan zegt hij zo, ja, is dat, ik weet niet of dat goedgekeurd gaat worden, zei hij tegen mij. En dan, ja, stuur het maar door. Hè.
0: En het is goedgekeurd. Heb je een pas?
2: Ja, ik heb een pas. Ja. Ik zal mijn handtekening laten zien.
0: Maar ik ben wel benieuwd.
1: Kan een handtekening geweigerd worden?
2: Ja, dat is blijkbaar. Ja. Maar ik denk ook niet dat die daarmee bezig zijn.
0: Nee, ze zullen wel met andere dingen bezig zijn. Zoals uw rijverbod misschien.
2: Ah, maar nee, dat was mijn vorige identiteitskaart. Nu heb ik een heel nonchalante handtekening, maar dat is mijn
0: Maar bent jij zo'n persoon die telkens wel zijn handtekening op dezelfde manier tekent?
2: Nee, of ik doe wel vaak een andere.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
2: Maar dit is geen speciale, deze is gewoon goedgekeurd.
1: Onder druk.
3: Ik weet niet of jullie dat weten, maar ik zeg dat jullie platen kopen is op bol.com.
1: Ah ja. Ja, dat werd ons gemeld.
0: Jullie hebben een goede deal kunnen slagen bij bol.com.
2: Ja, ook rechtstreeks in de Albert Heijn, ook blijkbaar.
0: Ja.
1: wij staan
2: naast de zuivel. op bol.com, dat is via de distributie van ons label, dat dat dus op bol.com komt, maar wij waren ook nog niet echt op de hoogte daarvan.
1: Nee, tot, maar ja.
0: En is het dan beter om via Bol te kopen of via jullie, via Cortisona of via de distributie?
2: Hoe rechtstreeks je bij de bron zit, hoe voordeel je meestal in zo'n supply chain blijkt dan te zijn.
3: Plus je krijgt handtekeningen erbij als je wilt.
2: Voilà, dat is waar. Mm-hmm. Maar
0: dus, kunt je dat bestellen en vragen voor handtekeningen?
1: Voor de juiste prijs? Denk je dat
0: hoeveel
1: kan?
0: Zou je extra betalen voor de 3 handtekeningen van de Clue?
2: Die zijn tot nu toe gratis geweest, maar je brengt mij op ideeën.
1: Maar ja, op bestelling.
0: Op bestelling, dan moet je wel, dan moet er iemand van jullie oftewel naar Antwerpen oftewel naar Brussel.
2: Of de
0: of in Mechelen,
2: of de vrager van de handtekeningen moet naar de mensen zelf komen, natuurlijk.
0: Maar stel nu dat die mensen jullie echt niet willen zien, die willen gewoon een handtekening.
1: Dat kan
2: allemaal geregeld worden. Er is, we doen alles voor de fans.
3: Nice. Ik wou nog eens iets proberen. Hebben jullie een lievelings YouTube-video?
1: Oh.
0: Ah, ik heb gisteren wel echt een nice YouTube-video gevonden. Maar sorry, ik mag niet meedoen.
2: Ik heb er eentje dat zo... dat is Thelonious Monk. Die die praat over de broek van... wie is het? Zo zijn bassist. Die zitten samen in zo'n oudbolige trein, denk ik dat is. Of zo'n soort auto. Mm. En die zo... Where you got them pants? Of nee, misschien zijn die Thelonious Monk. Misschien is
0: dat... Ik denk dat ik nu eigenlijk weet wat je wel bedoelt.
2: Damn nice, motherfuckers.
0: Dat is een film, echt, hè?
2: Is dat een film?
0: Ik denk het wel.
2: Ah,
0: of is dat een docu?
2: Maar dat fragment van die film...
0: Ik denk...
2: Dat is...
0: Ja. Ik heb dat ook al zien passeren.
2: Nee, dat is... Volgens mij is dat Charles Mingus. Mingus en Thelonious Monk, als ik het juist heb. Maar dat is echt... Dat is een heel goed filmpje over hoe dat die zo... Op een heel grappige manier over hoe een goede broek. Where you got the motherfuckers? Them some nice motherfuckers.
0: En weet je van waar ze kwamen, die motherfuckers?
2: Dat was van Parijs of zo.
0: Okay.
2: Waar de pants van. Heel grappig. Ook zo'n oud accent zo. Dat is wel funny.
0: Ja, onze redactie is even bezig met de juiste videofragmenten op te zoeken.
2: Ik kan wel mee komen kijken, maar.
0: Ik wil de sfeer niet verpesten, maar er is mij ingefluisterd dat Leon zo meteen ook moet vertrekken. Dus misschien moeten we nog even een dank u zeggen aan Leon om hier te zijn.
2: Dankjewel, Leon. Dankjewel aan de Face. En de Face, is er weer, de Face was er weer bij om de groep te, een goede representatie van de groep te geven.
1: Dankjewel.
2: Het is fantastisch.
1: Ja.
2: En het is fantastisch gegaan, hè.
1: Ja.
2: Soms is de Face ongemakkelijk, maar geef hem 10 minuten om erin te komen.
4: Ik was een beetje zenuwachtig in het begin.
2: Ja, maar...
4: Ik wil misschien ook nog Filip bedanken.
2: Tuurlijk, Filip Kortens zijn we vergeten.
1: Filip Kortens van het Cortisona-label.
0: Ja, sorry, wilt u daar nog iets even zeggen? Want uw microfoon stond eventjes uit.
1: Ah, oké. Nee, ik was aan het zeggen dat we misschien ook nog Filip Kortens willen bedanken. Ja. Want we hebben daarnet iedereen opgenoemd die meegewerkt heeft aan de plaat, maar Filip heeft ook echt...
0: En Filip Kortens is...
1: Ja, die heeft heel veel gedaan. Dus dat is,
2: Dat is misschien de baas van de Clue.
1: Ja, ik denk
2: Niet echt, hè, maar wel... Ja. Misschien zou het een beter antwoord geweest zijn. Zo.
0: Ja.
2: Dan de Face is de baas. De Face is altijd de baas. Filip Kortens is de baas.
0: Misschien ook nog... voordat Leon de studio moet verlaten, nog even. We hebben een aanvraag binnengekregen van
1: Luther. Legend.
0: Misschien, Leon, misschien kunt jij even deze aanvraag verwoorden voor ons?
1: Luther stuurde mij een berichtje omdat hij heel graag I Love the 90s wou horen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Gaan we dat doen dan?
1: Ik denk dat echt een heel goed idee is.
0: Oké. Leon. Heel erg bedankt om hier te zijn.
1: Yo, jullie bedankt.
0: Ciao.
1: Bye bye.